0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn True Social-netwerk dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt in Duitsland genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer deze verlaging ingaat. Het laboratorium dat vorig jaar werd gehackt mag weer bevolkingsonderzoek uitvoeren naar baarmoederhalskanker. Volgens minister Hermans van Volksgezondheid is de beveiliging nu op orde. Bij de hack werden vorig jaar de gegevens van 850.000 mensen gestolen. Vervolgens liepen de wachttijden op voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, doordat dit lab tijdelijk geen onderzoek meer mocht uitvoeren. Volgens minister Hermans is die achterstand mogelijk pas over 2 jaar weggewerkt. En er zijn 51 relschoppers veroordeeld voor de rel op het Malieveld in Den Haag een jaar geleden. Ze kregen gevangenis- of taakstraffen. Bij de zitting gisteren werden alle zaken tegelijk behandeld. 1 man kreeg 10 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk. Hij trapte tegen een politieauto, gooide met een putdeksel en belaagde journalisten en ook mensen op het terras. Een jaar geleden liep een radicaal rechtsbijeenkomst uit de hand. Vandaag staat een nieuwe demonstratie gepland in Den Haag. Het weer vannacht in het noordwesten, kans op lichte regen. Voor de rest blijft het overal droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wat dichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

het geluid van Groningen. Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws inmiddels en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de huidige verlaging ingaat. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook twee auto's waren bij dat ongeval betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijd lang afgesloten vanwege sporenonderzoek. En langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. Bij Egmond aan Zee werd een zoekactie opgezet omdat het tweetal daar niet meer werd gespot. Later werden ze bij Castricum gered. Volgens een woordvoerder van de kustwacht waren de kitesurfers in de problemen gekomen door het onstuimige weer. Het weer van nu dan. In het noordwesten valt er wat lichte regen. Voor de rest blijft het vannacht overal droog. Het is een graad of 15. Later overdag een mix van zon en wolken, met in het noordwesten wel kans op wat lichte buitjes. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Bandstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. En daar werd de man vervolgens om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is ook nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden van Maastricht is nu afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk Truth Social dat de VS de volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Vanwege het ongeval ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland wel 2 uur moeten wachten. De A6 bij de afslag Urk was gisteravond ook een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiaanse restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk tientallen keren overtreden, omdat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. Ook zou het personeel veel te veel uren per week werken en kregen ze ook niet het afgesproken loon. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle. Het weer, op de meeste plekken droog, bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje. Straks overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. Op de A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man om 1 uur vannacht geschept door de auto. De man was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De A2-tunnel richting het zuiden was een tijdje afgesloten voor politieonderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociaal netwerk Truth Social dat de VS volledige militaire controle krijgt op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Ook 2 auto's waren bij het ongeluk betrokken, zegt de politie. De gewonde motorrijder is met een ambulance naar het ziekenhuis toegebracht. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug gisteravond. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland toen wel 2 uur moeten wachten. Ook de A6 bij een afslag Urk was gisteravond een tijdje afgesloten vanwege sporenonderzoek. En de arbeidsinspectie heeft 2 eigenaren van Indiase restaurants in de Randstad opgepakt voor mensensmokkel en uitbuiting. De restauranteigenaren zouden misbruik hebben gemaakt van een regeling om specialistische Aziatische koks hier naar Nederland te halen. De voorwaarden van die regeling zijn waarschijnlijk 10 keren overtreden, wat de werknemers niet eens als kok aan het werk gingen. En ook zou het personeel veel te veel uren per week hebben gewerkt en kregen ze ook niet het afgesproken salaris. De misstanden kwamen aan het licht bij een controle van de arbeidsinspectie. Het weer op de meeste plekken droog bij een graad of 15. Alleen in het noordwesten kans op een klein buitje nu. Later overdag veel bewolking met hier en daar wat motregen. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de A2 bij Maastricht is vanochtend een man aangereden. De politie denkt dat die man kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd de man vannacht om 1 uur geschept door de auto. De man was nog aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis toegebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die ook worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. De Amerikaanse president Trump zegt dat er een deal is gesloten met Denemarken over de veiligheid van Groenland. Trump zegt in een verklaring op zijn sociale netwerk True Social dat de Verenigde Staten de volledige militaire controle krijgen op Groenland. Ook zou erin staan dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. President Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Duitsland gaat de accijns op benzine en diesel verlagen. De regering en deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Maar het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. En 6 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Dilder een eigen plein gekregen in zijn geliefde stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam heet nu het J.A. Dilderplein. Volgens de gemeente kon die vernoeming nu pas gebeuren, omdat een van de richtlijnen is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het plein ligt dichtbij zijn oude huis en ook zijn oude stamcafé. Jules Dilder overleed in 2019 na een kort ziekbed. Hij was 75 jaar. Het weer tot slot, het wordt een grijze dag. Verspreid over het land valt er wat motregen. Tussendoor is er ook nog wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
3: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Groenland. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt hij van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws en zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de vergadering van de Verenigde Naties. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Op de snelweg A2 bij Maastricht is vannacht een man aangereden. De politie denkt dat hij kort daarvoor een auto in brand heeft gestoken. Ooggetuigen zeggen tegen de politie dat de man te voet vluchtte in de richting van de A2. Daar werd hij om 1 uur vannacht geschept door een auto. De man was aanspreekbaar en is naar een ziekenhuis overgebracht. De politie is nog op zoek naar 2 anderen die worden verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Duitsland gaat de accijnzen op benzine en diesel verlagen. De regering en de deelstaten zijn het eens geworden over een verlaging van 17 cent per liter. De maatregel wordt genomen vanwege de brandstofprijzen die door de oorlog in het Midden-Oosten maar blijven stijgen. Eerder dit jaar was er in Duitsland ook al een tijdelijke korting van 17 cent per liter. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe verlaging ingaat. Het weer. Vandaag veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Palen en planken voor een schutting? De4keien.nl.
1: Oog Radio.

party's at and

Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een akkoord heeft gesloten met Denemarken en Groenland over het versterken van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De premiers van Denemarken en Groenland bevestigen dat. Op zijn sociale netwerk Truth Social spreekt Trump van een deal met Groenland om de veiligheid te vergroten. Ook zou zijn afgesproken dat andere landen er nooit meer een militaire basis mogen vestigen. De Deense premier Frederiksen zegt dat het akkoord volgende week wordt ondertekend bij de jaarlijkse VN-vergadering. Trump dreigde eerder dit jaar nog Groenland met geweld in te nemen. Over 25 jaar zal het Twentekanaal elke 2 jaar moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Bij een ongeluk op de Ketelbrug in Flevoland is gisteravond een motorrijder zwaar gewond geraakt. Bij het ongeluk waren ook 2 auto's betrokken. Door het ongeluk ontstond er een lange file voor de Ketelbrug. Sommige automobilisten hebben volgens Omroep Flevoland 2 uur moeten wachten. De A6 bij afslag Urk was gisteravond een tijd dicht vanwege sporenonderzoek. Bijna 7 jaar na zijn overlijden heeft de Rotterdamse dichter Jules Deelder een plein gekregen in de stad. Een plein midden in het centrum van Rotterdam gaat nu het J.A. Deelderplein heten. Volgens de gemeente kon dat nu pas, omdat een van de richtlijnen voor een vernoeming is dat iemand 5 jaar overleden moet zijn. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon bij ongeveer 20 graden. Morgen in het zuiden en zuidoosten nog wat regen. Verder geregeld zon bij maxima rond 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
4: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
5: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
1: Oog Radio.

0: is Oog. Oog Radio.
1: Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Twentekanaal dreigt over 25 jaar elke twee jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam eerder 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk moet maken. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat ze hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog tegen Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. In Eindhoven is een vrouw van 28 gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft in het huis een man van 32 aangehouden. De twee kenden elkaar. Wat er aan de steekpartij in Eindhoven vooraf ging, wordt nog onderzocht. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Je oogradio verkeer door Groningen bereikbaar. Alleen werkzaamheden op dit moment. Je kan lekker doorrijden. Op de N978 tussen Leek en Ennematil. Die weg is dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A7. En ook vandaag de hele dag. De N46 is vandaag de hele dag afgesloten in beide richtingen. Tussen de Kwelderweg en de Eemshaven en knooppunt Boterdiep. Bij Groningen kun je niet langs. En op de A7 zelf ook nog, Groningen richting de Duitse grens, kun je op verschillende op- en afritten niet gebruiken. Dat geldt onder andere voor Scheemda, Sappemeer en Heiligelee.
3: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
4: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
5: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
0: Luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen.

0: Hoog Radio. Waylon en Wicked Way. En leuk dat je weer luistert naar een nieuwe uitzending van Goedemorgen Groningen. We tikken vandaag de 19e van september aan. Het is weer zaterdag. En wat voor een. In ieder geval een frisse editie. Op dit moment is het namelijk magere 15 graden met bewolking en regen. Ja, brrr. In ieder geval, ik ben hier niet alleen vandaag. Chef Nieuws Eline is ook weer van de partij. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Beetje goed geslapen vannacht?
1: Zeker.
0: Helemaal goed. Wat heb jij deze keer meegenomen?
1: Nou, we hebben weer heel veel nieuws gehad de afgelopen week. En één voor mij echt het meest op. Paul, ken je die regeling van Nijbegun?
0: Ja, die ken ik wel.
1: Want daar heeft Groningen geld voor apart gezet voor mensen met aardbevingsschade. Maar Groningen wil het potje nu deels gebruiken voor het WK wielrennen in Groningen. Niet elke partij is het hiermee eens. En daar spreken we zo over met de SP uit de Provinciale Staten.
0: Kijk, dat is goed geregeld. Gaan we gelijk een goed begin van de show dus.
1: Zeker.
0: Begin over Nijbegun. Met deze hit die helemaal viral weer gaat. Ilse de Lange, So Incredible.

0: En So Incredible op Hoog Radio. Ja, die staat weer opnieuw in de top 40. Een hit uit 2008. Ja, maker op TikTok die dacht, ik ga die sound gebruiken. En sindsdien is het weer helemaal viral, zoals je dat zo mooi noemt in TikTok-taal, aan het gaan. En staat weer opnieuw in de top 40. Je hoort meer op Hoog Radio. De provincie Groningen die wil 20 miljoen euro uit Nijbegun inzetten om het WK wielrennen in 2032 naar Noord-Nederland te halen. Maar daar is niet iedereen enthousiast over. Je kon het deze week ook lezen op onze oogsite. De SP in Provinciale Staten die is kritisch op de manier waarop dat gebeurt en tot stand is gekomen. En vraagt zich bovendien af of dit geld hier wel voor bedoeld is. En daarvoor over spreken we even met Agnes Bakker, statenlid namens de SP aan de telefoon. Goedemorgen, Agnes.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, 20 miljoen euro voor het WK wielrennen uit de Nijbegunpot. Waarom zijn jullie daar niet mee eens?
1: Trouwens, het sluit ook mooi aan bij het vorige bericht wat je zegt. Want eigenlijk is dit WK wielrennen ook weer van de plank afgestoft en opgehaald. Want het heeft natuurlijk al eerder gespeeld in 2018. Ja. En toen was er ook geen draagvlak voor. Dus, maar blijkbaar dacht iemand, oh, geld. Er is een hele grote pot geld naar Groningen gekomen. Misschien kunnen we het WK wielrennen wel weer proberen.
0: Ja.
1: En ik vind dat echt onbestaanbaar. Want dat geld is natuurlijk komt naar Groningen en Noord-Drenthe vanuit een ereschuld. Omdat ons jarenlang onrecht is aangedaan door alle gevolgen van de gaswinning. En mensen die nog dagelijks te maken hebben met die gevolgen, daar zijn nog lang geen oplossingen voor. Dat gaat nog steeds ontzettend langzaam. Er zitten heel veel mensen nog te wachten op wat er überhaupt met hun huis moet gebeuren. Of ze zitten nog in een huis vol scheuren, of ze zitten in een tijdelijke woning. Nou ja, dat weten we natuurlijk allemaal in Groningen hoe dat eraan toe gaat. Ja, en dat dan zo even in een soort achterommetje, zonder dat volksvertegenwoordigers daar iets over hebben kunnen zeggen, 20 ja. miljoen naar ja, een week.
0: Want dat verrassen jullie, denk ik, nogal.
1: Ja, kijk, ik had al wel gelezen dat er weer plannen waren om het WK wielrennen opnieuw te gaan proberen naar Groningen te halen. Maar wij weten eigenlijk nog maar sinds vorige week via een officiële brief als volksvertegenwoordigers dat wordt betaald uit Nijbegun. En dat is gewoon bestuurlijk besloten. Mm-hmm. Maar wij als volksvertegenwoordigers, maar ook alle inwoners van Groningen en Noord-Drenthe hebben daar niks over te zeggen gehad.
0: Ja.
1: Maar het is wel ons geld.
0: Ja, jullie zijn ook als provinciale staat vooral niet betrokken. Nou ja, in ieder geval bij deze keuze. Waarom is dat zo belangrijk dat gebeurt?
1: Nou ja, ik vind het sowieso belangrijk dat eigenlijk alle tijd en energie op dit moment naar de versterking gaat, naar het oplossen van problemen van mensen die door de gevolgen van gaswinning en de ellende zitten. En ik merk dat er veel meer aandacht gaat naar alle andere gelden die er naar Groningen komen. Dat vind ik gewoon al kwalijk. En daarnaast vind ik ook dat dat geld, dat is voor iedere Groninger en Noord-Drent. En wij moeten daar met elkaar bepalen wat is nou het beste om dat geld aan te besteden. En nu wordt dat in de achterkamertjes bekonkeld. En ja, daar denk ik gewoon heel erg op tegen. Dat moet in de transparantie, we moeten inwoners betrekken. We moeten daar een goede structuur voor oprichten, zodat het ook werkelijk structureel gaat bijdragen aan de brede welvaart. Dus aan wat het voor ons allemaal iets oplevert.
0: Ja, want dat zijn ook natuurlijk voorstanders die zeggen, ja, zo'n groot internationaal evenement juist economische kansen kan opleveren voor Groningen en Noord-Nederland. Hoe kijken jullie daarnaar?
1: Nou, ik twijfel daar ook wel over, omdat ik zie ook wel mensen die daar kritisch op zijn.

0: Omdat we ook al eerder natuurlijk, zoals de Giro Italië is hier al geweest, dat heeft uiteindelijk ook niet opgeleverd wat het had gehoopt. Mm-hmm. En los daarvan, ja, het zou kunnen dat dit een oplossing is om economische groei op te leveren, maar we hebben geen vergelijkingsmateriaal gehad. Het komt nu gewoon zomaar in idee van, je wordt weer afgestoft van de plank. Niemand heeft er eigenlijk echt iets over kunnen zeggen in de openbaarheid. En vervolgens is het geld daar al voor gereserveerd. Maar goed, er is nog één kans. Want volgende week wordt pas besloten of het naar Groningen komt of naar India gaat.
1: Ja.
0: En als het niet doorgaat, dan hoop ik dat we daarna, dat hoop ik natuurlijk, dat ze kiezen voor India. En dat wij dan met die 20 miljoen andere dingen kunnen gaan doen.
1: Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kunnen bewoners en jullie er eigenlijk nog iets tegen doen?
0: Nou, ik ben bang van niet. En dat voelt ook heel oneerlijk. Want we zijn dus pas helemaal aan het einde van het proces geïnformeerd. Terwijl het plan al is ingediend. Er staat al gepland dat het volgende week wordt gepresenteerd. Dus ja, dat kan je natuurlijk allemaal niet meer tegenhouden. Ja, misschien kunnen we met z'n allen op het vliegveld gaan staan om te zorgen dat onze bestuurders niet naar Canada vliegen. Maar ja, dat vind ik ook kwalijk. Hè. Er had ook al veel eerder in het proces had het al richting raden en staten kunnen gaan. Ja. Hadden we inwoners kunnen informeren, kunnen ophalen of dit een goed idee was. En dat is gewoon allemaal niet gedaan. En dat gebeurt nu steeds met de gelden die in de economische agenda zitten om uit Nijbegunnen. En dat vind ik gewoon heel kwalijk.
1: Ja, en stel, Groningen krijgt het WK. Wat verwacht u dan van de provincie en de gemeente?
0: Ja, want dat is ook een goede vraag. Want met die 20 miljoen zijn we er nog niet. De begroting voor het WK wielrennen is veel hoger. Dus ik ben ook benieuwd. Wordt het dan ook nog weer aangeklopt bij provincies en gemeenten om nog extra geld daarin te leggen? Ja, ik heb echt geen idee. Ik vind het gewoon een slecht idee. Dus ik heb nog niet nagedacht wat er dan gebeurt. Ik heb gewoon alle hoop dat het gewoon niet gaat gebeuren.
1: Nou, in ieder geval bedankt, Agnes, dat je even aan de telefoon wilde komen en het woord vervolgt.
0: Ja, inderdaad. Nou, we gaan volgende week woensdagavond of laat is het bekend. Dus dan zullen we afwachten. Daarna, als het toch naar Groningen komt, ja, dan moeten we in ieder geval zorgen dat het ook werkelijk iets gaat opleveren.
1: Ja.
0: En dat is dan weer een vervolggesprek. Ja.
1: Helemaal goed, Agnes. Ik wil je bedanken. Ik wens je een fijne zaterdag.
0: Dankjewel, jij ook.
1: Dankjewel. De komst van het WK naar Groningen staat nog niet vast. De Internationale Wielerbond, UCI, die besluit dus daar op 23 september over. Een delegatie uit Noord-Nederland die presenteert het Nederlandse voorstel een dag eerder. Tijdens het WK wielrennen in Montreal. Dat zover. Gaan we lekker naar een beetje country luisteren. Ik heb Ella Langley meegenomen en dit is Choosing Texas.

0: Oog Radio en Alex Horan, Fever Dream. Tijdens Goedemorgen Groningen. Ja, en chef nieuws, Eline, die is dus ook in het pand. En die is alweer bezig geweest met het laatste nieuws. Wat zit er zometeen in, Eline?
1: We hebben het vandaag veel over evenementen. In de Oosterparkwijk zijn er al verschillende evenementen. Je kan daar bijvoorbeeld terecht als je oud voelt of gewoon ouder bent. Zo kan je daar experimenteren om dement te zijn. Is dat niet wat voor jou?
0: Geen idee. Ik weet er niks van af.
2: Oog Radio Stadsplaat.
0: Gaan we naar talent uit de stad, uit de Oog Radio Stadsplaat. En deze keer een nieuw in de Stadsplaat, Marieke Schenk. En zij heeft een track gemaakt over overdosis. En het gaat over verslaafd zijn aan wat iemand je geeft, terwijl die persoon niet per se dus goed voor je is. En aan de aandacht, bevestiging, spanning en veiligheid die je bij iemand vindt. Ja, daar ga je steeds weer naar verlangen. En daar gaat de track eigenlijk over. Totdat je beseft dat je eraan onderdoor gaat. Dat hoor je in Overdosis, nieuw in de Oogradio Stadsplaat. Een overzicht op oogradio.nl.

0: De nieuwe van Marieke Schenk op Oogradio. En Overdosis als Oogradio Stadsplaat.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 9:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. In de Paradijsvogeltuin in de Oosterparkwijk vindt vandaag het jaarlijkse Oogstfeest plaats. Vanaf 3 uur zijn bezoekers welkom voor muziek en een planten- en zadenmarkt en verschillende activiteiten. Ook kunnen kinderen meedoen aan een speurtocht en is er een goochelshow. Het feest duurt tot 11 uur vanavond en wordt afgesloten met optredens van verschillende bands. In de Groninger binnenstad vindt vanavond de 10e editie van de Groninger Museumnacht plaats. 7 musea en cultuurlocaties openen hun deuren voor met onder andere meer muziek, workshops, dans, lezingen en kunstwandelingen. Voor de jubileumeditie zijn er ook boottochten met live muziek en om 10 uur een gezamenlijke verrassingsact op alle locaties. De avond wordt afgesloten met een feest in het Groninger Museum. In de Oosterparkwijk vindt vandaag het Grijs Festival plaats. Dat in het teken staat van vitaal en met plezier ouder worden. Op 5 locaties zijn er verschillende activiteiten, zoals een theatervoorstelling, een modeshow, spelletjes en een VR-ervaring rond beginnende dementie. Het festival is gratis toegankelijk en voor bezoekers die minder goed te been zijn, wordt vervoer tussen de locaties geregeld. Het Grijs Festival duurt vanmiddag van 1 tot 5 uur. FC Groningen heeft zaterdag voor het eerst in een maand weer een wedstrijd gewonnen. In de Euroborg werd PEC Zwolle overtuigend met 3-0 verslagen. Dankzij doelpunten van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en Tycho Land. De wedstrijd kreeg extra glans door de terugkeer van Hans Hatenboer. Hij keerde na 9 jaar weer terug bij de club. Door de overwinning klimt Groningen naar de 6e plaats in de Eredivisie met 11 punten uit 7 wedstrijden. Het weer. Vandaag wisselen wolken, enkele buien en zonnige perioden elkaar af. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen zijn er meer zonnige momenten en kan vooral in de ochtend nog een bui vallen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het Oogradio Nieuws. Over een uur zijn we weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog app.
0: Dankjewel Eline. Gaan we even kijken naar de verkeerssituatie op dit moment. Geen files, dus je kan lekker doorrijden. Wel werkzaamheden aan de N978 tussen Leek en Enumatil. De weg is daar dicht. Verkeer wordt omgeleid via de A7. De N46 die is vandaag de hele dag afgesloten in beide richtingen. Tussen de Kwelderweg in de Eemshaven en knooppunt Boterdiep bij Groningen. En op de A7 Groningen richting de Duitse grens kun je op verschillende op- en afritten in de provincie de weg niet gebruiken. En dat geldt voor Scheemda, Sappemeer en Heiligelee.
1: Dit is je ochtend op Oog.

nieuwe muziek op Hoog Radio. Stella Lefty en Boston. We gaan even kijken wat er vandaag te doen is in de stad. Ja, die herfstdip die kan misschien wel naar je toe komen, maar er is gewoon genoeg te doen. Bijvoorbeeld op de Grote Markt kun je vanaf 12 uur terecht bij de Urban Sports Event. En daar zie je BMX, skateboards, freerunners, breakdance, basketbal wordt er gedaan en nog veel meer. En het mooie eraan is, de toegang is gratis op de Grote Markt. Nou, verveel je, dan kan je ook achter de A-kerk vandaag lekker langs bij de Oogstmarkt. Daar vind je allerlei Groningse producten van lokale ondernemers. Dus van kaas tot groente tot brood, vis, ijs, alles kan je er krijgen. De markt die is vanaf 12 uur tot 5 uur. En ook daar, ja, de toegang is gratis. En bij de Suikerlaan, daar is vandaag ook wat te doen. Het is lekker druk. Bamboo Invites, en dat begint om 3 uur 's middags en gaat door tot 11 uur 's avonds. Daar kun je dus ook langs, aan de Suikerlaan. En voor de muziekliefhebbers, naast, die staat zaterdagavond in de Oosterpoort. Op de website van de Oosterpoort moet je even kijken of er nog kaartjes zijn. Het concert die begint om 8 uur, dus wil je een avondje lekker weg? Wil je je vrouw trakteren? Doe dat dan vooral vanavond. Om 8 uur in de Oosterpoort staat Naas geprogrammeerd. Ja, en als je dan iets cultureels wil doen, dan is er zaterdagavond de Groningen Museumnacht. Maar zometeen hoor je daar meer over, want we gaan even bellen met de projectmanager van het Groningen Museumnacht. Dat binnen een paar minuten. Hoor je naar Lady Gaga. Goedemorgen Groningen en de Dirt Dance.

0: Op Radio en Simon Webb met No Worries. Ja, en waar je sowieso geen no worries over hoeft te hebben, dat het vanavond het Groningen Museumnacht is. En dat al voor de 10e keer. 7 deuren openen musea in de stad open voor een heel speciaal programma met muziek, workshop, lezingen. Ja, en daar ga ik het niet alleen over hebben, maar dat doe ik samen met Lynn Swartzenburg. Zij is de projectmanager van de Groningen Museumnacht. Goedemorgen, Lynn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik mag trouwens wel je zeggen, toch?
1: Ja, graag. Zeker.
0: Kijk. Dat is helemaal goed. Ja, 7 musea, zei ik, bomvol activiteiten. Wat is er allemaal te zien op de museumnacht vannacht?
1: Ja, ik kan je wel even meenemen in een stukje programma. Nee, we hebben inderdaad 7 musea. En dit jaar op 6 locaties, omdat GIT en Grafisch Museum samen zijn dit jaar. Mm-hmm. We hebben wel ook dit jaar een nieuwe locatie erbij. En dat is het Tjoemie Paviljoen, speciaal voor onze 10e editie, samenwerking met Kunstpunt. Ja. En we hebben Forum Groningen zit er aangekoppeld met Story World, het Groningen Museum. Museum aan de A zit dit jaar in Academie Minerva. Dus helemaal leuk om daar ook een kijkje te nemen. En Noorderlicht in de Niemeyer en de Synagoge erbij.
0: Ja, is dus Niemeyer ook nieuw?
1: Die was vorig jaar, deed hij voor het eerst ook mee als locatie. Ook met Noorderlicht. Maar dit jaar gelukkig weer. Dus dat is een hele mooie aanvulling ook wat betreft locaties in de stad.
0: Ja, en wat maakt deze editie van de Museumnacht zo bijzonder? Het is natuurlijk de 10e.
1: Ja, klopt. Het is sowieso... We gaan ook echt weer voor een uitverkochte editie, net zoals elk jaar. En we vinden het gewoon zo mooi om te zien dat als je met gezamenlijk, als vanuit de musea het programma presenteert, dat daar een heel nieuw publiek op afkomt. En dat merken we dus ook elke keer bij de Museumnacht. Omdat je net het als een avondje uitcreëert. Je kan de musea echt letterlijk in een ander daglicht zien. Dus dat maakt het voor ons heel bijzonder. En juist ook daarin binnen 10 jaar dat we nog steeds heel erg de focus hebben op ook de tentoonstellingen die momenteel te zien zijn. Dus ook met alle activiteiten eromheen zie je ook dat heel veel bezoekers gewoon echt komen om gewoon kunst te bekijken. En dat vinden we heel gaaf.
0: Ja, wat zie je, wat voor mensen erop afkomen? We weten, bij jongeren is kunst is het nogal populair. Bij de oudere doelgroep, hoe zit dat daar?
1: Ja, ook. Juist ook. Nee, bij de nacht zien we wel overwegend veel wat jonger publiek. Ook omdat het waarschijnlijk, dat vul ik niet zo in, maar echt in een avondsetting is. En er ook veel muziek omheen zit. En ook veel workshops en dergelijke. Maar daarbij zien we ook juist vooral aan het begin van de avond heel veel families. Dus we hebben dan ook expres veel kinderactiviteiten die je kan ondernemen met het hele gezin. Dus daar proberen we ook een beetje op in te spelen. En iedereen is natuurlijk van harte welkom bij de Museumnacht. Want er is ook voor iedereen wel wat wils of iets te doen.
0: Ja, en er is om 10 uur, zag ik ook, dat er een verrassingsact is.
1: Ja, klopt.
0: Ja, ik durf het haast niet te vragen. Maar...
1: Ja, nee, ik zou het nog zeker niet verklappen. Nee, we hebben in elk museum om 10 uur, we dachten, nou, als we toch 10 jaar bestaan, dan moeten we wel even goed uitpakken, hebben we om 10 uur in elk museum een verschillende verrassingsact.
0: En dat is een verrassing, denk ik.
1: Ja, die hou ik nog even geheim. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk om dat niet te verklappen. Maar het wordt in ieder geval heel erg gaaf.
0: Nou, en de avond wordt natuurlijk afgesloten met een feest in het Groningen Museum. Wat kunnen mensen daarvan verwachten?
1: Klopt. Nee, de laatste 2 uur draait daar DJ Bob Kliphuis. Die valt ook onder een heel leuk radiocollectief. En dat is Relate Radio uit de stad. Mm-hmm. En dan kan je echt, nadat je heel veel kunst hebt gezien, nog eventjes even dansen voordat je weer naar bed kan gaan.
0: Ja, natuurlijk als mensen geïnteresseerd zijn geraakt en die luisteren, dat wil ik vanavond doen. Dus waar kunnen ze tickets halen?
1: Ze kunnen tickets halen via de website van het Groningen Museum. En dat kan via www.groningenmuseumnacht.nl. En daar vind je een ticketlink. En ze zijn er nu nog vandaag. We merken altijd wel dat de laatste dag altijd heel rap gaat met tickets. Dus ik zou zeker iedereen aanraden, mocht je er nog naartoe willen, om snel een ticket te halen. En die kosten €15 per persoon.
0: Nou, ik zou zeggen, gewoon snel gaan. Daar vind je denk ik ook het programma op de website, of niet?
1: Ja, zeker. Absoluut.
0: Helemaal goed. Nou, dankjewel Lynn dat je er even met mij over wilde bijpraten. Trouwens, als mensen vanmiddag en vanavond willen komen met zo'n ticket, kan dat ook?
1: Nee, het is echt vanaf 7 uur 's avonds.
0: Oké, okay, het is echt
1: dat
0: vanaf...
1: Dat je er binnen kan. Maar wat wel heel leuk is, als je een polsbandje haalt... Ja. Want het is best wel lastig om alle musea te bezoeken in zo'n kort tijdsbestek. Ja. En je blijft natuurlijk ook overal een beetje plakken. Hebben we een actie eigenlijk elk jaar. Als je je polsbandje bewaart, mag je die tot een, bijna een jaar nadien nog... inzetten als herhalingsbezoek voor een museum naar keuze... die mee heeft gedaan aan de museumnacht.
0: Oh, wat leuk.
1: Dat je nog een keertje rustig kan komen bekijken.
0: Nou, dat is een extra cadeautje van jullie. Nou, dat is
1: heel leuk.
0: Nou, dank je wel. Veel plezier vannacht.
1: Dank je wel.
0: Hopelijk tot daar. Doei, doei. Vanavond dus de Groningen Museumnacht. Op Oogradio hoorde je zo net Lynn Zwartsenburg, projectmanager van de Groningen Museumnacht. Krijg je nu Echo Smith en Cool K.

Oog Radio en Tom Petty en de Heartbreakers. Learning to fly op Oog. Het is zaterdagochtend. Het is 2:02. We gaan zo naar het landelijke nieuws. Maar volgend uur hebben we natuurlijk meer items. We gaan het hebben over een LAN-party hier in Groningen. De grootste van Nederland. We praten zo meteen even met de organisator. En je weet van mij, ik neem altijd nieuwe muziek mee. En deze keer is hij wel extra lekker. Het is van Nederlandse bodem zelfs. Samuel Welten en Russo. En je hoort Boom op Oog Radio.

0: Check oogradio.nl en download de Oog-app.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieslot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag in Pakistan gisteren is opgelopen tot 31, zegt de politie tegen persbureau AFP. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. In de moskee waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. En bij een kantoor van een inlichtingendienst in de buurt werd ook nog een aanslag gepleegd door een zelfmoordterrorist. Het Twentekanaal dreigt vanaf 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. Toen het donker werd en ze nog niet terug waren, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Je oogradio verkeer door Groningen bereikbaar. Geen files op dit moment, wel werkzaamheden. Aan de N978 tussen Leek en Enumatil. De weg is dicht, verkeer wordt omgeleid via de A7. Ook de A7 Groningen richting de Duitse grens kun je op verschillende op- en afritten niet gebruiken. Dat geldt voor Scheemda, Sappemeer en Heiligelee. En vandaag de N46. Die is vandaag de hele dag afgesloten in beide richtingen.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Blokhut of tuinmeubel? De4keien.nl.
6: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
7: Je luistert naar de Ochtend van Oog. Dit is Goedemorgen Groningen.

feeling. Ja, hier word je toch vrolijk van. Oog Radio, Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Over een paar minuten bellen we even met de organisator van de Lamp Party in Martini Plaza. Ja, het is dan een grote ruimte met allemaal schermen, mensen die aan het gamen zijn. Ja, maar wat is nou eigenlijk een Lamp Party? Dat zometeen binnen een paar minuten. Is John Mayer.

John Mayer en Love on the Weekend op Hoog Radio. Het is zaterdagochtend bijna 9:15. En dit weekend staat Martini Plaza bomvol. Helemaal in het teken van gamen. Stichting The Reality die organiseert daar een grote LAN-party. En het is een bijzondere editie, want de stichting die bestaat 20 jaar. En dit is alweer de 25e LAN-party. Maar als je nou luistert en denkt, wat is nou een LAN-party? Ik heb organisator Dennis aan de telefoon. Goedemorgen, Dennis.

0: dat het verschil met vroeger wel redelijk weggevallen is.
1: Ja, en het is lekker snel hopelijk het internet, want dat is ook wel nodig met de games van tegenwoordig.
0: Ja, dat klopt. We hebben 10 gigabit redundant liggen. Uh-huh. Dus dat wil zeggen dat op het moment dat één glaslijn eruit klapt, dat we nog een tweede hebben als backup.
1: Kijk.
0: Dus op het moment dat er iets gebeurt, dan weten we zeker dat we in ieder geval door kunnen draaien.
1: Ja, en voor de mensen die niet heel veel verstand van games hebben, die hebben vast wel eens GTA 6 voorbij horen komen. Die zit er niet bij, hè?
0: Nee, GTA 6 is een titel die helaas op 19 november pas live gaat.
1: Ja.
0: De grap is dat een van jouw collega's van een ander medianetwerk vroeg van... wat nou als Rockstar, hè, dus de ontwikkelaar van het spel, jullie de exclusieve rechten had gegeven voor dit weekend.
1: Oh.
0: Nou, dan denk ik dat we 3 Martini Plaza's nodig hadden om iedereen te kunnen huisvesten.
1: Dat denk ik ook,
0: maar dat is helaas niet gebeurd. Maar GTA 6 is inderdaad een van de grote titels van dit jaar.
1: Ja, en wat voor games worden er gespeeld tijdens de LAN Party?
0: Ja, dat is eigenlijk de grap aan het verhaal. De gaming scene, zeg maar, is de grootste entertainmentindustrie in de wereld. 9 keer groter dan die van film, bijvoorbeeld.
1: Okay.
0: Alleen omdat er zo verschrikkelijk veel spelletjes zijn waar je uit kunt kiezen, is de hele hoeveelheid mensen die dat spelen natuurlijk heel erg versplinterd over al die spelletjes. En dat betekent dus ook dat je hier alles tegenkomt. Dus we hebben kinderen die zitten te minecraften of die met Roblox bezig zijn. Maar we hebben ook mensen die samen bijvoorbeeld met Counter-Strike bezig zijn of Valorant of dat soort grotere games. Maar er worden ook heel veel kleine indie games gespeeld.
1: Ja.
0: Kleine ontwikkelaars.
1: Ja, als ik denk aan een LAN party en ik kom wel een beetje uit de tijd dat... ik ben zelfs ooit nog, zit ik me net even te bedenken, op computerkamp zelf geweest. Nou, in die tijd was alleen jongeren speelden games. Is dat bij jullie in de zaal ook zo? Of zie je ook een paar ouderen ertussen?
0: Nou, de grap in het verhaal is dat ik zelf ondertussen de 50 gepasseerd ben.
1: Ja.
0: Maar goed, ik ben organisatie, dus dan tel ik misschien niet helemaal mee. Maar ik geloof dat onze oudste deelnemers op dit moment eind 60 zijn. En wat je heel veel ziet, en dat is bijvoorbeeld bij mij ook het geval, ik neem mijn 16-jarige dochter mee. Dus het is ook een weekendje samen weg. En leuk met elkaar gamen en socializen met andere gamers.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk alle leeftijdscategorieën.
1: Ja, en wat hopen jullie dan? Hebben jullie ook een doel voor dit weekend? Hoeveel uur bijvoorbeeld in een bepaalde game? Of?
0: Nou, nee, dat niet zozeer. Het is eigenlijk, wat we willen is, en dat klinkt een beetje gek als je een LAN-party organiseert, maar dat die mensen een beetje achter die computers vandaan komen. He, dus we willen eigenlijk een beetje promoten dat mensen nou eindelijk eens een keer van die zolderkamer afkomen en face-to-face, dus echt andere mensen gaan ontmoeten live, waarmee ze misschien al heel lang games spelen, maar die ze misschien nog wel nooit gezien hebben.
1: Ja.
0: Dus het sociale aspect is heel zwaar. We doen ook heel veel andere activiteiten rondom het computer zelf heen. Om ervoor te zorgen dat mensen in de benen komen en lekker met elkaar sociaal gaan doen.
1: Ja, en naast die gamers zullen er ook heel veel mensen nu denken op de radio. Gamen, ja, dat lijkt mij helemaal niks voor jou. Kunnen zij ook gewoon langskomen om te kijken bijvoorbeeld?
0: Ja, zeker, zeker. We hebben dagkaartjes beschikbaar voor €5 per kaartje.
1: Ja.
0: En wat je bij ons kan zien is natuurlijk de gamehal. En als je zelf je computer niet bij hebt, is dat leuk om even doorheen te lopen. Maar ik kan me voorstellen dat je denkt van daarvoor ga ik niet naar de Martini Plaza.
1: Mm-hmm.
0: We hebben echter ook allerlei randactiviteitjes eromheen staan. En iets heel leuks is bijvoorbeeld onze retrohoek, waar allemaal oude spelconsoles te vinden zijn. Dus als de mensen wat ouder zijn en ze hebben wat jongere kinderen, dan kan je laten zien dat papa of mama vroeger op de Nintendo of op de Sega aan het game was.
1: Oh, wat geweldig. Wat een tijd. De PlayStation 1, 2, die zullen er allemaal wel staan, denk ik.
0: Ja, die staan er allemaal, hoor. Ja.
1: Helemaal goed. De 25e LAN party, dus een groot feest, hoor ik.
0: Ja, zeker. 25 LAN party inderdaad en 20 jaar dat de stichting bestaat. En we zijn in ieder geval van plan om de komende 5 jaar nog door te gaan. En we hopen meer bezoekers te krijgen dan we nu hebben. We kunnen er op dit moment 483 kwijt. Maar in de 2019-editie hadden we bijvoorbeeld net voor corona een editie waar 1100 mensen bij aanwezig waren.
1: Nou, grote aantallen als je het mij vraagt. De LAN party die is vandaag de hele dag nog in Martini Plaza. Ik wil je bedanken, Dennis, voor je tijd.
0: Graag gedaan.
1: Okay.
0: En een fijne uitzending.
1: Dankjewel.
0: Ja, fijne dag.
1: Krijg je Dua Lipa nu op Oog Radio. En we're

0: dit blijven toch echt de echte hits. The Pet Shop Boys en It's a Sin op Oog Radio. Zometeen het allerlaatste nieuws. We gaan even aan chef nieuws Eline vragen. Wat zit daar zometeen in, Eline?
1: Straks in het nieuws gaan we het hebben over de week van het verboden boek. Maar ook over de verkeersveiligheid, want de gemeente heeft niet altijd opgelet tijdens werkzaamheden.
0: Oeh, nou dat straks in het Oog Radio Nieuws. Gaan we naar de Stadsplaat.
2: Oog Radio Stadsplaat.
0: En deze is deze keer van een buschauffeur, Ron. En hij noemt zichzelf Just Ron als artiestennaam. En is een rapper, woordkunstenaar uit Groningen. Zijn nummer Liefde voor het vak is een hip-hop track over iets wat heel simpel is. Trots zijn op wat je doet. En zoals gezegd, Just Ron is een buschauffeur en hij bezingt zijn liefde voor het vak. Je hoort hem op Oog.
3: Goedemorgen. Hi, welkom. Goeie reis.

0: 'cause I gotta have faith. George Michael en Faith. Zet de klok op 10:30. Krijg je het nieuws.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 10:30. Mijn naam is Eline met het nieuws uit Groningen. De gemeente Groningen heeft extra lantaarnpalen teruggezet op de Korreweg. De straat wordt daar omgebouwd tot een fietsstraat. Er waren zorgen dat het tijdens de werkzaamheden te donker was voor fietsers en voetgangers. De gemeente zegt dat er nu weer voldoende verlichting is en houdt het bij de volgende werkzaamheden extra in de gaten. Het Forum in Groningen besteedt de komende 2 weken aandacht aan verboden boeken. Er zijn boeken te zien die ergens ter wereld zijn verboden of onder druk staan. Ook zijn er verschillende activiteiten zoals een documentaire kijken en leesavond. De week van het verboden boek duurt van 19 tot en met 27 september. Bij een botsing tussen 2 fietsers op de Bijlmerweg is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur 's nachts bij de kruising met de Atensheer. De fietser kwam hard ten val en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser raakte niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. FC Groningen heeft gisteravond voor het eerst in een maand weer een wedstrijd gewonnen. In de Euroborg werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. En dat dankzij de doelpunten van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en Tigo Land. De wedstrijd werd extra speciaal door de terugkeer van Hans Hatenboer. Hij keerde na 9 jaar terug bij de club. Door de overwinning klimt Groningen naar de 6e plek in de Eredivisie met 11 punten uit de 7 wedstrijden. Het weer. Vandaag wordt het wisselvallig met wat wolken, enkele buien en zon. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is er meer zon, maar kan er vooral in de ochtend nog een bui vallen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we weer met het nieuws bij Hare Doet. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze social media en de Oog-app.
0: Dankjewel, Eline. Ja, koud. Blijf lekker thuis. Maar als je dan toch onderweg gaat, geen files op dit moment op de Groningse snelwegen. Wel werkzaamheden op de N978 tussen Leek en Enumatil. Die is dicht. Verkeer wordt daar omgeleid via de A7. De N46, daar zijn ze vandaag de hele dag mee bezig. Daar kun je niet langs in beide richtingen. En op de A7 richting de Duitse grens kun je verschillende op- en afritten niet gebruiken. Dat geldt voor Scheemda, Sappemeer en Heiligelee. Zometeen gaan we het hebben over wat er allemaal te doen is in Groningen. En praten nog even bij inderdaad met Joey over de FC die gisteren met 3-0 wist te winnen. Dat hoor je na Direct Color. Dit is Oog Radio.
3: Geen tijd om uit te slapen. Tijd voor Goedemorgen Groningen.

Je luistert nog steeds naar Goedemorgen Groningen met Maxine en Annie Grammer, The Thing I Love. En zometeen hoor je het laatste weerbericht en gaan we even praten met Joey Keizer. Gisteren de wedstrijd, misschien heb je het wel gezien, vrijdagavond. Ik vind het persoonlijk een heerlijk tijdstip, gewoon om naar een voetbalpot te kijken. En als er dan ook nog 3 punten worden gehaald en ook gewoon 3-0 wordt gescoord en voor het eerst weer gewonnen wordt, dan is dat natuurlijk helemaal mooi. We gaan er straks even over bijpraten met Joey Keizer. En hij was erbij en die weet ook precies wat Dick Lukien er uiteindelijk van vond. Of hij het genoeg vond. Nou, ik neem aan van wel. Duran Duran krijg je op je radio. En de Reflex.

0: de nieuwe van Isabel Usher. Binnengekomen op nummer 2 in de top 50 in Nederland. Niemand wil een popster. Ja, ze is toch wel een beetje een noorderling. Geboren in Engeland wel, maar opgegroeid in Assen, wel te verstaan. We gaan even eigenlijk terugblikken op FC Groningen. De ploeg die speelde gisteravond tegen PEC Zwolle. Mond met 3-0. Onze eigen verslaggever Joey Keizer, die was daarbij. Goedemorgen, Joey.
1: Hele goedemorgen, Paul.
0: Goedemorgen. Ja, 3-0 tegen PEC Zwolle gisteravond. Hoe heb jij de wedstrijd gezien?
1: In het stadion natuurlijk. Het was een simpele overwinning voor FC Groningen. Ja, geen pijltje aan de lucht gehad. En uiteindelijk ook met de terugkeer van Hans Hatenboer. En het debuut van Jesper Mosselaar, laten we dat ook niet vergeten. Was het een complete avond.
0: Ja, een simpele 3-0. Dat klinkt eigenlijk als overbodige luxe voor de FC, toch?
1: In mijn gedachten ging je even wel terug nog naar de wedstrijd in Den Haag. Toen ging het ook allemaal wel heel erg simpel. Maar ze hebben de laatste tijd toch wel lastig gehad. Hè? 4 wedstrijden op rij niet gewonnen. Het was een maand geleden dat voor het laatst 3 punten werden gehaald. Dit is een flinke opsteker, zo vlak voor die interlandperiode.
0: Ja, en Tom van Bergen die is wel aan een mooi seizoen bezig. Maakte weer de 1-0. Hoe zat hij in de wedstrijd?
1: Ja, weer goed. Ja, Tom van Bergen, vorige week was het tegen Go Ahead was het wat minder. Maar er was eigenlijk de hele ploeg wel wat minder. Maar Van Bergen, dat is natuurlijk de uitblinker tot nu toe dit seizoen bij FC Groningen. En het niveau dat hij aantikt, ik ben daar heel erg van onder de indruk. Ik kan ontzettend genieten van zijn spel. En de kritiek die hij kreeg vorig seizoen, dat hij te weinig doelpunten maakte, dat kan inmiddels ook wel de prullenbak in. Hij heeft 4 doelpunten nu in 7 wedstrijden, geeft ook assist. En speelt ook niet meer in de punt, maar achter Willemsson op dit moment. Het is ontzettend knap waar je zijn spel beter heeft weten te krijgen dit seizoen. En ook nog eens een keer de doelpunten beginnen te maken.
0: Ja, want het lijkt een beetje het seizoen te worden van de spelers die vorig jaar gewoon een minder seizoen hadden. Die dit seizoen gewoon hun kansen pakken. Want dat betekent eigenlijk ook voor Jorg Schroeder hetzelfde, toch?
1: Ja, Jorg Schroeder heeft ook een nieuwe positie gekregen. Ja. En doet het met zijn aanvallende kwaliteiten op rechtsback, doet het goed, vind ik. Verdedigend kan het beter, dat vindt hij zelf ook. En ik ben wel benieuwd hoe zich dat gaat ontwikkelen. Ook omdat er wel concurrentie is natuurlijk op die plek. Want naast Schroeder kan Rente daar spelen, kan Metteren daar spelen en Hatenboer kan daar spelen. Ik ben benieuwd wel hoe lang Treus daar gaat blijven spelen. En dat is heel interessant om dat te zien. Maar dat hij het goed doet, zeker weten in aanvallend opzicht. En gisteren ook in verdedigend opzicht. Dat is absoluut het geval, ja.
0: Ja, en dus de rentree van Hans Hatenboer weer bij FC Groningen. Een echte, ras-echte Groningen. Hoe reageerde het stadion daarop?
1: Toen hij begon te warmlopen, toen klonk er al luid applaus. Mm-hmm. En toen hij eenmaal inviel, dan was het een orkaan van geluid. Ja, ik heb zo vermoeden dat Groningen heel erg blij zijn met de terugkeer van Hans Hatenboer.
0: Ja, en wordt dat dan ook een vaste waarde in het basiselftal?
1: Dat is denk ik wel uiteindelijk de bedoeling. Iemand met zijn kwaliteiten, met zijn ervaring. Hij is 32. Ik heb niet per se het idee dat hij naar Groningen is gekomen om af te bouwen. Mm-hmm. Als alles gewoon goed gaat qua fysiek, dan verwacht ik hem zeker als vaste waarde in dit elftal. En dan weet ik nog niet welke positie dat gaat zijn. En dat weet Lukien ook niet. Dus dat is ook alweer. Dat wilde Lukien nog niet zeggen, maar.
0: Ja, dat wordt dus vervolgd. En FC Groningen, je zei het al, een simpele overwinning. Eerder ook in het seizoen al bij ADO Den Haag. Waar gaat dit eindigen, Joey, als Groningen zo lekker door blijft voetballen?
1: Er zit nog wel ruimte in voor verbetering. Kijk, op het moment dat je thuis tegen Fortuna verliest, dan weet je eigenlijk wel van. het moet nog beter. Het is, laten we wel eerlijk zijn, we staan op dit moment zesde. Nou, deze speelronde is alleen nog deze wedstrijd van gespeeld. Dus daar kan nog wat door veranderen. Groningen kan straks ook naar negende staan. Als ik het vergelijk met vorig seizoen, ze hebben gewoon stappen gemaakt. Dus ja. Play-offs zijn helemaal geen onrealistische gedachten.
2: Ja, en we hebben nu dus een interlandperiode. Wanneer is de volgende eerste wedstrijd weer van de FC?
1: Dat is op 11 oktober.
2: 11 oktober.
1: Excelsior in Rotterdam, ja.
2: Nou, dan gaan we dan rond die tijd even weer praten. Ik wil je bedanken voor je tijd, Joey.
1: Gaan we zeker doen. Graag gedaan en een fijn weekend.
2: Dankjewel.

Oog Radio. En Mr. Big to be with you. Op deze 19 september, deze zaterdag. Het weekend verloopt nog redelijk wisselvallig met enkele buien. Maar ook is er geregeld zon te zien. Vanaf maandag wordt het droger en zonniger. De temperatuur loopt in begin volgende week weer op. Voor meer weer kan je naar onze site oogtv.nl. Zometeen krijg je onze vrienden van Haren Doet. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe editie van Goedemorgen Groningen. Spreek ik je dan weer. You can meet

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het Twentekanaal dreigt rond 2050 elke 2 jaar te moeten worden gesloten voor de scheepvaart vanwege de lage waterstand, blijkt uit berekeningen van Rijkswaterstaat. Deze zomer gebeurde dat voor het eerst en dat kostte bedrijven tientallen miljoenen euro's. Een groot gemaal bij Zutphen had de problemen moeten oplossen, maar die renovatie is grotendeels mislukt. De NOS vroeg de cijfers bij Rijkswaterstaat op. Die kwam 2 jaar geleden al met de berekeningen voor 2050, maar die waren niet openbaar gemaakt. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Tientallen mensen raakten gewond. Een bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan, waar agenten aan het bidden waren. Er werd ook geschoten in het complex. Pas vannacht kon een einde worden gemaakt aan de aanval. Langs de kust bij Castricum zijn gisteravond 2 kitesurfers uit het water gered. De 2 waren bij Wijk aan Zee het water ingegaan. En toen het donker werd en ze nog niet waren teruggekeerd, werd een zoekactie opgezet. Ze werden 10 kilometer verderop uit zee gehaald. Het weer, veel bewolking en verspreid over het land motregen. Tussendoor soms ook wat zon, bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg je het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio? Ik heb geen vertragingen, maar wel 2 plekken waar je om moet rijden door wegwerkzaamheden. De eerste is de N46 Groningen-Eemshaven. Die is in beide richtingen dicht op dat hele traject Groningen-Eemshaven is dat dus. En iets verderop in de provincie, bij Ten Boer in de buurt, daar, of eigenlijk bij Ten Post, is het de N865, oftewel de gemeenteweg Ten Post-Schildwolde. Die is weg tussen, die is dicht tussen Overschild en Schildwolde.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
3: Goedemorgen, 11 uur geweest op zaterdagochtend. Dit is Hare Doet met de Pointer Sisters. Zometeen naar Shakira en Burna Boy. Die, die.
7: Het ritme van jouw zaterdag, Hare Doet.

0: Ja joh, dit houdt me niet op, dit nummer. WK voetbal is al lang voorbij, maar dit staat nog hoog in de hitlijsten in Nederland. Het nummer van het WK van Shakira en Burna Boy, Die Die.
1: We zijn alweer bijna bij het volgende week.
0: Als we even doorgaan, dan zijn we... Nou ja, het Nederlands elftal moet immers al wel weer volgende week.
1: Ja, nieuwe selectie is al bekend gemaakt.
0: Zo is het. Nieuwe bondscoach.
1: Ja.
0: Xavier Hernandez, ben ik heel benieuwd naar. Dat is voor het eerst in tientallen jaren.
1: Maar ja, er zijn bepaalde mensen bewust niet in het Nederlands elftal gevraagd.
0: Zoals Wout Weghorst.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt.
1: Memphis Depay is er niet bij.
0: Ja, die is erbij. Memphis is... Oh, nee, Daar heb je echt wel gelijk in. Nou ja, is ook een goede reden voor ongetwijfeld. Hè?
1: Nou, ik ben heel benieuwd hoe die het er vanaf gaat brengen.
0: Ja, ik ook. Het is wat ik zeg, voor het eerst in tientallen jaren een buitenlandse bondscoach. En dan ook nog eentje die geen Nederlands kan en ook niet zo heel goed Engels volgens mij. Dus dat wordt nog een leuke
1: zat
0: plus.
1: Ik had een persconferentie gezien en toen zat hij ook letterlijk met zo'n oortje in.
0: Er zat er een tolk bij, hè?
1: Ja.
0: Precies, nou, dat wordt wat. Harendoet is begonnen op zaterdag 19 september 2026. Goedemorgen, Eliane.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoe is het?
1: Ja, goed. Het is bij ons thuis heel druk, maar dat heeft nog steeds te maken met de verbouwing.
0: De dakkapellen.
1: Ja, die begint inmiddels vorm te krijgen en hij is nu ook zichtbaar.
0: Ja.
1: Dus ik liep vanochtend met de hond en toen was er iemand... Oh, jullie hebben wel een hele mooie dakkapel.
0: Ja, nou, mooi. Ik zag ook foto's van jou inderdaad voorbij komen, die liet je zien. Het is wel chaos, hè?
1: Het is echt chaotisch, ja. Maar het is wel heel leuk.
0: Ja.
1: En er was al miscommunicatie geweest rondom het dak. Want er zou vandaag een dakdekker komen, die komt volgende week.
0: Dus nu heb je een open dak, hoop ik.
1: Nee. Het is al wel klaar. Want de prioriteit is, hij zei van, is dat nu alles waterdicht is.
0: Daarom, dat wilde ik zeggen. Je wil geen lek.
1: Nee. Dus dat komt goed. Maar goed, die zolder die moet nog helemaal aangepakt worden verder. Ah. Je hebt nu die dakkapel, maar daarna moet je ook nog het helemaal vormgeven. Dus dit is nog maar het begin van wat er nog gaat komen.
0: Nou, veel succes daarmee alvast. Ik had een smoderijke week. Ik had heel veel te doen voor dit programma, voor Oog. Daar hebben we straks ook nieuws over. Daarover ook straks meer vooral. Houd het in de gaten, want we gaan iets doen. Dat is echt leuk. En het is ook iets wat we nog nooit hebben gedaan, technisch gezien. Maar hoe het precies zit, dat hoor je dus straks. Het is sowieso een bijzondere dag.
1: Ja, sowieso een hele bijzondere uitzending. Maar dat is straks wel.
0: Absoluut. Het is hopelijk ook een bijzondere dag voor jou. Laat ons weten wat jou bezighoudt. Doe dat via onze Facebookgroep Harendoet. Ons Instagram-account Harendoet. Of via onze TikTok. Je vindt ons daar ook via Harendoet. Je mag ook altijd even een appje sturen naar Oog. Dat kan via 050 57 15 8 15.

0: Vandaag hebben we namelijk een bijzondere kennismaking met de dorpswethouder. De gebiedswethouder is het officieel voor Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. En ook de wethouder van sport, mobiliteit en asiel sinds kort. En verkeer en vervoer doet hij ook nog, Jalt de Haan. Hij komt in het tweede uur van dit programma bij ons langs, want we willen met hem kennis maken met het nieuwe gezicht.
1: Ja. Maar dat is ook altijd wel leuk.
0: Precies, en wat vindt hij van Haren en wat kan hij doen voor Haren vooral ook? Ja. Dat hoor je straks. Maar nog meer spannends, en hij is de vaste zeker enthousiast voor, Nouts van 12 uit Haren. Vanavond is hij onderdeel van de groep The Crossovers. En die groep doet mee aan de nationale finale van het Junior Songfestival. De winnaars van vanavond in Ahoy in Rotterdam, die gaan naar Malta. Om daar aan het Eurovisie Songfestival mee te doen, inderdaad. Vanavond is dat, ze zijn druk aan het repeteren. Eerder deze week sprak ik hem al daarover. En dat hoor je straks ook hier in Haren doet. En de Pointer Sisters, ook excited.

0: de Pointer Sisters bij Oogradio. En I'm so excited. En Hade doet.
1: Het nieuws uit de dorpen.
2: De kruising tussen de Rijksstraatweg Hertelaan en Ruitersteeg in Haren wordt volgende week opnieuw geasfalteerd. En dat betekent dat de kruising tijdelijk wordt afgesloten en verkeer wordt omgeleid. De werkzaamheden worden vooral in de avond en nacht gedaan. Komende dinsdag tot en met donderdag wordt er gewerkt van 8 uur in de avond tot 6 uur in de ochtend. En de 14-jarige Jula Masten uit Glimmen is van plan om in 2028 mee te varen met de Masterskip naar de Caribbean. Om dit voor elkaar te krijgen is er een crowdfunding gestart. De reis vindt plaats onder schooltijd. Het is eigenlijk een educatief programma waarbij jongeren een aantal weken van boord van een zeilschip leren leven, samenwerken en de wereld ontdekken. Op dit moment heeft Jula 4000 euro van de benodigde 11.500 euro binnengehaald. En de eerste editie van het Harens Rondje was een succes. Deelnemers konden op hun eigen oprit een sail houden en daarvoor hadden zich maar liefst 95 adressen aangemeld. Al voor de start om 10 uur waren kooplustigen op pad per fiets of auto met de digitale routekaart bij de hand op de mobiele telefoons. Het Harens Rondje was een initiatief van Bloem en Oude Liefdes. En heb jij ook nieuws? Deel met ons via harendoet@oogradio.nl.
0: Dankjewel hele Janne. Zometeen Karol G en Bruno Mars. Die zijn voor je onderweg met Stil, Nakeen en Everybody's Changing.
3: Het geluid van Groningen.

0: De belevenissen van Haren op de zaterdag.
1: Dit is Oog. Het geluid van Groningen.
0: Dit is Haren doet.

0: Armin van Buuren en James Newman en Therapy. James Newman trouwens ooit het Eurovisie Songfestival gedaan in Nederland voor het Verenigd Koninkrijk. Allerlaatste geworden.
1: Ja, dat was voor mij. Bij Engeland doet dat dan sowieso niet.
0: Dat was niet heel goed. Maar goed, oké, dat is een ander verhaal. Straks meer over het Songfestival dan het Junior Songfestival. Want Noud uit Haren die staat vanavond in de landelijke finale voor Nederland. Om misschien wel naar Malta te gaan naar het Eurovisie Junior Songfestival binnenkort. Ik heb hem deze week al gesproken.
1: Weet je dat Nederland nog maar één keer heeft gewonnen met Junior Eurovision?
0: Dat was Ralf. Daar had hij het ook over inderdaad. Ja, ja. Ik ben een Songfestival fan, maar ik volg het wel een beetje.
1: Dus ik weet het wel.
0: Ik volg het niet. Ik ben wel Songfestival fan hoor, maar ik... dit is wel iets anders. Dat bedoel ik niet verkeerd. Maar ik vind zo'n Junior Songfestival vooral heel erg kinderen voor kinderen gehalte hebben. En dat is niet mijn ding. Maar goed, dat mag hè. Het is verder hartstikke leuk.
1: Maar goed, waar jij misschien wel meer mee hebt. En wat je wel volgt is denk ik de agenda van het Groninger Landschap. Want daar heb ik een activiteit uitgevonden voor onze agenda. Want het landschap van Lijnwijk maakt deel uit van het Beekdalsysteem van de Hunze. In dit gebied zijn voormalige landbouwgronden teruggebracht naar hun oorspronkelijke natuurlijke staat. En zo krijgt het landschap weer de ruimte om zich te ontwikkelen zoals het ooit bedoeld was. En morgen krijg jij de kans om dit natuurgebied te ontdekken tijdens een wandeling van het Groninger landschap. De wandeling is ongeveer 3 kilometer en gaat over graspaden. Het begint om 2 uur en aanmelden kan op de website van het Groninger landschap.
0: En morgen is Blues at the Lake bij verschillende horecalocaties aan het Paterswoldsemeer. Bijvoorbeeld bij het Flonkhotel Meerbold, de Rietschans, Hey, aan het water, Loetje, Fletje Familie Hotel en Kaaphoorn. Daar komen verschillende bluesartiesten optreden. Blues on the Lake begint om 4 uur, het duurt tot 7 uur. Dus onder het genot van een beetje een hapje eten, denk ik. En alles kun je daar mooi terecht. Nou, het is 11:30. Het is de hoogste tijd voor het nieuws uit Groningen. En dat krijg je hier op Hoog Radio van Helianne Lammerts.
1: Goedemorgen. De gemeente Groningen heeft extra lantaarnpalen teruggezet op de Korreweg. De straat wordt daar omgebouwd tot een fietsstraat en er waren zorgen dat het tijdens de werkzaamheden te donker was voor fietsers en voetgangers. De gemeente zegt dat er nu weer voldoende verlichting is en houdt dit bij de volgende werkzaamheden extra in de gaten. En 7 musea en cultuurlocaties in de binnenstad openen vanavond hun deuren voor de 10e editie van de Groninger Museumnacht. Het evenement pakt tijdens deze jubileumeditie uit met extra locaties, verrassingsact en kunstwandelingen tot na middernacht. Speciaal voor het jubileum opent ook het glazen tsunami-paviljoen aan het Herenplein de deuren met videowerk van 5 kunstenaars, wat tevens het startpunt is van een interactieve mini-artwalk richting het Forum. Ook is er om 10 uur op alle deelnemende locaties een verrassingsact. De nacht wordt feestelijk afgesloten met het eindfeest in het Groninger Museum, waar de Groningse DJ Bob Cliphuis draait. En bij een botsing tussen 2 fietsers op de Bijlmerweg is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 1 uur bij de kruising met de Atenseert. De fietser kwam hard ten val en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietser raakte niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En FC Groningen heeft gisteravond voor het eerst in de maand weer een wedstrijd gewonnen. In de Euroborg werd PEC Zwolle met 3-0 verslagen. En dat dankzij de doelpunten van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en Tigo Land. De wedstrijd werd extra speciaal door de terugkeer van Hans Hateboer. Hij keert na 9 jaar weer terug bij de club. Door de overwinning klimt Groningen naar de 6e plaats in de Eredivisie met 11 punten uit 7 wedstrijden. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag wordt het wisselvallig weer met wat wolken, enkele buien en zon. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is er meer zon, maar er kan vooral in de ochtend nog een bui vallen. Het wordt dan 18 graden. En dit was het Hoog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Goed zo, dankjewel. Gaan wij even kijken hoe het op de weg gaat. Verkeersinformatie op Hoog Radio door Groningen bereikbaar. Geen vertragingen, wel 2 plekken waar je al moet rijden door wegwerkzaamheden. De N46, bijvoorbeeld Groningen-Eemshaven in beide richtingen, is die volledig afgesloten. En ook nog de N865, oftewel de Meenteweg tussen Ten Post en Schildwolde. Die is dicht. Ik zeg steeds weg, maar die is dicht tussen Overschild en Schildwolde. Hij is niet weg, hij komt weer terug. Komt helemaal goed. Het is Haren Doet Wat aan je luistert. En Huntrix, die hoor je nu. Dit is Golden.

0: Als je je Netflix opent en je gaat je suggesties doorbladeren, word je er nog steeds dood mee gegooid. K-pop Demon Hunters, die film. En de grote hit uit die film was van de virtuele groep Huntrix en Golden. Nu is er nog een groep die is actief vanavond in Ahoy in Rotterdam. Daar vindt de Nederlandse finale van het Junior Songfestival plaats. En 4 acts zijn daar in de race vanavond om Nederland te gaan vertegenwoordigen op Malta tijdens het Eurovisie Junior Songfestival. En Nout van 12 uit Haren zit in de groep De Crossovers. Ze zijn druk bezig met repeteren voor vanavond. Daarom sprak ik Nout eerder deze week al even om vooruit te blikken op vanavond. Bij het Junior Songfestival vindt deze avond de finale plaats. En dat is een hele spannende tijdstip. Een heel spannend moment voor iedereen die daaraan meedoet natuurlijk. Maar we hebben een harenaar in het midden daar. Als onderdeel van The Crossovers. Een van de 4 acts die vanavond strijdt om een plekje voor het echte Junior Songfestival in Malta. Doet Nout van 12 uit Haren mee. Het is nu een paar dagen voor zaterdag, want Nout zit ongetwijfeld, als je dit hoort, druk in de repetities. Dus nu op dinsdag al, een paar dagen van tevoren, met Nout aan de telefoon. Ja, hallo Nout.
1: Hoi.
0: Hoi. Ja, want nog een paar dagen te gaan, dus voordat het zover is dat jij in de voorronde staat van het Songfestival, hè, de finale van het Junior Songfestival. Duurt nu nog 4 dagen. Ben je dan al een beetje gespannen of kun je het allemaal nog wel aan?
1: Nou, nu kan ik het nog wel een beetje aan. Maar ik denk echt zaterdag ben ik wel gespannen.
0: Ja, tuurlijk. Want weet je al een beetje wat je moet doen? Heb je al geoefend, gerepeteerd?
1: We hebben wel een beetje gerepeteerd. Met het podium en zo. En met waar we moeten staan.
0: Ja, precies. Want wat kun je vertellen wat precies zaterdag de bedoeling is? Jullie als de Crossovers, 6 mensen zijn jullie, hè? Doen mee aan de finale. En dan gaan jullie dus het nummer zingen waarmee jullie ook naar Malta willen, uiteindelijk.
1: Ja, wij willen gewoon naar Malta. Dus dan is er een kinderjury. Dat bestaat uit oud-finalisten.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je nog een vakjury. Dat zijn iets oudere mensen, bekendere mensen. En dan heb je ook nog dat je thuis kan stemmen.
0: De mensen die thuis mee mogen stemmen via de telefoon en zo, dus zeg maar. En dan zijn jullie dus in totaal met 4 ex en strijd je eigenlijk tegen 3 anderen, hè? Ja, precies. Ja, dat is heel erg spannend natuurlijk. Ja, het enige wat jullie kunnen doen uiteindelijk is dat nummer zingen en het gewoon goed gaan doen natuurlijk, hè? Jullie heten de Crossovers. Dat nummer heet ook zo, hè? Crossovers. Waar gaat het over? Ja.
1: Nou, het gaat gewoon erover dat je jezelf moet zijn en dat je moet durven wat je... Ja, het is gewoon een beetje zelfverzekerheid.
0: Ja, precies. En ben jij dat ook een beetje, zelfverzekerd?
1: Ja, ik vind het wel.
0: Ja, precies. Dus het past wel bij jou, de muziek en de tekst.
1: Mm-hmm.
0: Ja, want ik begreep dat jij bent dus 12. Dit vind je hartstikke leuk. Je hebt ook wel ervaring met zingen. Maar je wil eigenlijk iets combineren later, hè? Als je later groot bent, dan wil jij en zingen en ook voetballer worden tegelijk.
1: Ja, ik wil zingende profvoetballer worden.
0: Kijk, voetbal je nu dan gewoon in Haren of zo?
1: Ja, ik voetbal nu bij VV Gorecht.
0: Ja, nou daar heeft ook iemand gevoetbald. Die staat nu in de spits bij Groningen, hè, natuurlijk.
1: Ja,
0: dus, dat is een goed voorbeeld voor jou, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: Ja, maar die zingt niet.
1: Nee, die zit niet.
0: Dus dat zou wel goed zijn als jij straks het goed gaat doen zaterdag. Nou ja, misschien, hè? Dan word jij misschien ooit later wel groter dan Top van Bergen. Dat je meer kunt dan hij. Dat zou grappig zijn natuurlijk. Maar even iets anders, hè? Want aanstaande zaterdag ben jij dus een van de deelnemers in die groep. Maar jullie zijn niet alleen. Die mensen waarmee je dit als de groep De Crossovers vormt, hè? Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen? Kenden jullie elkaar van tevoren bijvoorbeeld al?
1: We deden allemaal apart auditie. Dus we deden allemaal... We deden gewoon auditie apart. Maar toen werden we door een jury samengesteld. En daardoor kwam deze groep.
0: Ja, precies. Dus dan moet je elkaar en leren kennen en muziek maken. Dat is best wel spannend, denk ik, hè? Want je moet elkaar wel eventjes een beetje van elkaar begrijpen wat je doet en wie wanneer iets zingt, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Gaat dat goed?
1: Ja, dat gaat wel goed op zich.
0: Ja, oké. Dus dat komt allemaal goed. Zaterdag dan is dit allemaal in orde, zeg maar.
1: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Ja, goed, als jullie daar winnen zaterdag, dan wacht de reis naar Malta, hè, naar het Eurovisie Songfestival, hè, het Junior Eurovisie Songfestival. En dat is ook uniek, want dit jaar is er geen bij het grote Songfestival natuurlijk niemand voor Nederland daar naartoe gegaan. Dus dan moeten we het een beetje met jullie doen misschien wel, hè? Dat is wel extra speciaal, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Ja, want dat is dan. Je gaat dan naar Malta. Dat is niet zo'n groot land. Ken je het land een beetje? Heb je er wel eens van gehoord, bijvoorbeeld op school?
1: Nou, ik ken het niet zo goed, maar ik in de Euroborg speelde Malta een keer tegen Nederland. En daar ben ik wel geweest.
0: Ja, en dat was een goede wedstrijd, hè? Dat weet ik nog wel, ja.
1: 8-0.
0: Ja, dat was heel erg leuk om te zien natuurlijk. Nou ja, dat zijn de voetballers van Malta. Ja, als ze net zo slecht zingen als dat ze voetballen, dan heb je daar in ieder geval geen concurrentie van, zou ik willen zeggen, bijna. Maar goed, dat is af te wachten. Voor zaterdag, weet je hoe laat het op televisie is?
1: Ja, 7:50.
0: 7:50, dat is bij ZEP, hè? Nederland 3, NPO 3.
1: Ja.
0: En dat is live dus, hè? Want zaterdag, als we het dus uitzenden, is het al zaterdag, hè, dit gesprekje. Maar tegen de tijd dat wij dit uitzenden, zit jij al druk in de voorbereiding daar in Hilversum, denk ik. Of is het in Hilversum waar je naartoe moet?
1: Nee, we gaan optreden in Ahoy in Rotterdam.
0: Ahoy zelfs, waar ook het grote Songfestival een paar jaar geleden was, ja. En dat is helemaal speciaal, hè? Daar staan normaal ook grote artiesten.
1: Zeker.
0: Ja. Ja, volgens mij komt dat wel goed, als ik het zo hoor. Het klinkt allemaal best positief. Volgens mij zijn jullie er hartstikke klaar voor. Ja, en als jullie dan winnen, wanneer is dan het grote Songfestival in Malta dan? Hoe lang duurt dat dan nog?
1: Volgens mij echt in oktober.
0: Oh, dat is al snel. Dat is al snel. Dus dan is er werk aan de winkel. Ja, bij jou op school dan, hè? Want welke school zit jij?
1: Ik zit op het Haren Lyceum.
0: Oh, je zit in de brugklas. Oké. Okay. Ja, de klasgenoten, denk ik, die zullen ook wel allemaal voor de buis zitten, neem ik aan, dan zaterdag. Ze weten het wel allemaal, denk ik, toch?
1: Ja.
0: Wat vinden ze ervan?
1: Heel veel vrienden van mij vinden het ook wel leuk en gaan ook kijken. En ook mijn voetbalteam gaan kijken samen.
0: Ja, precies. Want je kunt zaterdag niet meedoen met Gorecht. Dat wordt lastig, denk ik.
1: Ja, klopt.
0: Vind je dat, het is belangrijk, maar dat is ook wel weer jammer, toch?
1: Ja, het is ook wel weer jammer, maar ik wil ook wel de finale gewoon ingaan.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is veel belangrijker dan, ik bedoel, Gorecht blijft wel. Maar die finale kun je maar één keer halen, natuurlijk. Ja, als je naar Malta moet, ja, dat wordt nog wel even een dingetje dan ook met school en voetbal. Want dan ben je wat langer weg dan één dag, hè?
1: Ja, klopt. Dan ben ik ongeveer, volgens mij, 9 dagen weg.
0: Ja, wat vindt school ervan? Die supporten je natuurlijk, maar die weten dit ook allemaal. Dat is allemaal geregeld, hoop ik, ook voor je.
1: Ja, het is allemaal geregeld. En mijn docent en zo vinden het ook juist helemaal leuk dat ik erbij zit.
0: Ja, precies. Heb je ook muziek op school? Heb je een muziekdocent op school?
1: Ja, ik heb een muziekdocent op school.
0: Ja, nou ja, goed. Die heeft waarschijnlijk niet bereikt wat jij nu gaat doen. Wat vindt hij er dan van?
1: Ja, ze had ook me vandaag, want ik had vandaag muziek. Ze had me vandaag ook succesfans voor zaterdag.
0: Ja. Nou, dus mooi toch? Ja, hartstikke spannend, hè? Ik bedoel, hartstikke goed dat je dit gaat doen en hartstikke leuk ook. Zaterdag dus om 7:40, dus 7:50 vandaag als mensen luisteren. Dus dat is eigenlijk vandaag zaterdag natuurlijk stiekem als we dit uitzenden. Op NPO ZEP, NPO 3 is dat. En ongetwijfeld pak de telefoon erbij en dan leggen ze je vanavond wel uit hoe je moet stemmen. En stem dan op de crossovers. Dus niet op Nout. Nout is onderdeel van de crossovers. Hè? Dan moeten we wel even erin hameren, want anders komt het niet goed misschien. Dus dat hebben we bij deze dan maar even gedaan, toch?
1: Het is wel om 7:30.
0: 7:30, ja, sorry. Ja, je geeft het helemaal goed dat je dat. Dat je mij erop aanspreekt, want als ik de tijden verkeerd ga doen, dan komt het niet goed. Dan heeft niemand je gehoord straks. Dat zou jammer zijn. 7:50 dus, bij deze. Nou, ik wens je heel veel succes. En misschien spreken we elkaar nog wel, hè? Ik bedoel, als jij naar Malta gaat, dan zou het maar zo eens kunnen zijn dat we je nog eens even weer willen spreken dan tegen die tijd.
1: Ja.
0: Dus doe je best. Dan spreken we elkaar dan. Veel succes.
1: Ja, dankjewel.
0: Yo.
1: Doei.
0: Ja, dat was dus Nout die vanavond op het podium staat in Ahoy tijdens het Junior Songfestival met crossovers. Dinsdag sprak ik hem dus. denk dat hij nu zenuwachtiger
2: dat
0: is.
2: Denk, ja, hij is natuurlijk nog druk met de laatste repetities bezig.
0: Ja, zo is dat. Zullen we eens eventjes gaan luisteren
2: ja,
0: naar
2: dat
0: nummer?
2: Ja, hij heeft wel echt een heel vet nummer.
0: Daarom. Het zijn de crossovers. Het heet Crossovers. En vanavond kun je er dus op stemmen op NPO Zapp tijdens het Junior Songfest.

0: kan er maar één zijn, hè? Eén band, The Police, hoor je. And Every Breath You Take. En net, je dacht misschien toen je inschakelde, wat is dat voor een muziek? Nee, dat waren de Crossovers. Met Crossovers. En dat is niet zomaar een band, want die band is vanavond deelnemer tijdens het Junior Songfestival. En ze willen dus graag naar het Eurovisie Junior Songfestival. Vanavond is namelijk de Nederlandse finale op NPO 3 te zien, NPO Sepp. En de winnaar daarvan die gaat naar Malta.
1: Ja, nou, en die mag Nederland vertegenwoordigen.
0: Zo is dat.
1: In Malta.
0: Zo is dat. Dus, en Nout komt uit Haren, een van de crossovers.
1: Ja,
0: dus,
1: en wat ik al net zei over u. Jij zei, ik volgde niet het Junior Songfestival. Maar Nederland die heeft één keer gewonnen bij Junior Songfestival. En dat is toen met Ralf Makkebach.
0: Ralf Makkebach, nou dat is 100 jaar geleden.
1: Dat is 100 jaar geleden.
0: Dat
1: maar
0: weet ik
1: verder
0: dan weer
1: is
0: al.
1: Nederland voor mij ook niet heel veel hoger gekomen. Voor mij nog één keer met Rachel. Die heeft toen ook nog wel hoge ogen gegooid daar.
0: Kunnen wij niet gewoon Joost Klein insturen? Of mag dat niet?
1: Ja, die gedraagt zich soms ook als een kind, hè.
0: Nee, hoe oud mag je maximaal zijn? Weet
1: 14
0: je dat?
1: Jaar.
0: 14 jaar, oké.
1: Ja, vroeger was het zelfs voor mij nog 15 jaar. Maar ze hebben op een duur wel wat met die leeftijden veranderd.
0: Ja, precies. Dus je kunt zo over van het Junior Songfestival naar het volwassen.
1: Ja, en dat grappige is, bij het volwassen songfestival komen er ook wel vaak kandidaten die eerder ook aan het Junior Songfestival mee hebben gedaan.
0: Oh, Jean.
1: Maar in Rusland, weet je nog die twee? Van Rusland.
0: Maar die mogen niet meer meedoen, denk
1: ik. Nee, maar die hebben in het verleden toen mei 2006 meegedaan aan het Junior Eurovisie Songfestival. Okay. En die zijn later toen voor de volwassen editie gevraagd.
0: Mooi. Helemaal goed. Het is Haren Doet wanneer je luistert. En in Haren Doet is het ook belangrijk wat jij doet. Laat het ons vooral weten via onze Facebookgroep, ons Instagram-account of onze TikTok. Je vindt ons daar via Haren Doet. Mag ook altijd even appen naar de radiostudio. En rechtstreeks naar 050-57-15-815. Hele Janne weet ongetwijfeld
1: wat
0: daarom
1: gebeurt. Ja, een leuk verhaaltje namelijk. In Westerholm is iemand 101 geworden. En weet je wie een muzikale felicitatie bracht?
0: Joris?
1: Ja.
0: Ten Haven?
1: Ja, zeker weten. Ja, die wordt natuurlijk altijd ingevlogen.
0: Het draaiorgel, ja.
1: Ja, en de Stichting Oude Vervoer voor Ouderen die is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
0: Oh, dat is ook belangrijk.
1: Dus, ja. Nou ja, wat doet Stichting Ouderenvervoer? Die zorgt ervoor dat mensen binnen haar onder andere van plek A naar B worden gebracht.
0: Ja, en dan bijvoorbeeld naar de dokter. Hè,
1: naar
0: of,
1: dokter, ja.
0: Dat
1: dus
0: soort dingen, ja.
1: Altijd wel belangrijk. Je ziet de busjes altijd wel rijden.
0: De gele. Zijn ze nog geel? Of zijn ze, ik heb ze ook wel eens grijs gezien.
1: Ja,
0: of
1: hadden ze alweer nieuwe busjes? Ik weet
0: daarom,
1: het niet meer.
0: Ja. Nou ja, hartstikke mooi. Dus als je daar een middag per week of per maand misschien, wat ook maar kan, wilt besteden, dan kan dat. Moet je daar even melden, denk ik. Ja.
1: Ja.
0: Nou, we hebben zometeen nog een uur Haren Doet te gaan met een bijzondere gast. We gaan namelijk kennis maken met de nieuwe gebiedswethouder voor Haren, Onderglimmen en Noord-Laren. Dat is Jalt de Haan in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Ook kerstvers wethouder. Hij is ook nieuw in het college. Namens het CDA zit hij daarin. En we zijn wel benieuwd. Wat vindt hij interessant aan Haren? En wat kan hij betekenen
1: voor
0: Haren?
1: En wat is zijn eerste indruk van Haren? Want hij is natuurlijk
0: goeie
1: in juni al begonnen.
0: Goeie vraag, inderdaad. Nou ja, daar heeft hij een paar maanden aan kunnen wennen tijdens de zomer. Ook de mooiste periode wat mij betreft om zeker in het buitengebied eventjes je rondjes te maken.
1: Ja, we hebben bijzondere plekken gezien. Dus.
0: Zo is dat inderdaad. Nee, dat hebben we ook nog gedaan, ja. Nee, dus daarover zometeen meer hier in Haren Doet. En natuurlijk krijg je ook nog de agenda voor de komende week. We hebben ook nog ander leuk nieuws. Dat heeft ook wel iets met de agenda voor de komende week ook weer een beetje te maken.
1: Ja, als je goed luistert, komt er een hint voorbij. Meer zeg ik niet.
0: Kijk, helemaal goed. Maar we maken komende uur ook bekend hoe dat zit. Het is iets wat we voor het eerst gaan doen ook. Dus dat is er ook wel uniek aan. En dat zometeen na de klok van 12 in Haren Doet bij Oog Radio. Nu Juste, Jack Style en John. Dit is Turn the Lights Off.

0: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Doral Megens met het NOS-journaal. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. President Trump heeft een wet ondertekend die omvangrijke Amerikaanse sancties tegen Rusland mogelijk maakt. Zo kan Trump onder meer landen die veel Russische brandstoffen inkopen importheffingen opleggen tot 100%. Doel is om landen als China en India zover te krijgen dat zij hun olie en gas elders gaan inkopen en er minder geld naar de Russische schatkist gaat voor de oorlog in Oekraïne. Het sanctiepakket is de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trumps terugkeer in het Witte Huis. Het dodental van de aanslag op de antiterreurpolitie in Pakistan is opgelopen tot 31. Onder hen zijn 16 politiemensen. Tientallen mensen raakten gewond. Bomauto reed gisteren een moskee binnen op het terrein van een politiecomplex in het noorden van Pakistan. Er waren agenten aan het bidden. Ook probeerden gewapende mannen een kantoor van de politie binnen te komen, wat uitmondde in een vuurgevecht met agenten. Een Engelse voetbalclub heeft excuses aangeboden voor shirts die onbedoeld verwezen naar de aanslagen van 11 september 2001. Op de shirts van de club Oxford United stond United 93, verwijzend naar het oprichtingsjaar 1893. Maar United 93 was ook een van de toestellen die indertijd werden gekaapt. Door ingrijpen van passagiers boorde het toestel zich niet in een gebouw, maar stortte neer in een veld in Pennsylvania. De Engelse club zegt zich niet bewust te zijn geweest van de historische context. Het weer veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en het is een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg je het verkeer door Groningen bereikbaar op Oog Radio? Geen vertragingen, wel een aantal wegafsluitingen om rekening mee te houden. Het zijn de twee, de N46, Groningen-Eemshaven, die is in beide richtingen dicht. De hele dag is dat nog. En de N865, Ten Pas Schildwolde is dat, de Meenteweg, zo heet die ook wel. Die is dicht tussen Overschild en Schildwolde.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
4: Oh, nu doe ik het zelf fout. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Even kijken, ik druk allerlei dingen weg. Nou, het is in ieder geval harde doet wanneer je luistert. Dat kan ik je wel vertellen. En wat ik klaar had staan, dat is ook een goede vraag. Ik ben het helemaal kwijt. De hele computer is vastgelopen door mijn toedoen. Weet je wat wij doen? Ik start gewoon de eerste, de beste plaat in die erin staat.
6: Dat is het beste.
4: Dat werkt het beste. Voetbalmuziek. We hadden het vorige uur al Die Die. En nu Forza.

0: Nelly Furtado en Forza, het anthem van het EK in 2004, wat toen in Portugal was. En dat is voor Nederland een bekend WK. Dat was met de wissel van Arjen Robben.
1: Nou ja, wat grappig is, je hebt dan over 2004. Maar dat is dus al best wel lang geleden. Maar dat zijn allemaal momenten dat jaar, zit dan wel in je geheugen of zo.
0: Nee, toen wisselde de bondscoach Dick Advocaat wisselde Arjen Robben. En dat ging helemaal mis daarna. En toen lag het Nederlands elftal eruit tegen Zweden. Was dat. Dat vergeet je nooit weer. Nee, het tweede uur Haren Doet is begonnen en we hebben een bijzonder uur. We gaan namelijk kennis maken met Jalte Haan. Hij is sinds 24 juni benoemd als wethouder in het nieuwe college van burgemeester en wethouders. En is ook gebiedswethouder geworden voor Haren. Hij is al bekend als gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens het CDA. Want dat was hij in de vorige raadsperiode, sinds 2022. Nu gebiedswethouder voor Haren, maar bijvoorbeeld ook sport in zijn portefeuille, mobiliteit en asiel. Een brede portefeuille en een bijzondere man, denken we ook, om kennis mee te maken
1: straks.
0: Ja,
1: we zijn gewoon benieuwd hoe die Haren nu vindt, wat zijn eerste indruk is. Zeker. Want hij heeft nu een beetje kunnen inlezen en
0: zo
1: alles.
0: Zo is het. Eens even kijken hoe hij ingeburgerd is inmiddels. Nou, dat allemaal hier in Haren Doet. We gaan ook nog wat leuks bekendmaken. We gaan het straks bekendmaken wat we volgende week namelijk gaan doen. Een kleine teaser alvast.
1: Luister naar de agenda.
0: Zo is het, precies. Nou, helemaal goed. Over die agenda, die hoor je straks ook vlak voor 12:30. Net als het nieuws uit de hele gemeente Groningen. Je krijgt ook zometeen het nieuws uit de dorpen. Wat er in Haren en omgeving aan de hand is, dat hoor je zometeen. Maar eerst Stella Lefty op Oog Radio en Boston.

0: Stella, Lefty en Boston. Daar gaan we niet naartoe, maar we gaan wel kijken wat er in Haren en omgeving aan de hand is. Daar gaan we wel naartoe.
1: Ja. Het nieuws uit de dorpen.
2: Kees de Veer uit Haren wil dat de symptomen van de ziekte van Parkinson bekender worden, zodat een diagnose eerder gesteld wordt. En bij hem gebeurde dat pas na 9 jaar, ondanks vele signalen. Om te voorkomen dat dat ook bij anderen gebeurt, heeft Kees een documentaire laten maken. In de documentaire, die 12 minuten duurt, vertelt de Harenaar wat hem is overkomen. Met de documentaire hoopt Kees bij te dragen aan vroegere signalering en meer alertheid onder zorgmedewerkers. Sinds maandag is de documentaire op YouTube te bekijken. En de werkzaamheden aan het stroomnet van de Rijksstraatweg zijn vertraagd. Deze werkzaamheden zijn tijdelijk gestaakt omdat er onverwachte technische omstandigheden in de grond zijn aangetroffen. Aannemer Hanap moet onder begeleiding verder werken, maar het is nog niet duidelijk wanneer dit hervat kan worden, omdat ze dus afhankelijk is van specifieke expertise. En in de Hortus wordt de komende periode gebouwd aan een lichtsculptuur voor de Sunnemeertenparade. Onder begeleiding van kunstenaar Mirjam Knibbeler maken inwoners samen een kunstwerk rond het thema rituelen en jij kunt ook meebouwen. De werkplaatssessies zijn op donderdagmiddagen van 1 tot 4 in de Hortus. Meedoen is gratis en ervaring is niet nodig. Heb je ook iets meegemaakt wat je wilt delen? Stuur je tips naar harendoethetoogradio.nl.
0: Helemaal goed, dankjewel. The Time Bandits nu en I'm specialized in you.
3: Hey! Het geluid van Groningen.

0: hij kwam best hoog, hè? De zanger van de Time Bandits. I'm specialized in you. En sinds 24 juni hebben we een nieuw college van burgemeester en wethouders in de gemeente Groningen. Daarin nieuw Jalt de Haan als wethouder en hij is daarbij ook gebiedswethouder geworden voor Haren. We kennen Jalt als gemeenteraadslid en fractievoorzitter namens het CDA, dat was hij in de vorige raadsperiode. Nu dus gebiedswethouder voor Haren en ook wethouder geworden van onder andere sport, mobiliteit en asiel. En hij is nu bij ons in de studio, want we gaan kennis maken met Jalt. En we hebben afgesproken dat we gaan tutoyeren. Dat vind ik wel heel prettig op zich. Dus fijn dat je er bent, Jalt.
1: Ja, leuk om hier te zijn.
0: En een nieuwe functie.
1: Ja, sinds sinds een aantal maandjes nu. Een overstap vanuit het onderwijs. Ik heb eigenlijk 10 jaar lang voor de klas gestaan. Meester van groep 8. Lange tijd in Bijum op de Domhelder Camara school. En daarnaast inderdaad ook al heel lang politiek actief. Dus eerst als medewerker bij het CDA en toen daarna raadslid. Nou, wel heel eervol en bijzonder om nu ook wethouder in wat mij betreft de mooiste gemeente van Nederland te mogen zijn.
2: Ja, want het onderwijs en wethouderschap, dat zijn natuurlijk twee verschillende werelden. Maar zijn er ook overeenkomsten?
1: Nou, ik weet nog dat toen ik op de middelbare school zat, toen dacht ik altijd, ik wil iets in het leven gaan doen waar ik van betekenis kan zijn voor een ander, waar ik iets kan betekenen. En daarom sprak het onderwijs me ook heel erg aan. He, je kan echt het verschil maken in het leven van een kind. Je trekt een heel jaar lang op, nou ja, met een groep 8, met 30 leerlingen in mijn geval het afgelopen jaar. En dat vind ik gewoon heel bijzonder. En dat drijft me ook wel in de politiek om echt iets voor een ander te kunnen doen. Dus nou, wat mij betreft lijkt het wel op elkaar. En was het ook wel heel mooi om als gemeenteraadslid eigenlijk ook, nou ja, op school, in de klas, nou ja, te zien wat het effect is van het beleid. Hè. Dus nou ja, Bijum is ook een wijk met uitdagingen, de armoede, eenzaamheid, et cetera. Dus er zaten daar best wat uitdagingen. Je ziet daar heel concreet eigenlijk wat er ook nodig is in de gemeente. En die combinatie vond ik heel waardevol.
0: Ja, nu heb je wel een beetje geluk, denk ik, dat je in juni bent begonnen. Ik kan me voorstellen dat je dan het schooljaar hebt kunnen afmaken nog als leerkracht.
1: Nee, dat klopt. Dus ja. Het was net iets voor de zomervakantie. In de laatste 2 weken heb ik toen, was ik eigenlijk toen zowel wethouder als nog basisschoolleraar. Was wel een hectische tijd.
0: Een rare combinatie ook.
1: Ja, een heftige combinatie. Het was wel echt een heel druk jaar. We hebben natuurlijk verkiezingen gehad, daarna de onderhandelingen en ik ben wel altijd doorgegaan met mijn werk voor de klas. Als je eenmaal met een groep kinderen aan de gang bent en dan wil je zo'n jaar ook goed afmaken. Groep 8 gaat daarna natuurlijk naar de middelbare school, dus je wil ze ook een mooi einde geven van hun basisschooltijd. Maar dat was wel een pittig jaar.
0: Dat is wel gek, want in mijn groep 8, toen ik in groep 8 zat, de Nassau-school in Groningen, toen kwam bij mij Camille Eurlings langs, ook van het CDA.
1: Ja.
0: Toen Europarlementariër. Dat is wel, jij hebt gewoon een jaar lang daar die hele politiek kunnen promoten, zeg maar, in die klas.
1: Ja,
0: zijn ze daar ook een beetje enthousiast voor geworden?
1: Nou, ik vond het sowieso heel leuk om elk jaar mijn klas mee te nemen naar het stadhuis. Ik denk echt, als je kinderen wat wil leren over democratie, dan is het heel mooi om ook naar zo'n plek als het stadhuis te gaan. En daar speelden we dan Democracy City. Dat was een spel waar ze ook zelf een stap moeten gaan bouwen. Nou, dus ik vond het heel mooi om met die kinderen ook het gesprek aan te gaan van wat vind jij belangrijk en hoe kijk jij naar Groningen, waar loop je tegenaan? Dus dat was altijd heel erg mooi en de kinderen vonden dat ook erg leuk. En in de verkiezingstijd was het natuurlijk helemaal gekte, want dan hingen overal die posters en dan kwamen de kinderen natuurlijk elke keer wel bij meeste, ik zag je weer ergens staan. Ja, op tv.
0: Ja, precies.
2: Want je hebt inderdaad verkiezingen, onderhandeling en dan krijg je de vraag, wil je wethouder worden? Wat was je eerste reactie?
1: Nou, het was eigenlijk, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar het was wel een droom voor mij die uitkwam dat het CDA maar toen voordroeg. Ook omdat je, nou ja, dan nog meer, denk ik, voor betekenis kan zijn. Ook, ik vind politiek gewoon ontzettend leuk. Nou, en helemaal dan met mijn portefeuille. Sport, dat is echt mijn grote passie. Maar ik vind het ook heel mooi met mobiliteit, asiel en zeker ook, nou, daar gaan we het straks verder over hebben, om met zo'n mooi gebied als Haren aan de gang te mogen.
0: Ja, maar geen onderwijs dus?
1: Nee, geen onderwijs. Nee,
0: dat doet mij een beetje denken aan Hugo de Jonge, die ineens als ook leerkracht gezondheidszorg krijgt, volksgezondheid.
1: Ja, nee, dat had ook gekund. Maar uiteindelijk maak je gewoon met elkaar een afweging. En we hebben een hele goede wethouder onderwijs. Die doet dat ook al 8 jaar. Zij gaat, Carine Bloemhof, die ging ook weer door. Dus dan is het ook wel logisch dat iemand dat doorzet.
0: Maar als je in zo'n collegevergadering zit, er wordt natuurlijk wel eens over gesproken, denk je dan niet van, hey, ik zou dat toch, dat je toch ergens toch een beetje had

0: vies geeft dan?
1: Ja, nou ja, je bent natuurlijk een team met elkaar. Dus we zijn met z'n achter. Ik ben de enige nieuweling erbij. En ik ben echt super warm opgevangen. Maar je denkt wel elke dinsdag, hè, dan hebben we een collegevergadering. Dan denk je met elkaar over alle onderwerpen na. Dus ook over het onderwijs. Dus ik kan zeker dan ook mijn ideeën en mijn visie met haar delen. En dat is heel mooi om dat ook met elkaar te kunnen doen.
0: Ja, sport zei je.
1: Sport, ja.
0: Dat is je grote passie dus.
1: Ja. Ik heb jarenlang, ik voetbal nog steeds. Vandaag helaas niet, omdat ik hier ook bij jullie ben. Mijn team staat nu op dit moment op het voetbalveld. Uit tegen Potatoes. Dus ik ga straks wel even spieken hoeveel het staat. Ja. Maar ik voetbal nog steeds bij Oranje Nassau. Daarvoor ook in het bestuur gezeten. Nou, ik vind het verenigingsleven, ik vind dat fantastisch. Hoe je daar samen bent, hoe je lekker gezond bezig bent. In de kantine daar gezellig nog even een drankje te doen. Ik vind dat echt fantastisch.
2: Maar nu je als wethouder en fractievoorzitter, kijk je nou ook dan nog een hele andere bril nu naar de gemeente?
1: Nou, dat heb je natuurlijk als raadslid ook wel. Dat je altijd, nou ja, als je door je eigen gemeente fietst, dat je eigenlijk altijd kijkt van hoe dingen lopen. Ik vond het mooi. Ik kom hier net bij jullie aan en dan rij je hier ook langs al die sportvelden. En dan word je wel blij als je ziet hoeveel er wordt bewogen en hoe lekker er weer gesport wordt.
0: Nou, is dit een jonge doelgroep, hè, hier op de Zernike Campus. Dus dat is misschien. Dat zijn iets meer mensen aan het bewegen, kan ik me zo voorstellen, in die leeftijdscategorie.
1: Ja.
0: Maar zijn daar ook bijvoorbeeld uitdagingen die je ook voor je ziet om bijvoorbeeld oudere mensen of misschien mensen van in bepaalde achtergronden aan het bewegen te krijgen straks?
1: Nou ja, ook zeker. Hè? Dus het gaat om zowel om jong en oud. Ik vond bij mijn eigen club vond ik altijd wel een mooi voorbeeld. Daar wordt natuurlijk gevoetbald, Oranje Nassau. Maar er is door de week is er ook een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt. Die daar op dinsdag en donderdag ook allerlei spellen, walking voetbal, nou ja, yoga en ook van alles kunnen doen. Dus ik vind het heel mooi als dat verenigingen ook zo'n sociale rol in de samenleving spelen. En ik ben sportwethouder niet alleen voor de jongeren, maar zeker ook om ouderen meer aan het bewegen te krijgen.
0: En zo'n Nationale Beweegweek, hè? Ja. Wat eraan zit te komen. Volgens mij moet jij straks naar de Grote Markt.
1: Ja, we hebben hem gisteren gestart. Bij VV Omlandia in Ter Boer.
0: Ja, ja.
1: Superleuk om daar met alle basisschoolleerlingen uit de omgeving, uit de dorpen daar waren erbij. En onze sportambassadeurs. En toen hebben we de sportweek gestart. Daarna ben ik naar de zelfvereniging geweest. Aan de
0: VWDTP.
1: Precies, ja. En die deden ook iets prachtigs. Daar zijn de afgelopen dagen 600 basisschoolleerlingen hebben daar gezeld. Met Optimist on Tour. Dus heel leuk om ook te zien wat er in deze sportweek allemaal in onze gemeente gebeurt.
0: En volgens mij wordt het ook volgende week ook al afgesloten. Eigenlijk een soort van in Thesingen. Daar heb je nog de Thijs naar Derps Run. Die heb ik vorig jaar zelf gelopen ook. Dus ja. Dat vond ik heel erg leuk ook.
1: Ja.
0: Dus als je dan ziet, dan komt die mascotte van Sport 050.
1: Sporty. Ja.
0: Die gaat dan hardlopen. Dat lijkt me een grote uitdaging in zo'n pak.
1: Warm, hè?
0: Ja, precies.
1: Goeiedag.
0: Maar goed, dat soort evenementen komen dus allemaal voorbij deze week.
1: Ja, en ik probeer er zoveel mogelijk te bezoeken. Dus je zei het inderdaad, zo meteen hierna ga ik samen met mijn kinderen naar het Urban Sports Event. Ja. Daar is ook vandaag op de Grote Markt weer van alles te doen met skateboarden, freerunnen, 3x3 basketbal. Dus dat is ook mooi om te zien hoe sportief onze gemeente wel niet is.
2: Ja, en je hebt natuurlijk Haren nu ook in je portefeuille. Maar had je eigenlijk al een beetje een soort binding met Haren of affiniteit?
1: Ja, ik kom er veel. Ik woon natuurlijk al heel lang in de helft van mijn leven woon ik hier nu in de gemeente. Ik woon in het zuiden van de stad, dicht bij Haren. Dus ik moet zeggen dat we ook wel redelijk altijd op Haren gericht waren. Als wij met Sinterklaas gaan we vaak naar Haren. Of lekker een kopje koffie drinken bij de Appelbergen. En even wandelen daar of naar Onne, naar de kleine wereld. Nou, ik vind, je hebt in Haren gewoon zoveel leuke plekken om even te komen. Mooie ondernemers, mooie verenigingen. Dus ik was en ik ben zeker vaak in Haren geweest.
0: Nu hoor ik één dorp niet voorbij komen, dat is Noordlaren.
1: Noordlaren, het schaatsen ook regelmatig op het ijs de afgelopen winter nog. Ja. Ook voor mijn zoontje zijn eerste schaatslessen daar gegeven.
0: Het was met kerst, hè, vorig jaar dat het kon.
1: Ja, tweede kerstdag. Tweede kerstdag, ja. Dus de familie, ik weet het nog heel goed. Toen zijn we 's ochtends vroeg zijn we inderdaad die kant op gegaan voordat de familie zou komen. En dat was wel echt geniet, hoor. En ik heb het lijkt nog ver weg, maar ik heb daar nu al wel zin in. En ook gewoon prachtig om te zien hoe al die vrijwilligers zoiets mogelijk maken. En dat is denk ik ook iets we gaan het straks verder over hebben. Maar wat echt wat mij betreft typisch Haren is hoe men elkaar de gemeenschapszin en hoe je je inzet voor een ander.
0: Heel goed. Laten we daar zo inderdaad induiken na de agenda voor de komende week en het nieuws vanuit de stad. Kun jij even lekker je thee opdrinken? Volgens mij smaakt hij.
1: Hij smaakt goed.
0: Helemaal goed. Hoor je nu op Oog Radio Alan Walker en Dark Side.

0: Alan Walker. Je hoorde Dark Side bij Oog Radio. Zometeen gaan we verder praten met de nieuwe gebiedswethouder voor Haren, Jalte Haan. En je krijgt nog het nieuws uit Groningen na de agenda voor de komende week van Aangedoet.
1: Ja, want het onderwerp vrouwenhart krijgt de laatste jaren steeds meer bekendheid. Wat is een vrouwenhart en waarom is het belangrijk om daar iets over te weten? En welke risicofactoren spelen een rol bij deze aandoening? En kunnen mannen ook een vrouwenhart hebben? Marieke Ludwig-Ruitenberg, cardioloog en oprichter van Ludwig Kliniek, neemt je woensdag tijdens de Groenenberg-lezing mee in dit onderwerp. De lezing is om 8:00 in Dorpshuis de Groenenberg en aanmelden kan via Geboekt in Haren.
0: De Hortus bestaat 400 jaar en dat wordt uitgebreid gevierd met een gevarieerd programma. Komende vrijdag gaat het festival van start met een bijzondere wandeling vanaf de historische Hortuslocatie in de stad aan de Rozenstraat naar de huidige Hortus in Haren. En onderweg ontdekken deelnemers plekken die een belangrijke rol hebben gespeeld in 4 eeuwen Hortusgeschiedenis. Het is dus een symbolische tocht van stad naar Ommeland en van de eerste Hortus naar de Hortus van nu. Kunt dit weekend nog tickets kopen voor de wandeling? Dat kan op de website van de Hortus, dat is hortusharen.nl. En straks meer over het Hortusfestival. Maar daarover genoeg te melden na het nieuws. Dat gaan we eerst doen en dat krijg je van hele Janne Lammerts.
1: Goedemiddag. De gemeente Groningen heeft extra lantaarnpalen teruggezet op de Korenweg. De straat wordt daar omgebouwd tot een fietsstraat. Er waren zorgen dat het tijdens de werkzaamheden te donker was voor fietsers en voetgangers. De gemeente zegt dat er nu weer voldoende verlichting is en houdt dit bij de volgende werkzaamheden extra in de gaten. En de laatste bomen van het voormalige betonbos mogen onder voorwaarden worden gekapt. De rechtbank liet de kapvergunning voor de bomen vrijdag in stand, maar tikt de gemeente wel op de vingers voor de voorwaarden die aan de vergunning zijn verbonden. Het grootste deel van het betonbos werd vorige zomer gekapt voor de ontwikkeling van stadhavens. De kap leidde destijds al tot veel protest van omwonenden, natuurliefhebbers en actievoerders. De gemeente moet nu eerst per boom kijken of die past bij het definitieve wijzigingsbesluit. Een boom mag pas worden gekapt als het definitieve plan nog steeds voorziet in de kap van die specifieke boom en het besluit is gepubliceerd in het gemeenteblad. En 7 musea en cultuurlocaties in de binnenstad openen vanavond hun deuren voor de 10e editie van de Groninger Museumnacht. Het evenement pakt tijdens deze jubileumeditie uit met extra locaties, verrassingsacts en kunstwandelingen tot na middernacht. Speciaal voor het jubileum opent ook het glazen tsunami-paviljoen aan het Herenplein de deuren met videowerk van 5 kunstenaars, wat tevens het startpunt is van een interactieve mini-artwalk richting het Forum. Ook is rond 10:00 op alle deelnemende locaties een verrassingsact. De nacht wordt feestelijk afgesloten met een eindfeest in het Groninger Museum, waar de Groningse DJ Bob Kliphuis draait. En bij een botsing tussen 2 fietsers op de Beijermerweg is vannacht 1 persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 1:00 bij de kruising met de Attensheert. De fietser kwam hard ten val en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De andere fietsers raakten niet gewond. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan nog even het weer voor dit weekend. Vandaag wordt het wisselvallig weer met wat wolken, enkele buien en zon. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Morgen is er meer zon, maar er kan vooral in de ochtend nog een bui vallen. Het wordt dan 18 graden. En dit was het Oog Radio Nieuws. Maandagochtend om 7:00 zijn we er weer met het nieuws in de Oogochtendshow. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Krijg je nog het verkeer door Groningen bereikbaar op Hoog Radio? Geen vertragingen in Groningen en omgeving. Hartstikke lekker. Wel een paar plekken waar je om moet rijden. 2 om precies te zijn. De N46 Groningen-Eemshaven is in beide richtingen over de hele lengte van de N46 afgesloten vandaag. En de N865 Ten Post-Schildwolde is dat. Tussen Overschild en Schildwolde is de weg daar afgesloten. We kunnen hem ook wel kennen als de Meenteweg. Dus die is dicht, de N865 dus. Zometeen gaan we hier in Haren Doet verder kennismaken met de nieuwe gebiedswethouder voor Haren, Jalte Haan.

0: Bob. We zijn nog druk aan het kennismaken hier in Harendoet met onze nieuwe gebiedswethouder voor Haren en omgeving. Jalt de Haan is dat sinds eind juni, sinds hij beëdigd is in het college van burgemeester en wethouders. Sowieso nog wel een ding, Jalt, als je beëdigd wordt, jij bent van CDA, je kunt kiezen of je welke eed je aflegt. Ja. Of je dat, gelovige eed, zeg ik maar even, aflegt of dat beloof ik, zeg maar. Ik heb wel een idee voor welke jij hebt gekozen, het als CDA.
1: Dat klopt, maar inderdaad, de gelofte, dus voorwaarlijk helpen mij God almachtig. Alleen, ik moet zeggen, bij het CDA, een aantal van mijn collega's, die doet die niet. Dus bij ons is daar iedereen vrij in. En voor de ene die gelooft en de ander niet. Dus bij het CDA, het is niet een partij alleen voor christenen. In principe is ieder daar welkom die zich kan vinden in de standpunten.
0: Maar jij zelf hebt denk ik voor het CDA ooit gekozen ook vanuit een bepaalde overtuiging? Of valt dat mee?
1: Ja, eigenlijk vooral vanuit mijn opa. Mijn opa was echt een actief CDA. En ook voor mij wel een voorbeeld hoe hij in het leven stond. En hoe hij omkeek ook naar anderen. En toen ik zelf als student meer na ging denken over de politiek. En dacht ik, het lijkt me ook prachtig om iets naast het onderwijs te doen. Toen kwam ik eigenlijk wel vrij snel bij het CDA uit en bij die opa van mij. En ik heb daar nog geen dag spijt van gehad.
2: Nee, want dan heb je gelofte. Nou ja, je portefeuilleverdeling. En dan hoor je van, oh ja, je wordt ook gebiedswethouder van Halen.
1: Ja, en hij kwam voor mij niet er zomaar bij. Ik had wel... Toen op een gegeven moment wat duidelijker werd van je wordt voorgedragen als wethouder, had ik haar al wel vrij snel in mijn hoofd zitten. Omdat het lijkt me heel mooi om ook echt in die dorpen actief te zijn. Om daar ook de gemeente een gezicht te geven. Misschien dat mensen soms in Haren best het gevoel kunnen hebben. Hè, dat stadhuis, dat is soms best ver. En ik hoop als dorpswethouder wel echt ook aan de mensen te laten zien dat de gemeente er ook dichtbij is. Mooie initiatieven te zien, bij mooie initiatieven aanwezig te zijn. En ook zo voor te zorgen voor een verbonden Haren.
2: Weet je wat ik grappig vind? Dit verhaaltje komt me bekend voor van een van je voorgangers. Maar heeft Philip Broeksma precies toen hetzelfde gezegd.
0: Is dat zo? Iets
2: dat hij inderdaad een gezicht wil geven.
1: Ja.
2: Heb jij ook nog dingen vanuit vorige wethouders meegekregen voor het uitoefenen van deze taak?
1: Nou, mooi dat Philip dat ook zei. Maar dat past denk ik ook bij de manier van werken waarop we dat doen in Groningen. Dat heet het gebiedsgericht werken. Wat eigenlijk zegt, elke wethouder heeft zijn eigen gebied. En niet elk gebied heeft ook weer zijn eigen aanpak nodig. En dat geldt denk ik ook voor het dorp Haren. Ik denk niet alle stadse regels moeten ook gelden voor een dorp. Dat heeft soms zijn eigen aanpak nodig. En andere wethouders, er zijn echt wel een paar wethouders die mij wel inspireerden. Ook bijvoorbeeld tijdens de onderhandelingen, waarbij ik echt zag, die zijn echt verbonden met het gebied waar ze, zonder namen te noemen, waar ze wethouder zijn. En ik hoop over 4 jaar ook zo herinnerd te zullen zijn.
0: Nou kom jij zelf niet uit Haren. Dus dat is echt, je kijkt er misschien een beetje als een buitenstaander tegenaan. Je had ook heel makkelijk kunnen zeggen, ik wil gewoon het zuiden van de stad hebben als gebiedswethouder, lijkt mij.
1: Ja, en toch is bij ons ook wel meestal het gebied waarin je in woont, ben je meestal dan ook weer niet de gebiedswethouder van. Om toch een bepaalde afstand ook te houden. Dus het kan soms ook helpen. Maar ik woon natuurlijk wel heel dicht bij Haren in de buurt. 5 minuten op het fietsje, minder nog. En ik ben in het mooie Haren. Dus in die zin, ik vertelde net al hoe vaak ik er geweest ben. Hoe vaak ik kom. En dat zal ik ook dat zal ik de komende jaren alleen nog maar meer doen.
2: Zie jij ook verschillen tussen Haren en de stad?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat in Haren, het is natuurlijk nog, het is nog iets meer ons kent. Ons iets meer het groeten van elkaar op straat.
0: Je zegt gewoon dorps eigenlijk, dat is wat je zegt. Ja,
1: dat. Maar daarin verschilt natuurlijk ook elk dorp weer in het gebied Haren wel een beetje. Dus Noord-Laren is natuurlijk ook weer anders dan Haren zelf. Maar ik zie wel, zeker wel echt verschillen tussen de stad en en Haren. Ja.
0: Nu heb je nog mooi iets erbij gekregen ook. Als je in de omgeving van Haren bent, dan zie je allemaal gele borden staan. Dit is een kwetsbare zandweg.
1: Ja, de zandwegen.
0: Dat is
1: ja,
0: nog dat een is heel thema geweest de sinds zandwegen, het van de gemeente dat is Groningen is.
1: Ja, de zandwegen is een lange discussie geweest. En het maakt ook wel het gebied prachtig, hè, die zandwegen.
0: Dus maar dat maakt het al uniek, wilde ik ermee zeggen.
1: Ja en het onderhoud is soms wel een dingetje. Daar is de gemeente, ik ben laatst ook op een bezoek geweest bij het gebiedsteam. Ook met de mensen gesproken die onder andere verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van die zandwegen. En ik ben wel onder de indruk hoe hard daar ook wel echt vanuit de gemeente ook aan wordt gewerkt. Want het is niet makkelijk. makkelijk, die zandwegen.
0: Nee. Nu ben je ook wel in een gemeente, een voormalige gemeente wil ik eigenlijk, moet ik zeggen, ben je terechtgekomen die misschien een beetje aangedaan het in eerste instantie was. Zoals ik al zei, in 2019 gemeente Haren opgegaan in de nieuwe gemeente Groningen samen met Ten Boer. Toen zijn er ook wel een paar beloftes gedaan vanuit de gemeente inderdaad. Van, goh, we willen wel oog houden ook voor die specifieke waarden van die dorpen. En ik weet nog dat toen Philip Broeksma hier ook was op de duur. Die zei op de duur zelfs, ik wil daar eigenlijk 1 of 2 dagen in de week, wil ik daar eigenlijk ook gaan zitten.
2: Heeft hij dat nou
0: het oude
2: gedaan?
0: Gemeentehuis. Dan weet ik niet of hij dat gedaan heeft, maar toen had hij het volgens mij over het oude gemeentehuis.
1: Ja.
0: Dat is er natuurlijk ook nog bijvoorbeeld. Heb je daar ook wel aan gedacht van hoe wil ik mezelf laten zien in die gemeente, of in die voormalige gemeente Haren?
1: Ja, waar ik eigenlijk mee wil beginnen de komende, nou ja, ik ben natuurlijk net inderdaad 3 maanden van start met daarbij een zomervakantie. Wel echt al een aantal, nou, bijvoorbeeld ook bij de start geweest van Haren Haren. Ja. Ook een mooi wielerevenement. Maar wat ik eigenlijk wil proberen is om de komende maanden zoveel mogelijk ook Harense verenigingen en Harense initiatieven te bezoeken. Dus of het nou om een sportvereniging of een dorpsvereniging gaat. Om gewoon lekker op de fiets door het gebied te gaan. En te kijken wat voor mooie maatschappelijke initiatieven er ontstaan. Hoe vrijwilligers zich belangeloos inzetten voor onze gemeente en voor het gebied Haren. En om daar natuurlijk ook te horen wat er eventueel beter kan. En dat ook weer mee terug te nemen naar het stadhuis.
2: Ja. Heb je zelf al een beeld van wat kan er beter in Haren?
1: Ik zou wel positief willen beginnen, want ik denk dat er een hele hoop goed gaat. Ik denk ook dat er best wel veel positieve effecten zijn. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het onderhoud van het gebied, hoor ik best wel vaak ook positieve signalen. Hè, dat sinds de herindeling dat onderhoud soms echt wel wat beter is. Maar als je dan kijkt bijvoorbeeld naar de fietspaden. Ja, dan ligt daar wel een verbeterpunt. We hebben ook de afgelopen jaren extra geld uitgetrokken. Juist ook voor verhardingen van wegen, juist ook voor het onderhoud van het centrum van Haren. We gaan natuurlijk met het centrum sowieso flink aan de gang de komende tijd. Volgende week mag ik bij Hockeyclub Groningen zijn, die 100 jaar bestaat. Nou, dat zijn ook wel mooie dingen om als dorpswethouder bij aanwezig te zijn.
0: Maar concreet, je gaat ook over verkeer en vervoer. Dus je kunt ook zelf iets doen aan die fietspaden. Ik noem er maar even 2 op. Onder naar Noord-Laren is er zo eentje. Haren naar Glimmen is de andere. Allemaal boomwortels, allemaal onveilige uitritten. Ja, wat willen jullie daar dan concreet aan gaan doen uiteindelijk? Wat, hoe zie je dat?
1: Nou, ik denk dat we inderdaad goed moeten. Het is altijd die fietspaden, het speelt in heel veel wijken en dorpen. Dus ik heb het volgende week bijvoorbeeld ook over Bijum. Je ziet daar eigenlijk ook weer dezelfde problemen als we in Haren zien. Hè? Dus die boomwortels, maar die ervoor zorgen dat die fietspaden, nou ja, erbij liggen zoals ze er nu bij liggen. En dat is wel altijd een lastige afweging. Tussen aan de ene kant natuurlijk het natuur en het groen, wat we heel waardevol vinden en ook willen behouden. En aan de andere kant inderdaad de toegankelijkheid van je gemeente. Dus dat is in elk geval, in elke situatie ligt dat net iets anders. Dus ik vind het heel lastig om nu beloften te gaan doen om te zeggen, nou jongens, dat is volgend jaar anders. Zo'n wethouder wil ik niet zijn die dingen belooft die hij niet kan waarmaken. Maar ik ga wel zoveel mogelijk door het gebied heen om te kijken van, hey, wat kan hier beter? Met mensen in gesprek en dat dan weer mee terug te nemen naar stadhuis.
2: En dan hebben we natuurlijk ook nog de biotoop en de toekomstvisie. Ja, dat ligt natuurlijk niet helemaal in je portefeuille, maar ik denk aan, daar ben je vast wel een beetje betrokken bij als dorpswethouder.
1: Ja, ik ben er ook geweest. En een CDA in de biotoop. Het is misschien niet voor de meeste mensen een hele logische combinatie. Alleen, ik was daar wel echt heel erg onder de indruk en ik herkende daar eigenlijk ook heel erg wat mij drijft in de politiek. Namelijk die verbinding en die gemeenschapszin. Ik vond het prachtig om te zien hoe mensen daar samen leven, hoe mensen daar voor elkaar zorgen, hoe kinderen daar lekker aan het spelen zijn en andere mensen daar gewoon even, nou ja, op letten. Dus ik vond het een prachtig stukje samenleving. De opgaven zijn wel groot. En ik vond het ook wel erg mooi om te horen hoe ze zelf ideeën hebben hoe ze dat de komende jaren zelf zouden willen doen. En hoe we dat initiatief ook bij hen zelf zouden kunnen leggen. Nou, er zijn andere wethouders die met dat dossier hard aan de slag gaan. Maar het is wel een flinke opgave voor de komende jaren.
0: Ja. Ja. Hoe dan ook, Haren is volgens mij een heel uniek gebied. In die zin, we hadden het er net al over de zandpaden. Je hebt bijvoorbeeld ook nog het Paterswoldse Meer, wat er ook nog bij hoort. De 4 dorpen en Haren de Molen natuurlijk dan ook nog een beetje. Is er dan al iets wat je zegt, ik wil er nog doorheen gaan? Maar is er al iets wat je gescout hebt of gezien hebt, wat je denkt, dit maakt het echt uniek, dit vind ik echt bijzonder, dit wist ik nog niet over Haren voordat ik begon?
1: Dit wist ik nog niet. Toen ik wethouder werd, toen werd me ook gevraagd van, wat is nou je favoriete plekje uit de gemeente? En toen kwam ik uiteindelijk wel bij de kleine wereld in onderuit. Ik heb 3 kinderen. 2 jongens van 5 en 7 en een babytje van 2,5. vermaand. En ik vind zo'n plek, ik vind het genieten om daar lekker op het terras te zitten, waarbij de kinderen heerlijk daar in de speeltuin aan het spelen zijn. En we kunnen genieten van, ook in de buurt daar de mooie natuur, om daar lekker op de fiets naartoe te gaan. Dus ik weet niet precies of ik al heel veel nieuwe dingen heb gezien, maar ik geniet wel van de prachtige omgeving in Haren. Elke keer als ik er weer ben. Ook laatst bij in Glimmen waren we bij Bakkerij Stoet. Je hoeft de weg maar even over te steken. Wel voorzichtig natuurlijk.
0: Ja, daar is er net een heel ding over geweest.
1: Ja, inderdaad. Precies. Maar je hoeft de weg maar even over te steken. En je loopt er in de meest prachtige natuur en bossen. Dus ik vind het wel echt een voorrecht dat we zo'n mooi gebied in onze gemeente mogen hebben.
0: Ja. Nou ja, mensen gaan je ongetwijfeld zien als ze in het verenigingsleven zitten of bij een evenement in Haren of omgeving, langskomen. Zoals Haren bijvoorbeeld.
2: 4 mijl.
0: Ja. 4 mijl hoorde ik. Ja, daar had ik het over. Je gaat op een motor, hoorde ik.
1: Ja, ik mag de start doen. Ik ga volgens mij op een motor het parcours af. En ik mag ook nog iets van een huldiging doen. Dus ik hoop de komende jaren gewoon ontzettend veel daar aanwezig zijn. Als mensen mooie maatschappelijke initiatieven hebben die ze graag zouden willen laten zien, dan kom ik graag een keertje langs als het allemaal in de agenda past. Maar ik maak mijn agenda er graag voor vrij om de komende jaren veel in Haren aanwezig te zijn.
0: Helemaal goed. Voor nu dank je wel, Jalt. Een heel fijn weekend. En jij veel succes ook alvast straks op de Grote Markt.
2: Veel succes.
0: Daar ga je dus naartoe zometeen.
1: Ja.
0: Voor de Urban Sports was het, hè?
1: Yes, mijn zoontje staan te trappelen, denk ik.
0: Nou, helemaal goed. Wensen allemaal veel succes daar. Haren Doets met nu de Bouza. Dit is

0: en Magnetic. In Haren Doet hebben wij nieuws, mededelingen, jongens. Ja, dat ben je wel van ons gewend, mededelingen en zo. Maar dit
1: een agenda.
0: Maar dit gaat over onszelf. Wij gaan iets doen. Volgende week gaan we dat doen. En dat hebben we nog nooit gedaan. Dat is namelijk het maken eigenlijk van festivalradio.
1: Wel leuk.
0: Ja, want het is geen Pinkpop, het is geen Lowlands, het is geen Zwarte Cross. Wat wij gaan doen is het Hortus Festival.
1: Ja, ook heel belangrijk. Die bestaan namelijk 400 jaar. En dat volgend weekend wordt dat uitgebreid gevierd.
0: Uitgebreid inderdaad wordt dat gevierd tijdens het Hortus Festival. Dat vindt vanaf eigenlijk vrijdag tot en met... Van vrijdag tot en met
1: zondag.
0: Zondag vindt dat plaats. En wij zijn erbij op zaterdag en zondag. En hoe gaat het eruit zien? Nou, dat zal ik je uitleggen. Wij zitten dus in de Hortus met Oogradio met Haren Doet. Volgende week zaterdag gewoon op onze gewone tijd met een gewoon ook Haren Doet. Beetje gaat het over de Hortus, maar ook wel een beetje gewoon wat er in Haren gebeurt van 11 tot 1. En op zondag maken wij een extra Haren Doet in de middag van 2 tot 5 tijdens de laatste uurtjes van de laatste dag van het Hortus Festival. Het is natuurlijk ook leuk als je daar langskomt, want onze verslaggevers lopen daar bijvoorbeeld ook rond op zondag. Dus dan, als je iets wil zeggen over de Hortus, of iets anders te melden hebt, hartstikke leuk. Dan ben je van harte welkom daar natuurlijk, hè? Zo is dat wel. Dus Oogradio volgende week op zaterdag en zondag. Zaterdag van 11 tot 1 en zondag van 2 tot 5 met Haren Doet. Live vanuit de Hortus in Haren. Tijdens het Hortus Festival kun je live alles op de radio meekrijgen over die geschiedenis van die Hortus. En die is rijk, 400 jaar inmiddels. Dus,
1: dat was een hele periode, maar ook gewoon wat gebeurt daar op het evenement.
0: Precies, want er is genoeg te doen daar volgende week. Dat volgende week, dus dan zijn we dus niet hier.

0: Friends Little Sister Terrence Friends Darby bij Oog Radio. Nou, Haren doet, zoals we net bekend hebben gemaakt, mocht je het gemist hebben, volgende week dus vanuit de Hortus in Haren tijdens het Hortus Festival. Volgende week van 11 tot 1 op Oog Radio. En een extra Haren doet op zondagmiddag van 2 tot 5, ook vanaf het Hortus Festival. Dus beide dagen zijn we erbij en hoor je wat er op dat grootschalige Hortus Festival gebeurt. Wat er in Haren gebeurt en nou ja, eigenlijk alles
1: ja,
0: wat er
1: en wil
0: erin,
1: je daar nou nog bij zijn bij dat Hortus Festival? Dat kan. Want je kan nog tickets kopen.
0: Zo is het. Je kunt online tickets kopen voor het Hortus Festival op dit moment. En dan kun je daar volgende week gewoon bij zijn. Er is ook een hoop te doen in de tuinen. Muziek is...
1: Het programma staat inmiddels ook al online. Muziek, van alles.
0: Kijk even op de website van de Hortus en dan vind je het wel ook over de kaartverkoop gesproken. Ja. Dus doe dat vooral even. Volgende week zijn wij daar dus ook bij. Dus mocht je er niet bij kunnen zijn of onderweg zijn naar de Hortus en alvast wat sfeer willen proeven, zet hem dan op Oog Radio terwijl je onderweg bent. Dat is eigenlijk dan het devies, hè. Krijg je alles mee van wat daar gebeurt.
1: Ja.
0: Tot daar. Jennifer Lopez,
1: Nieuwland.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen, schrijft Omroep Gelderland. Er zouden zo'n 100 demonstranten zijn. De politie kon er tientallen tegenhouden, maar een deel wist toch op de snelweg te komen. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Jehova's getuigen mogen van het hoofdkantoor in de Verenigde Staten vanaf nu een bloedtransfusie krijgen. Daar stond altijd een verbod op, omdat het volgens de Bijbel niet mocht. Maar de leiding van de geloofsgemeenschap heeft bepaald dat het vanaf nu een gewetenskwestie is. Dat betekent dat gelovigen het zelf mogen bepalen. Volgens het bestuur staat er in de Bijbel alleen dat volbloed niet mag, maar staat er niets over onderdelen van het bloed, zoals plasma en bloedplaatjes. Met de massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Tot op het laatste moment was onzeker of de herdenking van de luchtlanding tijdens de slag om Arnhem kon doorgaan. De harde wind dreigde roet in het eten te gooien. Uiteindelijk bleek het veilig genoeg en zagen 40.000 bezoekers honderden parachutisten uit overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking, soms wat regen, tussendoor ook zon en een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later op de dag weer wat vaker zon en wordt het 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.

0: Vloerennoord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een extreemrechtse demonstratie in Den Haag heeft de mobiele eenheid ingegrepen. Honderden betogers van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk zochten de confrontatie met de politie en gooiden vuurwerk en blikjes. Ze riepen racistische en discriminerende leuzen en wilden van het Malieveld afgaan, maar de ME drong hen terug zodat ze niet het centrum van Den Haag in konden. Een nog onbekend aantal betogers is aangehouden. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben de A12 bezet bij Zevenaar, ten oosten van Arnhem. De politie is aanwezig en probeert de activisten van de snelweg te krijgen. Zo'n 100 mensen probeerden de snelweg op te komen, maar de politie kon er tientallen tegenhouden. Extinction Rebellion voert vaker actie op snelwegen tegen subsidies voor fossiele brandstoffen, meestal in de buurt van Den Haag. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland en dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. 40.000 bezoekers zagen honderden parachutisten uit 12 NAVO-landen uit de overvliegende toestellen springen. Het weer, veel bewolking en wat regen. Tussendoor ook zon bij een graad of 20. Morgen opnieuw bewolkt en vooral in het zuiden regen. Later vaker zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
5: Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Oog Radio.
7: Goedemiddag en fijn dat je luistert naar Oogsport van zaterdag 19 september. Mijn naam is Joey Keizer. En na de speciale Supercup-uitzending van vorige week, waarin Landstede Hemmers de eerste prijs van het basketbalseizoen pakte ten koste van Dona Groningen, brengen we je vandaag, zoals je gewend bent, amateurvoetbal in Oogsport. PKC 83 speelt haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen in de eerste klasse H, na de degradatie uit de vierde divisie van vorig seizoen. En trainer Joop Gal zag zijn team vorige week met 3-1 verliezen in Leeuwarden tegen Blauw-Wit 34. En zometeen spelen ze op eigen veld tegen Workum. En die wedstrijd is vanaf 2:30 live te volgen in dit programma. Dat geldt ook voor de wedstrijd van Velocitas. Velo speelde vorige week met 1-1 gelijk op bezoek bij Achilles 1894. En vandaag spelen ze de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen Buitenpost. En deze wedstrijd hoor je vanaf 3:00 live in de uitzending. Verder praten we je uiteraard bij over het laatste sportnieuws en hoor je de beste muziek in
2: Oog Sport.

0: Rise van Lost Frequencies. Ja, en FC Groningen steeg gisteravond ook op de ranglijst in de Eredivisie. Want het won met klinkende cijfers van de PEC Zwolle. Dankzij doelpunten van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en Tycho Land gaan de Groningers met een 3-0 overwinning de interlandbreak in. Maar het echt grote nieuws kwam al aan het begin van de week, toen FC Groningen de terugkeer van de transfervrije Hans Hateboer aankondigde. De ervaren verdediger, die de afgelopen weken individueel is blijven trainen, sloot gelijk aan bij de selectie van trainer Dick Lukien. Gezien het blessureleed in de defensie van FC Groningen leek het er al snel op dat Hateboer tegen Zwolle minuten zou maken. Het ging geschieden.
1: Ik hoop er weer bij te zijn minuten te maken. Ik weet niet of speelgerechter is. Het liep nog een beetje. Ik weet niet of het al groen licht is, maar ja, we wachten het even af.
2: Ik heb inmiddels gehoord van onze teammanager dat hij vrij is gegeven.
3: Dus hij kan morgen minuten gaan maken?
2: Ja.
3: Ben je dat ook van plan?
2: Wij zitten dun in de verdedigers, dus die kans is zeer aannemelijk.
0: Ja, door een blessure van Wouter Prins keerde Marco Rente terug in de basis. Mark Singer verschoof daarmee naar de linksbackpositie en Lukien koos ervoor om met Jacob Ondrejka te starten in plaats van Tycho Land. De vraag was of PEC Zwolle zich voldoende had hersteld van de 7-0 nederlaag tegen Feyenoord een week eerder. Dat bleek niet het geval. In de 20e minuut kwam Groningen via Tom van Bergen op een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust profiteerde Jorg Schreuders van twee niet oplettende controleurs van PEC en schoot de 2-0 prachtig binnen. Na rust gebeurde er in een aantal minuten heel erg veel. Dat begon in de 65e minuut met een prachtig eerbetoon van de Noordtribune aan Bettina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman, die afgelopen dinsdag is overleden. Daarna kwam Hateboer na ruim 9 jaar weer binnen de lijnen in een groen-wit shirt en mocht ook Tycho Land aan zijn invalbeurt beginnen. En die begon goed, want bij een ingestudeerde vrije trap schoot de huurling van PSV een prachtig via doelman Schendelaar in de kruising. 3-0. En dat was ook meteen de eindstand van deze wedstrijd. 3 welverdiende punten en de terugkeer van een FC Groningen speler die, ondanks dat hij niet van interviews houdt, toch even voor de microfoon verscheen.
1: Nee, het was toch speciaal. Het is een hele leuke avond. Ten eerste, je wint gewoon met 3-0. En eigenlijk ja, was het een vrij simpele overwinning. En als je dan ook nog zo onthaald wordt, zeg maar, dat is toch speciaal.
0: Voelt het ook echt als thuiskomen?
1: Ja, tuurlijk. Heb je toch meer dan 100 wedstrijden voor de club gespeeld. En als je dan toch weer in het groen-wit het veld opstapt. En ik moet zeggen, toen ik met de warming-up alweer de catacomb uitliep en dan weer dit veld. Ja, dat voelt gewoon vertrouwd, zeg maar. Het is niet nieuw, dus je weet wat je kan verwachten. En dat is ook wel lekker, moet ik zeggen.
0: Je neemt een bak vol met ervaring mee. Merk je ook al meteen dat de jongens daar iets aan hebben? Dat je iets kan doen voor de jongens?
1: Ja, dat weet ik niet. Natuurlijk. Ze hebben bepaalde vragen, ze willen dingen weten. En je hebt natuurlijk gewoon een grote groep waar die vandaan komt. Die al kennen, die ik gewoon. Ik heb die natuurlijk ook gerevalideerd een paar jaar geleden. En die dat toen net aanhaakte. Dus ja, het is niet allemaal nieuw. Ik kende de jongens een beetje. En het is een leuk groepje.
0: Wat voor dingen willen ze dan in het bijzonder weten van je?
1: Gewoon van bepaalde wedstrijden of tegenstanders. En toch carrièrepad van hoe en wat. Wat voor manier het team toen was op dat wij er speelden. Dat ik er speelde. Dat is toch wel leuk.
0: Een hele bak ervaring dus, Hans Hateboer. En dat geeft Lukien genoeg opties voor na de interlandbreak. Want waar de selectie nu nog met een aantal blessures te maken heeft, is er in een fitte selectie op een aantal posities flinke concurrentie. En dat ziet de trainer van FC Groningen zelf ook.
4: Laat duidelijk zijn, als wij iedereen fit hebben, ja, dan hebben we heel veel keus. Dus dan hebben we een ploeg die ook in heel veel variaties kan voetballen. Ja, dan is de concurrentie ook echt daar. En dan gaan spelers elkaar ook beter maken. Dus ja, daar kijk ik wel naar uit.
0: Ik ben vooral heel erg benieuwd. Waar gaat Hans Hateboer uiteindelijk spelen?
4: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Die puzzel is nog niet gelegd in mijn hoofd. Ik weet dat Hans eigenlijk op alle vier de plekken achterin heel goed uit de voeten kan. Maar je hebt vanavond ook gezien dat Jorg het geweldig doet. Ik denk dat de kwaliteit van Hans onmiskenbaar daar is. Die gaat ons enorm helpen, ook in het leiderschap. Dus ja, we gaan kijken hoe dat gaat vallen. En de concurrentie is daar en dat is mooi.
0: Ja, dus Dick Lukien. Genoeg keuzes, ook omdat Jorg Schreuder weer een prima wedstrijd speelde. De Groningen verhuisde dit seizoen naar de rechtsbackpositie, waar hij gisteravond prima uit de voeten kon.
5: Ja, wel oké. Okay. Ja, ik denk een paar voorzetten weg kunnen koppen, dus dat is wel mooi. En in de 1 tegen 1 denk ik ook stabiel. Ik denk dat we dat als ploeg ook gewoon goed doen. Ik kreeg goede rugdekking, dus nee, dat is prettig.
0: Je wordt verkozen tot man of the match door de supporters.
5: Ja, ik zag het. Ja, dat is een mooi compliment.
0: Prachtig doelpunt ook Jorg. Verder de wedstrijd zelf. Het leek allemaal heel makkelijk te gaan, maar dat zou vast niet zo zijn geweest. Kan je daar eens wat over vertellen?
5: Ik vond als de eerste helft ook wel inderdaad wel goed spelen. Ik denk dat wij goed wisten waar de ruimtes kwamen op het veld. En ik denk dat we dat met name bij die 1-0 ook echt goed benutten. Dus dat is een mooie goal. Tweede helft vond ik was iets slordiger, helaas. Ik denk als we dan nog meer doordrukken dat het nog een grotere score kan worden. Alleen uiteindelijk 3-0 zou je vooraf wel vertekenen.
0: Ja, Lukien kan in ieder geval de komende weken gebruiken om de puzzel voor de volgende wedstrijd te leggen. Door de interlandbreak komt FC Groningen pas op zondag 11 oktober weer in actie. Om 16:45 begint dan de uitwedstrijd tegen Excelsior.

0: The Tide is High van Blondie hier in Oogsport. Afgelopen zaterdag speelde bekerwinnaar Donar in Zwolle tegen regerend landskampioen Landstede Hammers om de Supercup van 2026. In het Landstede Sportcentrum konden de basketballers goed meekomen met de Blauwvingers, maar kwamen schietend het nog iets tekort om de eerste prijs van het basketbalseizoen te veroveren. Donar verloor met 70-62. De korte voorbereiding van de Groningers en het feit dat Donar met een bijna compleet nieuw team aan de competitie gaat beginnen was voor kerstverse aanwinst Siem Uitendaal echter geen excuus voor het mislopen van de Supercup.
1: Ja, natuurlijk is het nog begin van het seizoen, dus we zijn nog aan elkaar aan het wennen als team. We zijn er nog een beetje onze weg aan het vinden. Dus natuurlijk is het altijd lastig om dan meteen alles te klikken. We maakten gewoon veel kleine foutjes op defense, maar op offense. Ja, we schoten nu volgens mij 7 op 31. Ja, we hebben gewoon, als wij kijken elke dag naar ons team in de gym, wat voor shooters wij in de gym hebben, dan is dat gewoon echt voor ons doen gewoon heel erg ondermaats. Zit je wat beter, is het misschien een andere wedstrijd. Dus tuurlijk is het gewoon super balen, want je wilt meteen beginnen met een Supercup win. Meteen met een prijs, kan niet beter. Maar ja, nu is het gewoon terug naar training en focus op de volgende game.
2: Ja, maar biedt wel iets van perspectief voor het seizoen. Want ja, jullie spelen tegen Zwolle, hebben een kampioenskern behouden. Maar daar houden jullie wel gewoon lang stand. Dat biedt wel perspectief.
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, wij hebben ook gewoon championship aspirations. Wij willen ook gewoon dit jaar Nederlands kampioen worden. Top in de B-next. Dus ja, ik hou er nooit echt van om zeg maar mezelf te vergelijken met oké, hun waren vorig jaar nummer 1. Wij proberen gewoon dit jaar nummer 1. En we proberen gewoon alles te winnen. Dus ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik, ja, persoonlijk kijk ik daar toch altijd wel iets anders naar.
2: Precies. Ja, dan ben je dus hier ook echt gekomen om te winnen. Want dit is natuurlijk jouw eerste seizoen bij Donar. Hoe is het hier?
1: Ja, fantastisch. Martini Plaza, supermooie hal. Alles is goed geregeld. Komen vandaag ook weer echt genoeg fans die gewoon heel veel geluid maken en zo. Dus dat is super leuk om daarvoor te spelen. Ik kan niet wachten tot we thuis in Martini Plaza weer...
2: Laat het seizoen maar komen.
1: Precies, ja, wij zijn ready.
0: Ja, al dus een ambitieuze Siem Uitendaal in gesprek met verslaggever Wouter van der Made. En ook coach Jason DeRusso was teleurgesteld naar de wedstrijd in Zwolle.
3: I mean, yeah, natuurlijk, wij willen winnen. Maar met mijn ploegs, I have in één week heel veel goede dingen gezien. In de zin van, ja, de afgelopen twee wedstrijden hebben wij niet zo hard gefokken qua, you know, rebounding en verdediging. En ook de structuur van onze verdediging. En vandaag, ik dacht dat was veel beter. Iedereen was connected. Iedereen, ze hebben gewoon zijn best gegeven. We waren just niet, we hadden geen geluk met ballen raken. En, you know, maar laat in de vierde kwart on the road, taking a, you know, the reagerende kampioen. Dat in, what, 65 punten of zo, 64 punten. Dus de verdediging kan de rebounding heel positief. Maar we moeten wel, je kan wel zien, ze zijn jong. Misschien een moment was te groot voor sommige van onze jongens. En, yeah, it's a make or miss league. Snap je, we hadden veel layups, veel fry, open schoten, niet geraakt. En dat is basketball.
0: Donar speelt morgenmiddag nog een oefenwedstrijd tegen Rotterdam City Basketball. Voor de Europese competitie van start gaat met twee doordeweekse uitwedstrijden in de European North Basketball League. Het B-next seizoen gaat vrijdag 2 oktober met een uitwedstrijd tegen Kortrijk van start. En een pittig programma is dat, ziet ook Jason DeRusso. Even geen tweede interview met Jason DeRusso. Nou, op dinsdag 6 oktober speelt Donar de eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen. En dan is om 19:30 het Belgische Leuven de tegenstander. Wel Jason DeRusso.
3: Our programma met Europese wedstrijden. En we hebben veel oud-wedstrijden in België. Maar ja, het is de B-next. Het is gewoon hoe het is.

0: vind mijn ploeg, ik vind dat we zijn op een goede weg. En we zijn niet bezig met resultaten nu. En natuurlijk, ik ben altijd bezig met resultaten. Maar het gaat over het proces. En hoe wij komen elke dag om te werken. En kijk, wij hebben veel jonge spelers. Ze hebben in lagere competities gespeeld. En zij moeten, zichzelf professionaliseren. Punt.
1: Ja, dus alsnog Jason Derulo. Zoals ik zei, op dinsdag 6 oktober speelt Dona de eerste officiële thuiswedstrijd van het seizoen. En dan is om 19:30 het Belgische Leuven de tegenstander.
2: Heb je tips voor de sportredactie?

0: Price Tag van Jesse J en P.O.B.
1: Oogsport nieuws.
0: Judoka's van de Hanse en de Rijksuniversiteit Groningen hebben in de afgelopen week 5 medailles gewonnen tijdens de European Universities Combat Sports Championships in Tirana. Dat is een hele mond vol. 2 keer goud, 1 zilver en 2 bronzen medailles. Berber Ludema won goud in haar klasse tot 78 kilo. Ludema won daarnaast goud met een gemengd team van de rug en het topsportprogramma judo in Heerenveen. Stijn Holdehof pakte zilver in de klasse boven 100 kilo. Leon Francis haalde in dezelfde klasse het brons. En tenslotte behaalde Jaël Schipper het brons in de klasse tot 70 kilo. In totaal deden 8 studenten van de rug en de Hanse mee aan het judo-toernooi op het vechtsport EK voor studenten in het Albanese Tirana. Futsal Groningen heeft vrijdagavond voor de 4e keer verloren in de Eredivisie zaalvoetbal. Dr. Anders Vijfje boekte een ruime zege. De mannen van Futsal Groningen gingen in eigen huis nipt onderuit tegen ZVV Kroeven uit Roosendaal. Futsal Groningen is nog puntloos na 4 duels en staat 12e. Volgende week spelen de Groningers uit tegen FC Eindhoven dat tot nu toe alles won. De vrouwen van Dr. Anders Vijfje boekten in de hoofdstad een ruime zege. Onsite Amsterdam werd met de 7-2 verslagen. Dr. Anders Vijfje is na 2 duels in de Eredivisie derde. En volgende week ontvangt tot Dr. Anders Vijfje Hekkensluiter ZVV Middelburg.
1: Oog Sport.

0: Ja, wat de man moet doen, moet hij doen. We moeten de muziek afbreken, want we hebben meteen al een doelpunt bij Tom Hendrickson. Bij PKC, Tom.
1: Ja, we zijn in de tweede minuut van de eerste helft. Thuis bij de wedstrijd PKC 83 tegen Workum. En de bezoekers uit Friesland die hebben direct een goede start. En staan nu al 0-1 voor. Belooft een leuk potje te worden hier op de Groningse velden. Workum die vorig seizoen nog in de tweede klasse speelde. Maar is gepromoveerd naar de eerste klasse. En het seizoen daarvoor zelfs in de derde klasse speelde. Dus die is aan een hele goede reeks bezig. En PKC die... ja. Ja, toch met een paar geblesseerden een slecht seizoen ervaarde aan het begin van het seizoen door vorige week te verliezen. En staan dus nog op 0 punten. Aardig wat werk aan de winkel voor PKC om deze achterstand toch om te buigen. In de derde minuut 0-1 voor Workum.
2: Oog Sport.

0: Red Hot Chili Peppers met Scar Tissue. Ja, Scar Tissue, dat is wat PKC 83 ook wel opgelopen heeft in de beginfase tegen Workum, want ze staan achter. En je hoort Tom Hendrickson met het live verslag.
1: Ja, zeker Joey. Net een corner genomen door PKC. Een valse start in het seizoen, maar nu ook in de wedstrijd. Door een goal van de spits van Workum, Dennis de Jong. Die uit een corner een prachtig erin kopte in het doel van PKC. Nu fluit de scheidsrechter omdat er een hoofdblessure is in de 16 van Workum. En is het even kijken wat er met de verdediger aan de hand is. De verzorger mag het veld op. Je kan al aardig wat frustratie zien bij PKC. Die nou ja, toch wel slecht aan de wedstrijd beginnen. En dan is het even wachten op de verzorger. Nou ja, wat ik al zei, PKC heeft een wat valsere start. Ziet er voetballend op zich wel prima uit. Voetballen mooi rond, waar Workum toch wat afwachtender is. En wat verdedigender is ingesteld om toch te loeren op die counter. Waar PKC voetballen toch wel wat beter is. En Workum toch wel wat meer inzet toont. Wat meer strijdkracht. Wat op het sportpark ook al te merken was wat ze van tevoren dachten over de tegenstander. PKC wist weinig van Workum. Maar was toch bang voor de Friese mentaliteit. Maar probeerde toch ook te laten zien wat de Groningse mentaliteit is. Nu PKC weer aan de bal. Met aan de linkerkant Jaro Fik, waar die net over de zijlijn gaat. Al met al is deze wedstrijd nou ja, leuk begonnen. Maar om echt wat sensatie te zoeken, hopelijk komt dat nog verder in de wedstrijd.
2: Oog Sport.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ja, en Oogsport is natuurlijk een programma waarin veel live sport te horen is. Dus we gaan gauw weer naar Sportpark De Kring. En daar is Tom Hendrickson bij PKC 83 tegen Workum.
1: Ja, het staat hier nog steeds 0-1 voor de uitploeg in de 11e minuut. Waar PKC toch wat meer de overhand heeft, op de hele vroege voorzet speelt. Maar Workum toch dicht houdt achterin. Met nu een voorzet die wordt afgeketst. En Workum is weer aan de bal. Achterin met de keeper, Brett Minema. Wat een hele goede aanwinst is voor Workum. Die van Cambuur is overgekomen uit de jeugd. En vorige week al aardig wat ballen heeft tegengehouden. Waardoor Workum 1-1 heeft gespeeld tegen Zurich. Wat aardig wat goede punten waren voor de uitploeg vandaag. Nu Workum weer aan de bal. En over de linkerflank waar Sam Visser de bal mist. En een overtreding voor Workum. Voor PKC, excuus. Waar PKC snel de bal neemt en vooruit probeert te voetballen. Achterin aanvoerder. Fahim Belgroep met aan de bal. En waar PKC toch achterin het rustig houdt. Balletje naar elkaar overtikt. En waar vooral Willem Bel de bel steeds komt op halen. En het spel op met Christen Mulder nu aan de bal. Die geeft hem op linksback. Justin Mulder weer met de voorzet. En in de handen van de keeper Brett Minema. Wat beeld een beetje mee. PKC die komt wel in de 16, maar is toch snorrig in de eindfase. 13e minuut, nog steeds 0-1, Workum.

0: Direct met Soldier On in Oogsport. Ja, en Soldier On, dat is ook wat PKC zal moeten doen tegen Workum nadat ze tegen een vroege achterstand aanliepen. U hoort verslaggever Tom Hendrikson.
1: Ja, we zitten hier in de 20e minuut, waar net een hele grote kans voor de spits van PKC was. Rob Schokker. Vrije kopkans in de 16 op na een hele mooie voorzet van Sam Rosema, de rechtsback van PKC. We blijven hier nog steeds in de 20e minuut, 0-1 voor Workum. Waar PKC toch wat meer in de wedstrijd komt, controle heeft over de wedstrijd. En Worker toch alleen maar loert op die counter. En het doel wel aardig dicht houdt. Nu langs de zijkant links voor is de linksback van PKC aan de bal. En hij paast hem naar de middenvelder Willem Bel. Die toch constant wel het spel maakt bij PKC. Daar Rick Boyer gaat naar binnen. Op zijn Kruiviaans neemt hij hem naar binnen. En een schot van Dennis van Duinen die toch overgaat. Weer een grote kans wel voor PKC. De tweede al in 2 minuten. Ze loeren echt op de gelijkmaker. Maar nog steeds 0-1 voor Workum. En de 0 nog steeds voor PKC 83.

0: Train met Drive-By. En we gaan snel even langs Tom Hendrickson, want die is bij PKC 83 tegen Workum.
1: Ja, het staat hier bij PKC Workum in de 28e minuut nog steeds 1-0. Net een hele grote kans van de doelpuntenmaker Dennis de Jong. Die in de 16 schiet. Links onderin, maar toch door Sven Bakker, de keeper van PKC, mooi tegen wordt gehouden. En waar PKC, nou ja, net zoals de rest van de wedstrijd eigenlijk wel het tekende beeld is dat PKC aan balbezit constant is. En Workum, wanneer ze de bal veroveren, zo snel mogelijk de counter proberen op te zoeken. Nu met Jarovic, de links voor van PKC, en de actie gaat naar binnen. Hout wordt toch opgehouden, gaat nu via buiten langs en laatst hem weer naar het middenveld waar PKC toch de ruimte probeert te zoeken. Workum heel compact staat en toch wel het verdedigend blok zo houdt. Justin Mulder met een kap. Oeh, met links schiet hij net rechts voor langs voor de doelman Sven Brett Minema, excuus. En waar Workum nu weer aan de bal is. Weer met de lange bal. Workum die eigenlijk constant of op de counter of op de lange bal speelt. En PKC nu een uitschiet waardoor Workum weer een ingooi heeft. Het blijft een eenzijdige wedstrijd waar toch PKC vooral balbezit heeft en Workum op de counter speelt. Nog steeds 0-1 voor Workum in de 30e minuut.
0: Ja, daar dus in de eerste klasse 0 tegen 1. Een andere wedstrijd in de eerste klasse die begint om 3 uur. Daar zijn we ook live bij. Vlostas tegen Buitenpost. In de tweede klasse beginnen ook nog 4 wedstrijden van ploegen uit Groningen. En dan heb ik nog tussenstanden vanuit de derde klasse. GVV Rapiditas ontvangt Veendam 1894. Staat met 0-1 achter. En hetzelfde geldt voor FC Leeuwenborg op bezoek bij NEC Delfzijl.
2: Oog Sport.
3: Het geluid van Groningen.
2: Oog Radio. Vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
4: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Malieveld in Den Haag zijn rellen uitgebroken tussen extreemrechtse demonstranten en de politie. Agenten werden er bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die mars was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers halen tientallen betogers van de snelweg. Ze worden met bussen weggebracht. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. De NAVO is blij met de aangekondigde overeenkomst tussen de VS, Denemarken en Groenland. Het akkoord zal leiden tot meer veiligheid, stabiliteit en samenwerking in deze cruciale regio, zei een woordvoerder. Eerder dit jaar dreigde president Trump met de annexatie van Groenland. Dat leidde tot onrust bij Groenland, Denemarken en de NAVO. Nu is door Trump een overeenkomst aangekondigd waar de landen positief over zijn. Er zou komende week onder meer worden afgesproken dat de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland wordt uitgebreid. Met een massale landing van parachutisten op de Ginkelse Heide is vanochtend operatie Market Garden uit 1944 herdacht. Door de harde wind kon het mogelijk niet doorgaan, maar het lukte alsnog. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking. Met hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Je luistert naar het tweede uur van Oogsport op zaterdag 19 september. Mijn naam is Joey Keizer. De wedstrijd PKC 83 tegen Workum is al een tijdje onderweg. En op Sportpark De Kring trapten de teams om 2:30 al af. Bij die wedstrijd is aanwezig onze nieuwe verslaggever Tom Hendrikson.
1: Ja, PKC kan nog steeds tegen een achterstand aan. 0-1 voor Workum in de 35e minuut. De goal werd gemaakt door Dennis de Jong. 0-1, 35e minuut voor Workum.
0: Ja, zojuist begonnen ook in de eerste klasse H Velocitas tegen Buitenpost. En daar is onze verslaggever Andor Heij.
8: Nog niet begonnen, spelers staan net op het veld. Belangrijke wedstrijd. Elke wedstrijd natuurlijk belangrijk, maar belangrijk voor Velocitas om even 3 punten te halen. Want vorige week werd er een misstap, gaan er een halve misstap door. Met 1-1 gelijk te spelen tegen Achilles 1894. En over een klein uur, op een kleine 2 uur weten we hoe het hier is afgelopen.
0: Ja, verder heeft Confil Minder een nieuwe serie gemaakt waarin we een inkijkje krijgen in de afgelopen transferperiode van FC Groningen. En hoe dat tot stand kwam hoor je later in deze uitzending. Uiteraard hebben we naast live amateurvoetbal ook het laatste sportnieuws en de beste muziek in
9: Oog Sport.
0: Maar we gaan eerst weer even schakelen naar het Stadspark bij Andor. Hebben ze daar inmiddels al afgetrapt, Andor?
8: Ja, afgetrapt en de Velocitas krijgt nu een vrije trap. Dat natuurlijk 0-0, een minuutje gespeeld. Ja, allerlei kinderactiviteiten. Hier volgens mij goed is, was Tijmen Blokzeil zelf aanwezig. Het is ex-Velocitas speler om de prijs uit te reiken. Maar goed, hier voor Velocitas een wedstrijd die gewonnen moet worden. Want Velocitas heeft natuurlijk kampioensaspiraties. Zoals ieder jaar, vorig jaar tweede in de eerste klasse. H deed mee aan de na-competitie, maar werd toen uitgeschakeld in de finale door Hoogland, zodat de Velocitas in deze eerste klasse blijft. Vorige week toch wel een halve misstap, dat kun je toch wel zeggen, tegen promovendus Achilles 1894 in Assen was dat. Werd met 1-1 gelijk gespeeld. Buitenpost begon nog slechter. Buitenpost, dat is toch altijd ook wel een subtopper. Dat verloor vorige week met 3-2 van WVV nog wel op eigen veld. Nou, 3 minuten gespeeld hier en de stand is hier nog altijd 0-0.
0: Ja, daar dus 0-0. PKC 83 keek tegen een achterstand aan. Dus zal het behoorlijk zagrijnig zijn daar, Tom, of niet?
1: Ja, binnen het veld is er veel agressie op elkaar te vinden op de spelers van PKC. Staat hier inderdaad in de 37e minuut nog steeds 0-1 voor de bezoekers Workum. PKC laat het balletje wel mooi rondgaan, maar is in de eindfase toch slordig en weet geen goal te kunnen maken. Je kan zien de nummer 12 PKC nu in de eerste klasse en Workum nummer 8. In de eerste klasse. Dat de Friese bezoekers toch wat met hun kansen wat zorgvuldiger omgaan. En waar Dennis de Jong dus al de 12e minuut de 0-1 heeft gemaakt. En dat blijft voor nu nog steeds de tussenstand in de 37e minuut.

0: Hallucinate van Dua Lipa. En daarvoor hoorde je Know You Better van Vice. We zijn live bij twee wedstrijden. En we gaan gauw naar Andor High. Want die heeft een doelpunt bij Velo tegen Buitenpost.
1: Ja, het is 1-0 geworden voor Velocitas. 7e minuut. Het was Tim Sanders die scoorde voor Velocitas. Ja, een ontzettend beoordelingsfout van Iloba Aguna van Buitenpost. Die ging volledig onder een lange bal door. Misschien wel kwam dat ook door de wind dat hij het niet goed beoordeelde. En toen komt Sanders op doelman Kevin van der Meulen van Buitenpost af. Die uitkwam lopen. Hij omspeelde hem heel eenvoudig. En tikte de bal in het lege doel. En zo heeft Velocitas hier een pikstart. En staat even kijken. Nou, na 9 minuten met 1-0 voor.
0: Ja, en waar Velo dus vroeg op voorsprong kwam, kwam PKC 83 al vroeg op een achterstand. En de eerste helft zal wel zo'n beetje op zijn einde lopen. Je hoort Tom Hendrickson.
2: Ja, we zitten in de 45e minuut. Nog steeds 0-1 voor Workum. Waar PKC toch net een hele grote kans. En weer op de lat. Wat een mooie voorzet van die toch wel goed spinnende Willem Bell. Die met een soort van loopje in de lucht door Gyro Pick op de bovenkant van de lat werd getikt. De keeper kon er niet bij, werd gered door de lat. En een doeltrap voor Workum. PKC, wat ik al zei, had net een de tweede grote kans voor de spits van PKC, Rob Schokker. Die met een kopbal een kans veroorzaakte, maar er niet in ging. En waar aan de andere kant daarna ook direct een kans voor Workum was voor de scorende spits Dennis de Jong. Die prachtig met zijn borst aannam en via een 1-2'tje een volley op goal. Maar waar Sven Bakker, de keeper van PKC, toch de bal tegenhield. We gaan richting de rust, maar nog steeds 45e minuut en 0-1 voor Workum.
0: Gaan we eens even kijken of we terug kunnen naar het Stadspark, want Andor Heij is bij Velo tegen Buitenpost. Nee, gaat niet lukken. Gaan we even een muziekje draaien.

0: Don't you forget about me van de Simple Minds hier in Oogsport. We zijn live bij twee voetbalwedstrijden. Het is rust bij PKC 83 tegen Workum, tussenstand daar 0-1. En Andor Heij is bij Velo tegen Buitenpost. Andor.
1: Nog altijd 1 tegen 0 voor de Lositas. En we hebben een kwartier gespeeld. Buitenpost wel even aan het aandringen op dit moment om de gelijkmaker aan te tekenen. Het was de Nonne Storm die van rechts uithaalde. Maar Feike Spoor, toen was de Lositas, stopte die bal. En er waren nog een paar, die waren niet echt voorzet. Ook van de rechterkant een bal die compleet die eens achter het doel ging. Maar over de zijlijn beland. Maar goed, Buitenpost dringt wel een beetje aan. Maar Vlootstas blijft dus nog op de been. Nu opnieuw aanval van Buitenpost. Maar de Vlootstas defensie heeft het de ootje erin. En zo blijft het hier na 16 minuten spelen 1 tegen 0 voor Vlootstas.
0: Met de komst van Hans Hatenboer zit de transferperiode voor FC Groningen er dan toch echt op. En met de terugkeer van de verdediger en oud-international heeft Dick Lukien beschikking over een bak ervaring in de door blessures geteisterde verdediging. En toch kunnen FC-supporters de komende weken nog uitgebreid terugkijken op de afgelopen transferperiode, weet oogsportverslaggever Wouter van der Made.
2: Ja, want nieuws. Kon veel minder de podcast, natuurlijk wel bekend bij de FC Groningen fans. Ja, het nieuws kwam eigenlijk al na de Q&A van FC Groningen na de transfer deadline. En het nieuws is dat er een podcast is gemaakt door KVN in samenwerking met FC Groningen over de transferperiode. En dat geeft ook echt een inkijkje in hoe de club met die transferperiode is omgegaan. Die afgelopen transferperiode. Nou, aan de telefoon Thijs Faber, een van de makers van Conforminder de podcast. En dus ook deze nieuwe podcast, Groen Licht. Goedemiddag Thijs.
3: Goedemiddag.
2: Ja, dat is bijzonder. Zo'n inkijkje in een transferperiode. Toch iets wat normaal gesproken achter gesloten deuren blijft. Hoe hebben jullie dat deurtje opengemaakt bij de club?
3: Ja, eigenlijk heeft de aanhouder gewonnen in deze. Jeffrey, een van de jongens die vaak bij ons te gast is, die had dit idee. En eigenlijk onderling zeiden we vaak van ja, geweldig idee, maar no way dat FC Groningen daaraan mee gaat werken. En toen hebben we het bij FC Groningen in de week gelegd. En zijn we blijven doorvragen en uiteindelijk zijn ze overstag gegaan.
2: Ja, en dan begint het meekijken in de keuken. Hoe gaat dat? Mochten jullie bij gesprek aanwezig zijn of kregen jullie achteraf updates van de club? Hoe maak je zo'n podcast?
3: Ja, we hadden daar vooraf wel afspraken over gemaakt. Hè. Dus FC Groningen was heel erg bereid om deuren open te gooien. Alleen het moest natuurlijk op geen enkele manier in de weg zitten met wat een belangrijke window was voor de club. Waarbij wel ook meteen werd gezegd, ja, als, bij dat soort gesprekken, dat is gewoon not done om daar opnameapparatuur bij te hebben. Dat zijn gesprekken waar ook privé dingen over tafel gaan. Dus we hebben heel vaak met de...

0: beide heren, dus Frank van Mosveld en Mo Allach, algemeen directeur en technisch directeur, gesproken, bijna op wekelijkse basis. En als er door de week nog wat gebeurde in de dossiers, dan stuurden zij ons door middel van spraakberichten eigenlijk updates. En we hebben ook wel via de club nog een aantal personen die wel bij de transfer betrokken zijn geweest, ook achteraf gesproken over het proces.
1: Ja, precies. Nou, dat resulteerde dus in een podcastserie Groen Licht. Waarbij je dus een zeldzaam kijkje krijgt dus in de keuken van Mo Allach, technisch directeur, en dus ook Frank van Mosseveld, de algemeen directeur. Zijn er nou nog dingen tijdens het maken van die podcast naar boven gekomen waar je denkt van, hey, ik had altijd een aanname over transfers en over die transferperiode, en dat is juist enorm bevestigd, of dat is juist, heeft jou helemaal verrast?
0: Ik vind het heel grappig om de dynamiek tussen wat komt er naar buiten, wat komt er niet naar buiten. Hoe wordt bijvoorbeeld ook media, hè, wij zelf als mediamakers kijken natuurlijk ook met zo'n perspectief, hoe wordt media eigenlijk gebruikt in een onderhandelingspositie? Om je een voorbeeld te geven, FC Groningen is met twee spelers bezig geweest om die eventueel te verkopen aan AZ, Tom van Bergen en Stijn Racing. En daar zag je heel erg een verschil in wie er een belang had om wat in de media terecht te laten komen. Ik heb bijvoorbeeld, wij moesten natuurlijk alles geheim houden. De interesse in Stijn Racing heb ik voor mezelf wel anderhalve week überhaupt voor me moeten houden, voordat het out in die open kwam. En daarna mocht ik er natuurlijk ook niet over praten, maar toen was het in ieder geval in de media. Terwijl bij Tom van Bergen liepen wij zelf soms achter de feiten aan. Er stonden er dingen in de media die wij op dat moment nog niet eens hadden gehoord. En dan ging het juist weer heel snel. Dus ja, ik vond met name die mediadynamiek heel interessant.
1: Ja, lijkt me ook wel moeilijk om je mond te moeten houden in een transferperiode waarin het wat A zo belangrijk is. Maar jullie maken natuurlijk zelf ook die podcast. Die liep op dat moment ook al. Jullie hebben een grote Telegram-groep waar allemaal luisteraars in zitten, waar ook continu transfergeruchten besproken worden, dan moet je wel echt even op je handen zitten denken van, ik weet het eigenlijk allemaal wel en er komt iets hartstikke vets aan waarin dat ook allemaal wel naar buiten komt. Alleen, ik mag er nu even helemaal niks over zeggen.
0: Nee, dat heeft 3 maanden geduurd. Dat is best lang, kan ik je vertellen. He, dus, en die geheimhouding die beperkte zich niet alleen tot openbaar, maar ook bijvoorbeeld familie en vrienden wisten er eigenlijk totaal niet vanaf. Dus ik heb ook wel heel veel berichten gehad toen het eenmaal bekend werd van mensen die zeiden, oh, jij hebt het al die tijd geweten hoe het zat. En gewoon tijdens de borrel of tijdens een lunch ergens er niks over gezegd. Of gewoon met ons meegepraat. Dus ja, dat soort dynamieken had je wel inderdaad. Dat was echt extreem lastig. Ik was heel blij dat de last uiteindelijk van onze schouders was. Volgde vrij snel daarna weer een volgende last met Hans Hatenboer. Dus waren we er nog niet helemaal vanaf. Maar het was wel je zegt het goed, het was lastig.
1: Kijk je nou ook anders tegen transferperiodes aan in het vervolg?
0: Ik zou denk ik in het vervolg minder snel de supportersreflex hebben om in paniek te raken als er geen spelers bij komen. Ik heb wel heel erg gezien op hoeveel borden FC Groningen tegelijk geschaakt heeft. Eigenlijk vanaf begin juni af aan al met eigenlijk beperkte mogelijkheden hebben ze zich echt de lat hoog gelegd, heel veel geprobeerd, heel veel geïnvesteerd in het netwerk. Waar je wel eens als supporter het gevoel hebt van, wat doen ze nou eigenlijk de hele dag? Waar blijven die spelers? Ja, dan zie je gewoon dat er gewoon enorm lange dagen worden gedraaid, enorm veel gebeld en gedaan wordt. Dus dat is voor mij wel een inzicht geweest wat ik wel mee ga nemen.
1: Kijk, hartstikke mooi. Nou komt dinsdag de eerste aflevering online. Daarna volgen er nog een aantal en jullie eindigen de serie met een live event, hè?
0: Ja, klopt. Dus op 9 oktober in de Euroborg hebben we een evenement waar Frank en Mo ook aanwezig zullen zijn en over de serie praten. We gaan ook over transfers in het algemeen praten. Dat is niet per se een 6e aflevering of zulks, maar meer een soort feestelijke afsluiting ook voor onszelf van een project waar we echt wel heel trots op zijn. En het is gewoon leuk dat daar straks dik 380 mensen bij zijn.
1: Ja, precies. Ja, wat ook een redelijk uniek project, hè? Want dit is, nogmaals even benadrukken, dit is niet iets wat iedere club zomaar doet, hè? Zo'n inkijkje geven in een transferperiode.
0: Nee, dus dat bijna ongemak is er vanaf het begin er ook al wel geweest, hoor. Dat je denkt van, ik heb hier nu een lijst met spelers voor me die misschien naar FC Groningen gaan, maar misschien ook helemaal niet. En dan Ja, het is echt wel uniek geweest, de inkijk die we hebben gekregen. En ook ja, de manier waarop FC Groningen de deuren heeft geopend in die zin.
1: De podcast Groen ligt door KVM. Jacob, verschijnt hij op jullie reguliere feed? Of wordt het echt een aparte podcast waar mensen zich op moeten abonneren?
0: Nee, hij verschijnt gewoon op onze eigen feed. We hebben expres eigenlijk gewacht totdat die vrij lange interlandbreak eraan zit te komen. Dus daar zal die gewoon op de normale plaats waar mensen ons normaal ook vinden verschijnen.
1: Kijk, hartstikke mooi. Hebben we wat te doen voor FC Groningen volgers zolang de club niet speelt. Hartstikke bedankt. Thijs Faber dus van Kom Veel Minder, de podcast.
2: Ja, verslaggever Wouter van der Maden dus in gesprek met Thijs Faber van Kom Veel Minder over de nieuwe serie Groen Licht. En wij gaan gauw weer terug naar het live voetbal, want Andor Heij is bij Veloztas tegen Buitenpost.
3: Het spel ligt op dit moment even stil, halverwege de eerste helft. Terwijl de speler van Buitenpost of van Veloztas moest behandeld worden. Veloztas, volgens mij is het Kai Boots, maar die loopt weer. En ik kan niet goed zien wie er van Buitenpost op de grond ligt. Stand hier 1-0 voor Veloztas er nog altijd. Maar Buitenpost is wel aan het aandringen. Dat is net een hele rare situatie. Ja, die wind die speelt hier een rol, want die waait hier hard over het veld heen. En op dit moment in de rug van Veloztas. Die bal die viel in het strafschopgebied. En er werd daar gemaaid en geschopt. Maar niemand wist hem te raken, zodat Vijkenspoor, de doelman van Veloztas, de bal simpel kon oprapen. Nou, volgens mij kan die speler van Buitenpost zo niet verder. Want die behandeling die duurt nou al wel een tijdje. Ik zie ook nog niemand warm lopen. Berry Zandik is trouwens trainer bij Buitenpost. En Robbie Wentink, de trainer van Veloztas. Dit gaat nog wel eventjes duren, denk ik. We hebben 26 minuten gespeeld hier. Stand nog altijd 1-0 voor Veloztas.
4: Oogsport nieuws.
2: Sinds gisteren staat Groningen weer ruim een week in het teken van sport en bewegen. Wethouder Jalt de Haan opende gisterochtend het Groningse programma van NOC NSF Nationale Sportweek op Sportpark Ten Boer. De komende 10 dagen kunnen inwoners op verschillende plekken sporten en bewegen. Sportclubs, onderwijsinstellingen en andere organisaties openen hun deuren voor proeflessen en andere activiteiten. En ook doen meer dan 2000 basisschoolleerlingen mee aan Sportmatch. Verschillende sportaanbieders geven daarvoor sportlessen tijdens de gymles op school. Het volledige programma is te vinden op de website van Sport 050. En FC Groningen heeft voor het eerst in een maand tijd weer een wedstrijd gewonnen. In eigen huis werd overtuigend afgerekend met PEC Zwolle. Het werd 3-0. Marco Rente verving de geblesseerde Wouter Prins en Jacob Ondrejka kon ten koste van Tycho Land op een basisplaats rekenen. De Groningers hadden vervolgens weinig moeite met de Zwollenaren. Treffers kwamen van Tom van Bergen, Jorg Schreuders en invaller Tycho Land. Hans Hateboer kwam in de 65ste minuut binnen de lijnen. En FC Groningen kondigde afgelopen weken de terugkeer aan van de ervaren verdediger. Hij speelde 10 jaar geleden voor het laatst in het shirt van de Tros van het Noorden. En voorlopig komt de FC niet meer in actie. De komende 3 weken ligt de Eredivisie stil voor interlandvoetbal.
4: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: De laatste time van de script. We gaan heel snel naar Tom Hendrickson bij PKC 83 tegen Workum.
1: Ja, het staat hier al 1-1 in de 48e minuut. De dartsignaal van de scheidsrechter was nog maar net een minuut later. Kopt de spits van PKC, Rob Schokker, naast zijn handelsmerk, wat ik hier langs de velden al heb gehoord. Komt hier prachtig binnen en een heel mooi doelpunt. Waar Justin Mulder nu op de rechterflank, een paas op de rechtsback. En Roosma met een voorzet, maar die wordt gekeerd. En dat is een corner voor PKC. PKC laat direct zien na de rust dat ze toch die aansluitingstreffer wouden maken. Het is een geluk. En je ziet toch wel dat ze er hongerig zijn voor nog meer. En een corner voor PKC. Boyer gaat achter de bal staan. Brengt hem in de 16. Wordt verlengd door Mulder. Over het goal heen. Maar dat scheelde niks. Steeds blijft het
0: van
1: de 49e minuut 1-1 tussen PKC en
0: Bosch. Ja, daar dus 1-1. Bij Velo Buitenpost stond het 1-0 en je hoort Andor Heij.
2: Het staat nog steeds 1-0 na 32 minuten spelen. Ja, en elke keer als ik terug kom, dan ligt er een speler gepresteerd op de grond. Nu ook weer Iloba Aguna van Buitenpost, de man die zo onduidelijk onder de bal doorging, waaruit naar Tim Sanders kon scoren. Die grijpt naar zijn hamstring en loopt naar de kant. En dan kan de trainer Berry Zandink van de Buitenpost zijn tweede wissel gaan inbrengen, denk ik. Want ja, dit ziet er ook allemaal niet heel goed uit. Ik zie nog niet wie er warm loopt. Dit trouwens één Groningen speler bij Buitenpost op de bank. En kijken, dat is Rico Cordes. En dat is wel een apart verhaal. Die heeft, speelde bij Hoogeveen vorig seizoen, kwam daar niet aan spelen toe. En vervolgens hield hij zijn conditie op peil bij Velocitas. Maar daar bleek de selectie vol te zitten voor dit seizoen. En toen is hij op het allerlaatste moment naar Buitenpost verkast. En ik maak nog eens een praatje met hem, want hij werkt in de supermarkt waar ik heel vaak kom. Dus vandaar even deze anekdote. Nou, Velocitas met ingooi, die zullen het bal weer wel terug gaan geven aan Buitenpost. Want die bal werd over de zijlijn gespeeld om die blessurebehandeling mogelijk te maken. Nou, het lijkt me beter dat ik zelf er even terug. Er gebeurt echt helemaal niets op dit moment. Er stand 1-0 voor Velocitas. Oh.

0: We zetten de muziek even wat zachter, want we hebben een doelpunt bij PKC tegen Workum. Goed nieuws of slecht nieuws voor PKC, Tom?
1: Ja, goed nieuws. PKC heeft het helemaal omgedraaid. Het is in de 53e minuut is het 2-1 voor PKC geworden. Waar Justin Mulder een mooi op het middenveld meenam. En Noel Buurma, de nummer 9 van PKC, wegstak. En 1-op-1 voor de keeper zette. En hij maakt het op een prachtige manier met een stiftje af. En de ontlading was groot. PKC hunkerde al de hele wedstrijd naar een doelpunt. En nu nog steeds in de 54e minuut heeft PKC dus het omgekeerd en is het 2-1.

0: hier in Oogsport op Oog Radio. We zijn live bij twee voetbalwedstrijden. PKC 83 tegen Workum. En tevens Velocitas tegen Buitenpost. En we gaan snel naar Tom Hendrickson op Sportpark de Kring. Want daar is een penalty.
1: Ja, het is bizar. Het staat hier nog steeds in de 55-2 voor PKC. Niemand viel in de 16, maar de scheids zag dat iemand van PKC op de voet van Workum, van de speler van Workum stond. En hij geeft een penalty. De nummer 9 van Workum, Ruben Iwema, die staat nu achter de bal. En staat recht tegenover Sven Bakker. En hij schiet hem er koelbloedig in rechtsboven in de hoek. Keeper kon er moeilijk bij. En nou ja, het staat weer 2-2 in de 56e minuut. Workum maakt de 2-2 door de doelpuntmaker Ruben Iwema. Waar in de eerste helft toch de wedstrijd wat stroef verliep. Wel een mooie opening met een doelpunt. Is de tweede helft in de 56e minuut aardig opengebroken. En is het een hele spannende pot geworden. Nog steeds nu dus 2-2 in de 56e minuut tussen PKC en Workum.
0: Ja, de voorsprong van PKC 83 die duurde dus maar heel erg kort. De voorsprong van Velocitas thuis tegen Buitenpost die duurt al wel een tijdje, of niet, Andor?
2: Ja, dat duurt al een tijdje, in de 7e minuut. En we zitten nu in de 38e. Ja, hier is het ook spannend natuurlijk met deze stand van 1 tegen 0. Want Buitenpost dringt wel aan. Maar echt een hele grote kans heeft dat nog niet opgeleverd. Net ook een kleine mogelijkheid voor Velocitas. Aanval van de linkerkant en die ging richting Tim Sanders. Maar die kon de bal niet inglijden. En nee, schoot u, tikte die bal ernaast. Maar het was ook wel een hele bijzondere geweest als hij die de bal toch ingekregen had. Dan nu Buitenpost weer even aan het aandringen is. Een aanval vanuit de linkerkant. En die wordt voorgebracht richting doelman Spijkersporen. Oh, die komt hem nog maar net weg voordat een aanvaller van Buitenpost erbij kan komen. Dus weer even een gevaarlijk moment van de kant weer van Buitenpost, maar Spijkersporen, de doelman van de Velocitas, laat zich vandaag nog niet verschalken. En kijk, 39 minuten gespeeld en stand hier nog altijd 1-0 voor Velocitas.
0: Ja, en de doelpunten vliegen je dus om de oren na rust bij PKC 83 tegen Workum. Stand daar 2-2 en je hoort Tom Hendrickson.
1: Ja, net weer een kans voor PKC uit de corner. Waar de toch zo kopgevaarlijke spits van PKC, Rob Schokker, in de 57e minuut een corner net overkopt. Een hele goede redding van de keeper Brett Minema van Workum. Die dit seizoen is overgekomen van Cambuur onder 21. En die ook wel een hele mooie indruk maakt op het sportveld hier in Groningen. Met mooie reddingen en een aanzienlijke rust achterin die hij uitstraalt. PKC die toch wel de wedstrijd in handen heeft en de controle heeft. Heeft toch door een dubieuze keus van de scheidsrechter, kunnen we wel zeggen, penalty tegen dus gekregen. Probeert nu toch wel weer voor te komen. Maar het staat hier nog steeds in de 58e minuut. 2-2, PKC en Worms.

0: Snap.
1: Snap van Rosalind in Oogsport op Oog Radio. We zijn live bij twee voetbalwedstrijden. We gaan gauw naar Andor Heij bij Velo tegen Buitenpost.
2: Daar is het nog altijd 1 tegen 0 door het doelpunt van Tim Sanders. Maar wat kreeg Tim Sanders net? We hebben een enorme kans op de tweede. Oh, een bal op de lat van Lositas. Dat was een knal. Ik kan even niet zien wie dat was. Maar daar kom ik zo meteen wel eventjes op terug. Maar Tim Sanders schoot die bal net naast het doel. Echt, volgens mij schampte die zelfs de paal nog. En nu weer een kans voor Lositas. Maar die bal knettert op de lat uiteen. En dus zo ontsnapt Buitenpost. Ja, want Lositas is op dit moment weer een stuk sterker geworden dan Buitenpost. En dat levert heel wat gevaarlijke momenten op voor het doel van de Friese. Maar Lositas weet er dus nog niet van te profiteren. Dus twee kansen net naast. En nu de bal vol te lat. Van zo'n meter of 25. Nou, dat kwam Buitenpost dus goed weg. We lopen naar de rust. Ik denk dat er nog wel wat bij komt. Want er moet toch een. Ja, er was wat blessurebehandelingen in deze wedstrijd. Dus dat zal nog wel even een paar minuutjes bijkomen. Wel Buitenpost die bal nou weer overneemt. Het was trouwens Joël Zwerink die bal snoeihard op de lat schoot. Buitenpost gaat weer aan een aanval bouwen. Het staat 45 minuten op de klok. De blessuretijd loopt. Ik denk dat er nog een minuutje of drie bij komt. En de stand hier nog altijd 1-0 voor Velocitas.
1: Voorsprong dus voor Velocitas. PKC had ook een voorsprong, maar die verdween al best wel snel. Hoe is het spelbeeld daar op dit moment, Tom Hendrickson?
3: Ja, nog steeds in de 63e minuut staat het 2-2 tussen PKC en Borkum. Maar PKC toch, eigenlijk al de hele wedstrijd wel de controle over de wedstrijd heeft. En via die rechterflank heel gevaarlijk is. Daar ontstonden nu ook in de afgelopen 3 minuten 2 hele grote kansen. Waar Justin Mulder mooi 2 keer de bal gaf op de nummer 9 van PKC, Noël Buma. Die schoot hem 1 keer net voorlangs. En de tweede kans van Jairo Fick. Die goed werd gepareerd door de keeper waar een corner uit kwam. Nu weer diezelfde Jairo Fick aan de linkerkant. Ga naar binnen. Al tot weer de bal eruit waar Rick Boyer weer naar centraal in de as speelt. En PKC wil de rechter gaan geven. Waar ze toch zo wel heel gevaarlijk zijn. Weer zoeken naar de voorzet. Voorzitter halt hem weg. En gaan de counter weer in. Dat is toch wel echt het spelbeeld wat je ziet op deze zaterdag. Waar PKC het spel probeert te maken. En Borkum op de counter gevaarlijk probeert te zijn. Nog steeds 2-2 in de 64e minuut tussen PKC en Borkum.
4: Oog Sport. U hoort van...

0: Fast Car van Jonas Blue hier in Oogspot op Oog Radio. We zijn live bij twee voetbalwedstrijden. Andor, hij is bij Verloosdas tegen Buitenpost. Daar is het rust. Daar is het 1-0 voor Verloosdas door een doelpunt van Tim Sanders. En we zitten inmiddels al ruim in de tweede helft bij PKC 83 tegen Workum. En je hoort Tom Hendrickson.
1: In de 68e minuut. Het is erg regenachtig, maar de wind nu ook al een rol meespeelt bij deze wedstrijd. En waar Jairo Fink nu aan de linkerkant een toch al hele sierlijke speler mooi naar binnen komt. Uitschiet, maar een asfire heeft. En Workum uittrapt, maar PKC weer balbezit heeft. Het is, nogmaals wat ik eerder al zei, het is een tekenbeeld van PKC constant op balbezit en snel de zijkanten proberen te zoeken. Zag je ook bij de warming-up met hun oefeningen met snel naar de zijkant gaan, vroege voorzet. Waar ze dan toch hopen op de spits Rob Schokker, die kopsterk is dat al deze wedstrijd heeft laten blijken met een mooie kopgoal. Nog steeds is de tussenstand tussen PKC en Workum 2-2 in de 69e minuut.

0: Justin Jackstyle, Turn the Lights Up. Elkspot op Oog Radio. We zijn live bij Vloostas tegen Buitenpost. Daar is het rust 1-0 voor Vloostas. En we zijn live bij PKC 83 tegen Workum. En je hoort Tom Hendrickson.
1: Ja, het staat hier nog steeds 2-2. Turnpik naar binnen. Schiet. Oh, wat een redding. En die bal kwam de nummer 9 van PKC er ook net niet bij. Noel Buurma. Je ziet dat de wedstrijd wel wat, agressiever als ik het zo mag noemen, toeneemt. Wat meer overtredingen, wat meer mensen die op de grond liggen, nu ook bij Workum. Het gaat er wat heftiger aan toe, maar wel een mooi beeld voor de wedstrijd. Wat ik al zei, het regent hier op het sportpark PKC. En de wind heeft Workum dit keer in de tweede helft mee. Wat niet verkeerd is voor Workum voor hun counters. En waar PKC dan toch wel lastig mee heeft met de lange bal. Maar de tweede bal toch goed veroverd. En de tweede blessure nu al bij Workum onder behandeling is. Neemt wat af qua intensiteit van spel. PKC blijft toch op die vroege voorzet hunkeren. En wisselt PKC ook direct wat aanvallers. Waar Arnoud Bentham in het veld komt. En nummer 12 Sam Volkers. Rechtsvoor en linksvoor. Waar PKC toch wat meer energie de wedstrijd in wil blazen. Maar nog steeds tussenstand in de 73e minuut 2-2.
0: Ja, net voor het nieuws nog even een rondje tussenstanden. We beginnen bij de tweede klasse. Allemaal om 3 uur begonnen. Gorecht tegen Kolm 2-0. SV Bedum tegen Groen-Geel 0-1. Grijpskerk tegen GSC Groningen 2-0. En Oranje-Nassau tegen VV Winsum 0-1. En dan in de derde klasse om 2 uur al begonnen. GVV Rapiditas tegen Veendam 1894. Daar staat het 0-1. Die wedstrijd zal wel op zijn einde lopen. Om 2:30 begonnen. Helpman tegen DVC Appingedam 0-0. FC ACB Kwik zaterdag 2-2. NEC Delfzijl, FC Leeuwenborg 3-0. En om 2:45 begonnen de Knickerbockers tegen LTC 0-0.
2: Oog Sport. Oog Radio. Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde daar charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars door de stad houden. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. De ME heeft ingegrepen bij de A12-blokkade van klimaatactivisten van Extinction Rebellion bij Zevenaar. ME'ers hebben tientallen betogers van de snelweg gehaald. Ze zijn in bussen afgevoerd. Rond het middaguur probeerden zo'n 100 demonstranten de A12 op te lopen. Tientallen activisten werden door de politie tegengehouden, maar een deel wist de snelweg wel te bereiken. Door de blokkade is de weg in de richting van Duitsland dicht. In de richting van Arnhem rijdt het verkeer wel. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij was net te laat om nog in te stappen en had zich in Uitgeest vastgeklampt aan de buitenkant van de trein. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de treindeur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, hebben ze het personeel van de NS en hulpdiensten ingeschakeld. De jongen is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Dan het weer. Op veel plaatsen bewolking en hier en daar regen en af en toe zon. Het is rond de 20 graden. Morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en bijna nieuw, met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en bijna nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
6: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Oog Radio.
0: Je luistert naar het derde en laatste uur van Oogsport op zaterdag 19 september. Mijn naam is Joey Keizer en we zijn live bij 2 voetbalwedstrijden. PKC 83 snakt naar een overwinning thuis tegen Workum. Je hoort Tom Hendrikson.
1: Ja, we zijn op het regenachtige sportpark van PKC in de 78e minuut, waar het nog steeds 2-2 staat. PKC krijgt toch wat meer kansen, maar weet nog geen doelpunt te maken. Dus nog steeds 2-2.
0: Ja, Velocitas ging op eigen veld met een 1-0 voorsprong rusten tegen Buitenpost. Verslaggever Andor Heij is daar aanwezig.
7: Ja, we wachten nog op de spelers. Inderdaad, 1-0 voor Velocitas tegen de Friesen. Doelpunt van Tim Sanders in de 7e minuut. Nou, Tim Sanders ook nog een aardige kans die hij net naschoot. Een Zwering van Velocitas knalde die bal nog een keer vol op de lat. Maar die ging er dus niet in. Daarom staat het hier 1-0.
0: En dan gaan wij snel terug naar Sportpark De Kring. Tom, bij PKC tegen Workum.
1: Ja, de 78e minuut is PKC weer aan de bal. Maken mooie driehoekjes op het middenveld om steeds de bal te verleggen. Dus nu weer de bal hebben aan de rechterkant. Waar ook eigenlijk wel 2 doelpunten uit zijn gekomen. Toch aan de rechterkant waar ze steeds gevaarlijk zijn weer. Maar het buitenspel is van PKC waar het publiek het niet mee eens is. Maar de grensrechter is standvast en blijft bij de beslissing. Workum weer aan de bal, die de vrije bal van achteruit neemt. En kiest voor de lange bal richting de spits Dennis de Jong van Workum. Die heel balvast is en een hele goede indruk maakt deze wedstrijd. PKC weer aan de bal met Arnoud Bentum. Oh, dat doet hij heel mooi. Op een acrobatische manier het balletje over zijn tegenstander heen lepel. En PKC toch wel weer de lange bal zoekt. Rob Schikker, dus de Mulder, verliest de bal op het middenveld. Waar Workum er heel gevaarlijk uitkomt. Over de rechterkant. In de 16 en het wordt weggewerkt. De bal wordt weggewerkt door PKC. Als ze nu weer overnemen, weer via de rechterkant. Een hele mooie dieptebal. En daar gaat PKC. Geen voor. Ah, waar Rob Schikker helemaal vrij voor de... het doel stond, komt net niet bij de bal, maar kon hem zo inkoppen. Toch wel het gevaarlijke kenmerk van PKC dat ze vroeg op een voorzet geven op Rob Schikker. Maar hij kwam dit keer gevaarlijk, maar net niet dichtbij. Net niet bij bedoel ik. En Working weer op de counter iets probeert van te maken, maar PKC hem verovert. Hier nog steeds 2-2 in de 80ste minuut tussen PKC en Working.
0: Ja, daar dus 2-2 bij Velocitas tegen Buitenpost. Is de tweede helft nog niet begonnen, dus gaan we even een muziekje draaien.
2: Oog Sport.

0: and Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran hier in Oogsport op Oog Radio, waar we nog steeds live zijn bij twee voetbalwedstrijden. En laten we maar eens even gaan kijken hoe het staat bij PKC 83 tegen Workum. Je hoort Tom Hendrickson.
1: Ja, het staat hier nog steeds in de 84e minuut 2-2. Het is heel regenachtig op deze zaterdag op Sportpark PKC. Waar heel veel voetballers toch uitglijden. Het lijkt eigenlijk wel een schaatsbaan. En het is vooral bij de spelers van Workum, waar je toch denkt dat de Friesen het wel beter kunnen rechtstaan met de schaatshistorie van de provincie waar ze vandaan komen. PKC weer nu met een lange bal over de rechterkant. Wordt niet goed gecontroleerd. Maar de nummer 11 van PKC neemt over. Willem Bel geeft een steekbal aan de linkerflank waar Arnoud Bentham de bal ontvangt. En gaat naar binnen. Bal en... Ja, dat is een bal naar niemands land helaas, waar weer de spelers van Workum uitglijden en het zich blijft herhalen. We zitten hier in de 85e minuut, maar nog steeds 2-2.
0: Spannende slotfase dus daar bij PKC tegen Workum. En we gaan daar zo meteen zeker terug om te kijken hoe het afloopt. Voorlopig dus 2-2.

0: Holders van Macklemore breken we eventjes af. Want we willen natuurlijk heel graag weten hoe het gaat in die slotfase bij PKC 83 tegen Workum. Je hoort Tom Hendrickson.
1: Ja, in de 89e minuut. PKC aan de bal nog steeds met een tussenstand 2-2. Maar PKC is het gaan overnemen van Workum. Waar je Workum vooral zag op de lange bal spelen, is PKC het meer gaan doen. Om toch te kijken of er nog een wonder in zit. Nu met Justin Noor aan de rechterkant. Ja, wordt geblokt door de linksback van Workum. En nu een ingooi voor PKC. Waar ze toch gaan besluiten dat Sam Roosema de ingooi gaat nemen. En waar ze de spits gaan zoeken. Ingooi in de 16. Niet goed. Waar Workum wegwerkt en op de counter gaat. En daar is nummer 12 los. Mark van Netten 1-op-1 tegen de keeper. Maar de keeper komt er net tussen van PKC en werkt hem weg. Dat is wel een kans voor Workum. Als we het moeten doen, dan moeten we het nu doen. Op de voorzet. Vrije schietkans. Workum. Oef. Net over het doel van de keeper van PKC. Sven Bakker. Waar Workum hem met een puntetje net overschoot. Scheelde misschien een schoen. En PKC die weer heeft overgenomen. En toch weer via de rechterflank. Ja, je hoort het nog steeds zeggen. De rechterflank van PKC blijft gevaarlijk. En een lange bal op Rob Schokker. Maar hij staat buitenspel. Waar Workum weer aan een vrije trap van achteruit mag nemen. En dan weet je het vaak al. Dat wordt een lange bal. Spits zoeken. En dat wordt het ook. Workum kopt hem door. Valt achter de verdediging van PKC. Maar die gaat over de achterlijn. We gaan hier wel richting de slotfase. Ik denk dat er nog 2 minuten bij komen. Door wat blessures en wat lelijke vallen van de Workumzijde door het gladde veld. Oeh, duur balverlies van PKC. Workum neemt over. Een 3-2. Via de rechterkant brengen ze hem voor. Op de tweede paal staat Workum helemaal alleen, maar een volley met links. Maar toch wel een afspraaier die 3 meter langs de goal gaat. PKC binnen een paar seconden al de bal genomen. Aanvoerder van Himbel Groep neemt een lange bal op de welbekende Rob Kokker, zoekende naar zijn hoofd. Maar er wordt een overtreding gemaakt op het middenveld. Dus hier tot in de 91ste minuut de tijd gaat dringen voor PKC 83. De lange bal is het laatste redmiddel wat ze willen gebruiken. En we wachten nu op een vrije trap die de bel nummer 11 van PKC 83 Willem Bel neemt.

0: Borkum met een hakje achter Stambi. En hij legt het terug. Ja hoor, in de 93e minuut maakt Borkum de 2-3. In de absolute slotfase doemset. Uit een counter, weer via de rechterkant. Wordt hij voorgegeven met een hakje, houdt de keeper hem nog tegen. En in de rebound wordt hij teruggelegd op de linksvoor, waar Borkum hem op goal wel binnen schiet. En PKC zich toch laat aftroefelen. Het is tekenend dat bij deze spannende wedstrijd regenachtig de bal doorglijdt en toch voor de voeten komt. Van de nummer 7 Niels van Jong.
1: Hij nog een paar wedstrijden
0: binnen. En die scoort hem wel heel goed binnen. PKC neemt direct weer de aftrap. Ja, het is spannend. Weer via die rechterflank. Hij is er toch uit. Het zal toch niet. Hij neemt hem mee, de 16. Voor de tweede bal. Voor open goal Arno Deuter, maar hij neemt het verkeerd aan en wordt een afzwaaier. Hij brengt er weer in, wordt goed gecontroleerd. Vrij schotkans voor de rechtsback. Neemt het toch aan en net voor langs. Een doeltrap voor Borkum. We zitten in de 94e minuut. Een hele mooie goal toch in de absolute slotfase van Borkum. En het is hier 2-3.
2: Ja, daar wilden we natuurlijk wel eventjes bij zijn. Inmiddels is Andor Heij ook alweer bezig. Of in ieder geval Vlootstas tegen Buitenpost. Andor, daar is ook een boel gebeurd, of niet?
3: Ja, er staat inmiddels 3-0 voor Vlootstas. En Tim Sammers heeft een complete hat-trick gemaakt. Eerst een mooie aanval over de linkerkant, maar daarbij betrokken Sam Moormeester en Thomas Bats. En die bal ging helemaal naar de andere kant. En daar stond Tim Sanders met zijn gele voetbalschoentjes en knalde die bal hard binnen. En even later was het volgens mij Bootsma die Sanders wegstak. Die ging alleen op de doelman van Buitenpost af. En die verschalkte die in de verre hoek. En zo staat het 3-0. Al die doelpunten natuurlijk trouwens in de 50ste. En de andere was 52 of 51ste. Dat was anderhalf minuut later. Dus de Loosklas zit hier op Rozen. En zoals het er nou uitziet, dan gaan ze hier de eerste overwinning van het seizoen pakken. Want dit laten ze natuurlijk niet meer. Deze kaas laten ze niet meer van hun brood eten. 57 minuten gespeeld. Vlootstas ruim voor 3-0.
2: Ja, en als ze wieden weer terug naar Tom Hendriksson bij PKC tegen Workum.
0: Ja, we zitten in de 95e minuut, een voorzet van PKC al. Maar het staat hier nog steeds 2-3 voor de gasten uit Friesland, Workum. De scheidsrechter die heeft nog steeds niet afgesloten. 5 minuten extra tijd, gezegd. En waar de keeper van Workum, Brett Minema, naar voren schiet. En de scheidsrechter hem afluit. Een absolute slotfase voor Workum, waar ze knap toch die 2-3 maken. PKC toch met die 2-1 voorstand leek het in handen te hebben en de wedstrijd onder controle te krijgen. Workum toch wel snel die treffer 2-2 maakte en nu toch in de 95e minuut de 2-3 maakt. Een hele knappe overwinning van de Friese die dit seizoen nieuw zijn in de eerste klasse en ook in de geschiedenis voor de club. Hun debuut maakte vorige week tegen Suriste-Veen met een gelijkspel. En vandaag een overwinning. De eerste overwinning in de eerste klasse. En waar PKC toch voor de tweede keer verliest. En een hele slechte start heeft in de eerste klasse. Eindstand tussen PKC 83 en Workum dus 2-3. Ik ben benieuwd wat de trainer Joop Gal straks te zeggen heeft over zijn ploegen.
2: Ja, dat zijn wij zeker allemaal. Tom Hendriksson hoorde je bij PKC tegen Workum. Dat zijn radiodebuut en de complimenten.

0: Shy van Kaya Gugu. Hier in Oogsport op Oog Radio, waar we dus live zijn bij twee voetbalwedstrijden, waarvan de eerste afgelopen is. PKC 83 ging op een dramatische wijze onderuit thuis tegen Workum 2-3. En we zijn nog live bij Velocitas tegen Buitenpost. En je hoort Andor Heij.
1: En daar leek Tim Sanders op weg naar zijn vierde doelpunt. Maar die wordt gevloerd en dat betekent dat er een speler van het Buitenpost het veld uitgestuurd is. Dat is de nummer 19. Ik zal even kijken wie dat is, want het is een beetje behelpen hier met opstellingen. Want het waren er niet, dus ik heb alles op verschillende papiertjes staan. In ieder geval Buitenpost is tot 10 man verder. En ik kijk, een vrije trap is voor... Velocitas. Kijk, die gaat nemen. Ja, er staan meerdere spelers bij die bal kunnen nemen. Het meest voor de hand liggen. Het is dat die Kai Bootsma. Die staat er nu in zijn eentje achter. Even kijken wie ging er wel het geld had gebruikt voor stippenpapiertje. Maar het waait hier nogal dus. Dat waait helemaal door. Even kijken. Dat is een boelzaam. Nee, die was het niet. Ik kom er zo op terug. Kai Bootsma met die vrije trap. En oeh, die zeilt ook nog een net over de lat heen. Ik kom zo meteen even terug op die speler van Buitenpost die eruit gestuurd is. Want ja, het waait hier keihard. Alle opstellingen staan op verschillende papiertjes. Dus het is allemaal even een beetje lastig. Maar goed, Velocitas heeft de wedstrijd natuurlijk nou wel helemaal in de pocket. Want ja, we spelen met één man meer. We staan ook nog met 3-0 voor. Drie keer Tim Sanders, die Buitenpost doelman Kevin van der Meulen, te machtig was. Nou, het is 3-0. En kijk hoeveel tijd hebben we nog staan op 64 minuten. Dus we zijn halverwege de tweede helft. Dus ja, Velocitas kan het misschien nog wel mooier gaan maken. Maar voorlopig staat het hier 3-0.
2: Oogsport nieuws.
0: De vrouwen van FC Groningen spelen hun eerste bekerwedstrijd tegen de amateurs van Terlede. De wedstrijd wordt zaterdag 17 oktober om 12 uur gespeeld in het Zuid-Hollandse Sassenheim. Net als bij de mannen speelden eerst de amateurs tegen elkaar. Terlede won in de vorige ronde met 2-0 van de amateurvereniging van FC Eindhoven. Martina Koeman is dinsdag overleden. Dat maakte haar man Ronald Koeman bekend via sociale media. Martina kreeg in 2010 de diagnose borstkanker en is daar dinsdag op 65-jarige leeftijd aan overleden. Ze werd in 1961 geboren in Groningen en was 40 jaar samen met haar man. Ronald Koeman begon zijn succesvolle loopbaan als speler van FC Groningen, net als zijn broer Erwin. En hij was tot afgelopen zomer nog bondscoach van het Nederlands elftal. Het echtpaar kreeg 3 kinderen, dochter Debbie en zoons Tim en Ronald Junior, de doelman van Eredivisie. Club Telstar.
2: Heb je tips voor de sportredactie? Mail dan naar sport@oogradio.nl.

0: So Incredible van Ilse de Lange in Oogsport op Oog Radio. We zijn live bij 2 voetbalwedstrijden deze uitzending. De eerste is al afgelopen, PKC 83 tegen Workum 2-3. En nu op dit moment bezig nog steeds is Velocitas tegen Buitenpost. En Andor Heij is daarbij aanwezig.
1: Nog altijd 3-0, 3 keer Tim Sanders. En wij hebben 69 minuten gespeeld. Ja, Tim Sanders werd net gevloerd en werd gevloerd door Laanstra. En die kreeg daarvoor geel, maar die had al geel. Dus die kon daarvoor meteen naar de kleedkamer. En net Sam Worremeester en een behoorlijke kans weer voor Velocitas. Maar Kevin van der Meulen, doelman van Buitenpost, wist die bal in ieder geval te keren. En nu het massale wisselen bij Buitenpost begint. Dat had ik misschien wat eerder gedaan, want het loopt niet. Buitenpost dringt dan wel aan, maar het is gewoon heel erg slordig. En ballen komen niet aan en daardoor weten ze ook geen kansen te creëren. Of Velocitas rustig nu een beetje achterover leunt en zitten wachten op die fouten en wil daarvan profiteren door met een snelle uitval te beginnen. Maar goed, het staat hier in ieder geval na 70 minuten spelen 3-0 voor Velocitas.

0: Little Faith in Me van John Hyatt. We gaan gauw naar Sportpark Velocitas, want daar speelt Velocitas tegen Buitenpost en je hoort Andor Heij.
1: Het stand nog altijd 3 tegen 0 door die 3 doelpunten van Tim Sander. En Buitenpost wordt in de rode kaart, 2 keer geel van Daanstraat. Dus met 10 man wordt wissel ingebracht om tijd nog een beetje te keren. Ja, tijdje in ieder geval misschien om nog een doelpuntje te kunnen maken. Maar daar lijkt het gewoon niet op. Nou, van de Meulen doelman van Buitenpost lange bal naar voren naar de zijkant. Wordt er aangenomen en kijken of Buitenpost nu wat kan forceren. Maar zoals gezegd, spelen erg slordig de hele tijd. En ja, Velocitas weet alles wel redelijk uit te verdedigen. Nu een beetje een clubsituatie ontstaat. Maar Kai Bootsma, die is daar de man die de boel machtig is de situatie onder controle heeft. Dat Velocitas er weer uit kan. Ja, Velocitas laat Buitenpost lekker komen. En loert dan op dat foutje wat ik eerder al zei. Om vanuit de counter misschien nog even de vierde te gaan maken. 75 minuten gespeeld. Hier stamt Tim Sanders tegen Buitenpost. Of Velocitas Buitenpost 3 tegen 0.
2: Oog Sport.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. We gaan gauw naar Velocitas tegen Buitenpost. Je hoort Andor Heij.
1: Ja, het was nog altijd 3-0 voor Velocitas. En niet heel veel gebeurd. Ik zal even kijken hoe lang we nog moeten. Nog 12 minuten officieel. Er komt natuurlijk dan wat blessuretijd mogelijk bij. Er zijn geen blessures in de tweede helft geweest. De eerste helft wel. Dus ik verwacht wel dat we voor 5 uur hier klaar zijn. Ja, toeschouwersaantal valt me een beetje tegen. Ja, het niezen het allemaal een beetje. Maar voor de rest is het toch temperatuur. Prima voetbal weer. Nou, ik denk dat er iets van 100 mensen langs de lijn staan. En terwijl Velocitas nu van achter weer aan het opbouwen is. Ja, Velocitas lijkt het allemaal wel best te vinden. Loert nog eventjes op een countertje, op een foutje van Buitenpost. En terwijl nu Stamormeester daar in het duel is en dat duel verliest, dat Buitenpost even aan de haal kan. Ja, sorry, ik ben nog een beetje verkouden. En een schotje van Buitenpost, die gaat een meter of 5 naast. Kijk, er is de klok. 80 minuten gespeeld. Stand hier nog altijd 3-0 voor Velocitas.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger met Let Her Go in Oogsport op Oog Radio. We gaan naar wat de slotfase zal zijn bij Veloztas tegen Buitenpost. Andor, hij is de verslaggever.
2: 83 minuten gespeeld, staat nog altijd 3-0 voor Veloztas. Tim Sanders heeft inmiddels al een publiekswissel gehad. En die is vervangen door Jesse Bosgraven. Er zijn nog wat wissels bij Veloztas erin gekomen. Daar heb ik nog niet zo bij gehouden. Misschien hoor je namen nog eventjes bij komen. De lange bal van Buitenpost, die gaat over alles en iedereen heen. En kan hier door de defensie van Veloztas opgepikt worden. De bal gaat naar Feike Spoor, doelman. En zo wordt hij verder uitverdedigd. Ja, Veloztas die tikt die bal rustig rond. Heeft geen haast. De Bootsma nu aan de bal, die geeft hem maar ook weer af. En zo gaat het een beetje een slakke tempo. Maar ja, goed, de Veloztas hoeft natuurlijk niet zo nodig. 3-0 is een mooie stand. En dat buitenspel hier van Bosgraaf. En kan Buitenpost kan het overnemen. Maar goed, dat wordt een mooie driepunter hier. Buitenpost nog altijd een subtop in die eerste klasse. Geen makkelijke tegenstander. Het is toch wel heel mooi als je die zo afdroogt. Nou, Van der Meulen die geeft die bal gedragen door de wind naar voren. En die komt recht in de handen van de Veloztas doelman Feike Spoor. Nou, de doelman elkaar ook gevonden. 84, bijna 85 minuten gespeeld. De stand hier nog altijd 3-0.
1: Ja, dat is dus Andor Heij bij Veloztas tegen Buitenpost. Die wedstrijd lijkt beslist 3-0. Een wedstrijd die al beslist is, is PKC 83 tegen Workum. Tom Hendriksson was daar voor ons aanwezig. PKC verloor met 2-3 en sprak na afloop met de trainer van PKC, Joop Gaal.
3: Net zelf al een paar dubieuze keuzes van de scheidsrechter, naar jullie mening. Wil je ons meenemen in de wedstrijd? Een 2-3 verloren helaas in de absolute slotfase. Hoe kijk jij naar deze nederlaag?
4: Nou, naar aanleiding van hun vorige wedstrijd tegen Surhuis de Veen hadden we wel begrepen dat zij zijn promovendi. Ze zijn kampioen geworden in tweede klas. En denk ik zal hij een doelstelling hebben om behoudend te spelen, gegroepeerd en countervoetbal. Dat was ook vanuit de analyse die wij kregen bij Surhuis de Veen. Dus dat wij veel de bal zouden hebben, dat was wel duidelijk. Dat gebeurde ook. Dat konden we wel zien. Maar we creëerden ons te weinig. Te weinig creativiteit. Omgaan met de mogelijkheden die een tegenstander ons geeft, hebben we niet uitgebuit. Ik vond ons heel matig aan de bal. Oftewel de aannames, de balvastigheid. Natuurlijk is zoiets glad als het gaat regenen, maar daar moet je gewoon rekening mee houden. En ik vind dat wij ook kwaliteiten binnen de selectie hebben die dat goed kunnen en moeten doen.
3: Ja, wat je zelf al zei, jullie hadden op zich op eigen helft hadden jullie wel veel balbezit. Maar door het gladde veld, in de eindfase in de 16 waren jullie toch niet zo altijd even effectief als de tegenstander. Waar lag dat aan, denk je?
4: Nou ja, de effectiviteit van de tegenstander, daar komen we zo wel op. We moeten er wel bij memoreren dat wij bij de eerste beste corner die we tegenkrijgen al de goal tegenkrijgen. Dan mag iemand binnen de 5 meter zomaar binnenkoppen. Ja, dan ben je niet wakker. Dan ben je ook niet bij de les. Dat is ook niet meedogenloos. En tegen dit soort clubs moet je juist niet op achterstand komen. Want dan worden ze alleen maar in hun gevoel sterker van. Nee, dan moet je vroeg op voorsprong komen. En dan loop je weer achter de feiten aan. En we deden dat op een manier om de gelijkmaker te forceren, dat we dat te naïef waren. Niet omgaan met de omstandigheden die er waren en zijn. Elkaar moeilijk inspelen. Diepe ballen geven met een straffe wind in de rug die allemaal niet aankomen. Ja, dan ga je op een gegeven moment tegen jezelf voetballen. En ja, dan is het de rust bewaren, geduld hebben, tussen de linies in spelen, hoe dat zo mooi in het vakje rongen, dat had gewoon gekund. Dus daarin ook ingecoacht. Dan heb je wel heel veel balbezit, maar je dwingt je niks af. Nou, uiteindelijk mag jij de 1-0 achterstand ombuigen naar 2-1. En dan had ik het gevoel, maar we starten wel heel goed de tweede helft met een windje tegen, wat iets makkelijker voetballen is. Nou, dan buig je het om naar 2-1. Niets aan de hand. We controleren verder. En wij reken ons niet rijk, maar van dit gaat goed komen. Ja, en dan komt er een scheidsrechtelijke dwaling. Die een penalty ergens ziet waar iedereen van op zit te kijken. Zowel wij als de tegenstander. Die zeiden ook van dit is een compleet cadeautje. Ja, dan dat tikte de hakte er weer in waarschijnlijk. Want we gingen dat weer doen wat we de eerste helft deden. En dat is een kip zonder kop gaan voetballen.
3: En hoe kijk je naar de keuzes van de scheidsrechter? Je begon er net al over. Naar je antwoord te merken ben je er zeker niet mee eens. Wat was in jouw ogen wat er gebeurde?
4: Ik heb begrepen dat er niets gebeurde. Oftewel, er komt een actie van een speler van Workum. Die wil de 16 meter in. Die loopt door, die geeft hem af. Er wordt overgeschoten. En plotseling wordt er gefloten. Dus iedereen kijkt van, waarom fluit hij? En hij wijst naar de penaltystip. Dus dan vragend wat er aan de hand is. Nou, hij maakt een overtreding. Nou, stel dat dat al geweest zou zijn. Dan moet je... Hij hanteerde de voordeelregel. Hij schiet hem over en fluit daarna nog eens een keer voor een penalty. Dat is tegen de regels. Maar oké, we moeten ook ondanks dat, een dwaling, moeten we nog met 2-2 gewoon de kop bij elkaar houden. Goed gegroepeerd, georganiseerd spelen. Je bezetting gewoon in orde houden en langzaam weer tot aanvallen komen. Ja, en dan is het te geforceerd. Iedereen wilde het verschil gaan maken. En dan voetbal je niet meer als team. Ja, en dat hebben we nagelaten. Dat we, en dan krijg je natuurlijk in zo'n blessuretijd ook nog eens de deksel op je neus. Met de restverdediging. Iedereen, en wij waarschuwden elke keer maar weer om dat niet te verwaarlozen. Want die wilde bal komt er zo. Nou ja, dat gebeurt ook. En dan is het nog een grotere domper.
5: Hoog Sport.
1: Ja, beste domper dus voor PKC op eigen veld met 2-3 onderuit tegen Workum. Terwijl ze nog een voorsprong hadden net na rust gaven ze het dus weg in de slotfase. In de slotfase bij Velocitas tegen Buitenpost hoor je nu Andor Heij.
6: Altijd 3 tegen 0 voor Velocitas. En de blessuretijd loopt inmiddels corner voor Buitenpost. Die wordt... weg naar de zijkant gekopt door Velocitas, een verdediging. En dat levert dan Buitenpost nog een hoekschop op. En aan de linkerkant, eens even kijken. Ik kan even niet zien wie hem neemt, maar ja, doet er verder ook eigenlijk niet toe. Velocitas gaat deze wedstrijd gewoon winnen. En die komt dan op 4 punten na 2 duels. En dat is wel wat beter dan PKC. Dan hebben we in deze klas gespeeld morgen een Bikwik nog. Dat die eerste wedstrijd met 6-1 won. En die scheidsrechter die zegt, ik vind het mooi geweest. Velocitas wint hier met 3-0 van Buitenpost. Nou, het is een hele mooie overwinning. Met dank aan Tim Sanders die ze alle 3 maakte vanmiddag. En zo heeft Velocitas zich hersteld van die remise van vorige week. En doet wat het als titelkandidaat moet doen. En dik winnen. 3-0.
5: Oog Sport.

Blondie met Maria. Laatste nummer van deze uitzending. We gaan er zo uit, maar niet voordat we even de uitslagen van de gemeentelijke ploegen hebben gehoord. We hebben natuurlijk PKC 83 Workum live gehad. 2-3. Vloostas tegen Buitenpost 3-0. En in de eerste klasse, in diezelfde eerste klasse, is morgen om 2 uur VKW tegen Be Quick. En dan de zondagafdeling. In de tweede klasse om 3 uur begonnen waren Gorecht tegen Kolm 3-1. SV Bedum tegen Groen-Geel 1-2. Grijpskerk tegen GSC Groningen, hou je vast, 9-1. Oranje Nassau tegen VV Winsum 2-2. En morgen nog SC Stadspark tegen Pijsen en Roden tegen Voorwaard. In de derde klasse om 2 uur begonnen GVV Rapiditas tegen Veendam 1894-0-1. Om 2:30 begonnen Helpman tegen DVC Appingedam 1-0. FC Assen tegen Biekwijk zaterdagafdeling 2-3. En NEC tegen Delfzijl, NEC Delfzijl tegen FC Leeuwenborg 4-0. En om 2:45 begon de Knickerbockers tegen LTC. En dat is 1-0 geworden. Dan was het alweer Oogsport van 19 september. Volgende week hoor je ons weer van 2 tot 5. Volg ons tot die tijd via oogradio.nl en onze socials @oogsport. En wil je nou meewerken aan dit prachtige programma, bijvoorbeeld als presentator, stuur dan een mail naar sport@oogradio.nl of bekijk onze vacatures op link 050. Deze uitzending werd mogelijk gemaakt door Alexander Temeer, Wouter van der Made, Andor Heij, Tom Hendrikson, Willem Poppes, Sam Sittepoe en mijn naam is Joey Keizer. Een prettige zaterdag en tot volgende week.

0: vakantie vieren in eigen tuin is zo gek nog niet. Samen met Pirea.nl.
1: Zaterdag 19 september speelt FC Groningen Vrouwen 1 thuis op de Essenberg tegen Sparta Rotterdam. De wedstrijd begint om 6:30. Steun onze FC en kom zaterdag 19 september naar de Essenberg. En let op, gratis toegang.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar schrijft dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden er door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde er charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij Zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het veld en wilde een mars door de stad houden. Die was al eerder verboden vanwege ordeverstoringen. Op de Ginkelse Heide bij Ede is de operatie Market Garden herdacht uit september 1944. Dat was een poging van de geallieerden om het Duitse leger te overrompelen en verdrijven. Maar dat plan mislukte. Bij de herdenking vandaag sprongen tientallen parachutisten uit vliegtuigen. Vanwege de harde wind werd het voorprogramma wel afgelast. Ook een sprong van parachutisten vanuit een originele Dakota ging niet door. Ze zouden dezelfde parachutes gebruiken als die van de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog. Dan nog het weer, veel bewolking. Op sommige plaatsen valt wat lichte regen. Tussendoor ook zon bij ongeveer 20 graden. Morgen begint bewolkt met regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was een paar uur afgesloten in de richting naar Duitsland nadat een deel van de demonstranten de weg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. De burgemeester van Zevenaar zegt dat hij het blokkeren van de snelweg gevaarlijk en onverantwoord vindt. In Den Haag was het vanmiddag een tijdje onrustig nadat een demonstratie van extreem rechts op het Malieveld door de politie was ontbonden. Agenten werden daar door demonstranten bekogeld met vuurwerk, verkeersborden en andere voorwerpen. De ME voerde charges uit. De gemeente Den Haag heeft een noodbevel uitgevaardigd voor een deel van de stad. Dat betekent dat de politie mensen uit dat gebied mag verwijderen. De extreemrechtse groep Wij zijn het Volk demonstreerde vanmiddag op het Malieveld en wilde een mars houden door de stad. Die was eerder al verboden vanwege ordeverstoringen. Tussen Uitgeest en Krommenie is vannacht een jongen van de trein gevallen. Hij had zich in Uitgeest aan de buitenkant van de trein vastgeklampt. Zijn vrienden in de trein zagen hem aan de deur hangen. Toen ze hem even later niet meer zagen, sloegen ze alarm. En kort daarna werd de jongen door de politie gevonden langs het spoor. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. En gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. En dan het weer. Het is bewolkt. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Ook morgen is bewolking en regen. Later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld. Bornholmstraat 8C, Groningen. Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn vanmiddag ongeveer 20 betogers opgepakt, meldt de politie aan de NOS. De demonstranten wilden een mars houden door de stad, maar die werd verboden vanwege ordeverstoringen. Daarop werd de politie bekogeld met vuurwerk. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar het bleef onrustig. Demonstranten bleven met vuurwerk, stokken en rookbommen gooien. De ME voerde charges uit en de gemeente Den Haag kondigde een noodbevel af. De politie heeft bij de blokkade van de A12 bij Zevenaar door klimaatactivisten van Extinction Rebellion zo'n 100 demonstranten aangehouden. De snelweg was in de richting naar Duitsland een paar uur afgesloten nadat een deel van de demonstranten de snelweg op was gelopen. Vanmiddag greep de ME in en haalde tientallen betogers van de weg. Ze werden in bussen weggevoerd. Volgens de politie zijn de opgepakte demonstranten voorgeleid en konden ze daarna weer gaan. In het centrum van Maastricht is vanochtend het lichaam gevonden van iemand die was overleden. Het lag in de bosjes vlakbij het station. De politie houdt er rekening mee dat de man of vrouw is omgebracht vanwege de omstandigheden waarin het lichaam werd gevonden. De recherche doet onderzoek in de omgeving. Ook worden camerabeelden bekeken en is er een drone ingezet om het gebied in kaart te brengen. Dan nog het weer. Het is bewolkt, vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 15. Ook morgen eerst bewolking en regen, later meer zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
3: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
4: We beginnen in de studio. Fallien. Ryan's Eve.

Hey, we zijn aan boven in de andere programma. Die Nandi. Nandi in the house. Zoals elke zaterdag, Nandi is er weer. Blij dat jullie erbij zijn. Oh, moe, ik ben zo blij dat ik twee maten van mij in de studio heb vandaag. En jullie gaan zo even wat van hun horen. Hier bij Nandi Radio. Elke zaterdag zijn we hier voor jullie. En ik heb de vorige weken ben ik alleen hier geweest. Maar ik heb de studio nu helemaal vol, bro.

0: vakantie.
1: Hoppie contento. Hey, mijn papiamento is erg nog steeds op niveau. Hè,
2: en je bent ook nog met. Je weet je, je zegt het ook heel mooi, hè? Mita hoppie contento. Weet je, en een Nederlander die geen papiamento. Maar Mita hoppie contento. En in de studio heb ik ook Farley.
3: Hallo, de Rende. Mita met de hoppie contento. Die teatro we ondoken. Ons broeder Nandi Anochi.
2: Ja, bro. Hey, Farley, die kennen jullie wel een beetje. Hè? Vroeger was hij de technicus hier achter de tafel. En elk jaar komt hij bijna naar Nederland. Dan zit hij hier in de studio.
1: Controle.
2: Controle.
0: Even kijken of zijn oudere broer het wel goed doet hier in de studio.
2: We gaan zo verder. Ik ga met die boys even verder praten.
1: Nandi Radio, veel muziek speciaal voor jullie. Ritmo combina bachata, merengue, salsa, de todo un poco. Nandi, speciaal voor jou.

0: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.
2: Radio!
3: Hij is er weer, bro. Farley, hij is er weer. Hij doet het elke keer weer, hè?
4: Ik heb hem gehoord, dat klinkt prachtig.
3: Je komt natuurlijk even een paar weekjes vanuit Bonaire hier in Nederland toe. En je luistert op Bonaire ook wel eens, of niet?
4: Ik luister als het even kan, luister ik elke week.
3: Ja, vroeger, weet je wat jij deed vroeger? Vroeger dan ging je het huis schoonmaken en dan luisterde een beetje naar die... Maar bij jou was het dan in de ochtend, hè?
4: Nou ja, of in de middag. In de middag, inderdaad. Nu, op dit moment is het denk ik... het is nu 6 uur verschil, dus 1 uur. Ja. Waarover 1 's middags? Dan is het net het moment, ik heb net gegeten, zo van oké, muziek keihard aan en dan genieten.
3: Maar toen had je nog wat schoon te maken, maar nu de kinderen uit huis zijn, bro. Wordt je huis?
4: Volgens mij wordt je huis niet meer vies, bro.
3: Nee, stof.
4: Ja, stof. Ik moet de stof weghalen. Maar
3: kamers
4: meer...
3: die niet gebruikt worden.
4: Nee, de kamers niet, maar ja, de stof komt naar binnen van buiten. Dus,
3: of heb je wel mensen die gewoon binnenkomen?
4: Mijn andere kinderen komen wel eens inderdaad. Mijn andere dochter, kleinkind. Maar voor de rest. Niemand komt mijn huis binnen.
3: Oké, man. Ja, vrijgezellig lekker, bro.
4: Vrij en gezellig.
3: Je bent van vakantie terug, Chamo. Waar ben je geweest, bro?
5: Mallorca en Gran Canaria.
3: Gran Canaria. Mallorca en Gran Canaria?
5: Nee, hobby bonsie.
3: Sessua?
5: Ik ga emigreren, bro.
3: Nee, maar dat kan dan die niet aan, bro. Of dat moet je dus op locatie moeten we dan gaan doen.
5: Ja.
3: Ja. Maar het was geweldige vakantie dan.
5: Hey bro. Prachtig. Prachtig.
3: Ja, lekker man. Ik ben ook naar Curaçao geweest. Curaçao was ook prachtig. Echt 2 weekjes.
5: Of volgende jaar met Ache Cubano.
3: Dan moeten we daar eens toe, bro.
5: Hey bro.
3: Genoeg. Weet je wat we moeten doen? Moeten we een tour. Moeten we eerst naar Curaçao en dan naar Gran Canaria. Bonaire ook nog, Bonaire?
4: Bonaire ook. Pak wat Robo ook nog mee, waarom niet?
3: Hey, joh. ABC.
5: 6 weken vakantie.
3: 6 weken vakantie.
5: Verdorie.
3: Hartje Cubanus. Weet je, je hebt het...
4: Caribbean Tour.
3: Ja, man, weet je wat het is, hè? Gisteravond had ik met een DJ, maar we hadden een optreden met Hartje Cubanus. En ik was met een DJ aan het praten. En eigenlijk... Het is best wel moeilijk voor bands zoals wij om op te treden, hè? Mensen maken liever gebruik van een DJ... En dan van een band.
5: Ja.
3: En dat is wel lastig, bro. Dus zo'n optreden die we gisteren hadden, dat is een bruiloft privéfeestje. Trouwens, was geweldig optreden.
4: Oh, zeker.
3: Ja, het was. En Fally deed ook gewoon met ons mee, of niet, bro?
4: Ja, ik dacht van ik had de eer om toch
3: mooi
4: even
3: gezongen,
4: mee te doen.
3: Ja, dat ging lekker, hè. Maar weet je, het is best wel moeilijk om een optreden te regelen zodat mensen als Hartje Cubano kan spelen. Hè? Ja.
4: Maar dat is niet alleen maar hier, hoor.
3: Nee, zo Bonaire ook.
4: Bonaire is misschien wat dat betreft te klein. Maar daar is het ook moeilijk. Inderdaad, de dansers die hebben zoiets van DJ is prima.
3: Ja. En nog veel erger. Nu, kijk, Hartje Cubano die maakt zijn eigen liedjes. Het is nu... Ik vind het... Laatst zei ik hier... Ik zal kijken of ik een liedje zo meteen speel. Ik weet gewoon niet of het AI is, ja of nee. Ik ga het zo wel even laten horen. En dat is wel lastig, hoor. Van, wat is nou AI of niet? Wat er nu op de radio of Spotify... wordt gespeeld.
5: Nou, dat zijn heel veel controle, hè?
3: Ja, dat klopt. Heel veel
5: controle in als je...
4: Het moet erbij staan nu vaak.
3: Ja. Ja. Maar het lastige wat ik ervan vind is dat... Ik heb niet eens zozeer dat de mensen het AI gebruiken... want dat snap ik wel om een liedje te maken... maar het gaat maar meer om de mensen... die vinden het prima dat er AI gebruikt wordt. Dat is eigenlijk wat ik bedoel, hè? Ze vinden het geen probleem dat, dat zo'n liedje door... Door een computer was gemaakt.
5: Mensen luisteren niet.
3: Gisteren liep ik rond daar op de bruiloft. En iemand kwam naar me toe. En er was een hele lieve dame. En die zei tegen mij van, weet je wat het is? Ik luister heel veel naar Spotify. En ik ga soms naar festivals toe. Zei ze van, het is toch wel anders als er een band voor je staat. Zei ze. Dat zei ze. En ik was er heel blij mee. Ik weet,
4: ja, die mensen zijn er
5: heb je
4: nog.
5: 13 echt prachtige mooie jongen op een podium, hè? Dus heel anders dan alleen maar NDA. Ja. En stel zijn van die oude kerel grijzige haren. Kale kop.
4: Live effect is gewoon prachtig ook.
3: Ja, wij zijn wel grijs, maar...
5: Heb je 13 donkere jongens. Echt zoeterig en plakkerig.
3: Zoeterig en plakkerig, man. Dat is een leuk optreden gisteren. En wij hier, we zijn ook geen... Want je hebt soms zelfs radioprogramma's die door AI-presentatoren worden gedaan. Hè? Wij zijn echt, bro.
4: Ja. Zeker.
3: We zijn echt blij dat jullie bij mij zijn in de studio. Hey.
4: Ja.
3: Gewoon lekkere muziek, joh. Blijf naar ons luisteren. Naam die speciaal voor jullie. Hey, ken je deze, Fally?
4: Zeker.
3: One Flavors.
4: One Flavors.
3: Lágrima y

0: radio.
1: Oh, het geluid van Groningen. Oh, radio.
0: Ja, ik heb met mijn broers OBDN. DJ Faber noemde hem vroeger, DJ Farley. Hij was ook DJ, je weet man. En nu is hij op Bonaire, is hij, en hij werkt daar gewoon natuurlijk. Maar hij danst en hij is ook muzikant. En we hebben het over muziek samen met OBD, je weet van de band Ache Cubano. Zometeen een track van Ache Cubano, die komt eraan, bro. Dat gaan we. Cubano que bola contigo.

0: aan die radio hier. Met lekkere muziek, jongens. Ik ben een beetje aan het swingen. Lekker. Hey!
1: Hey!
0: Farley, doe maar. Kom er even bij, bro. Hoor je die trombone daar? Geweldig, bro. Nandi in de house met Atje Cubano. Cubano, que hebben laat op die, hoor. Gaan we echt deze track gaan we met z'n drieën zetten. Geniet ervan. Nandi radio hierbij. Hoog radio. Genieten, joh. Luister wat Ovi die zegt.
2: From Cuba, to Casa Music. De brother Silvano.
0: Brother Silvano.
3: Ja, brother Silvano.

0: Nandi, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij Hoog
1: Radio. Nandi gaat weer verder, joh. Hé, hey bro, we hebben samen met twee bro's. Ik zeg bro, maar bro's. Ja. Dus Farli en Obidi Omis hier in de studio. En we draaien van alles voor die mensen. Bachata, merengue, salsa, ritmo, combina. En ook een beetje kizomba zoek draaien.
2: Oeh, nice.
1: Nice, hè? Kan je dat een beetje dansen? Want je bent van de dansen, dus, Farli.
2: Ik kan ook een beetje kizomba.
1: Kan je een beetje kizomba?
2: Klein beetje kizomba.
1: Obidi, kan je een beetje kizomba?
3: Nee, bro, nee. Nee. Niets mee met die plakkerige...
1: zoeterige, plakkerige.
2: Zoeterige, plakkerige. Hey, Reis.
3: Helemaal toch, niks met kizomba.
2: Nu toch een kans krijgen aan... ik heb iemand die zegt dat hij elke week luistert. En daar komen de papiamento aan weer. Dus dit nummer spelen we speciaal voor Tristan. Tristan T. Ik weet dat je luistert. En volgens mij weet je, misschien moet je nu opnemen dat je naam niet op de radio wordt gezegd. Ik zeg nog een keer Tristan T. Kameling. Speciaal voor jou een nummer hier vanuit de broers van Nandi.
1: Hé, hey, weet je, we doen het straks gewoon nog een keer zijn naam dus gooien. Zeg hem, doe die recorder.
3: Tristan!
1: We gaan zo even een trick. Deze is speciaal voor jou. Saudi de Boa, hier bij Nandi Radio.

0: Grupo Nietzsche, waar staat man? Grupo Nietzsche, dat vinden we elke keer lekker hier aan die radio. We spelen heel veel tracks van Grupo Nietzsche. Ik zit nog steeds met mijn twee bro's hier in de studio. Obidi en Fali. We gaan zo naar het nieuws, brothers. Maar blijven jullie even zitten na 2 uur? Want dan gaan we dus gewoon lekkere muziek.
1: Vanavond tot 9 of tot 10?
2: Ik zal zeggen tot 10. Ja, dan zijn we met z'n tweeën.
0: Hé, hey, weet je, ik laat jullie twee achter in de studio. Ik ga naar huis, bro. Ik ben een beetje verkouden, bro. Ik weet niet, nou, luister als ze dat horen, maar ik ben een beetje verkouden. En dat komt omdat ik gisteren in de regen heb gestaan. Of kun je zo zeggen, als het regent moet je naar binnen. En als je in de regen blijft staan, dan wordt het ook weer vrieuw.
2: Dat is vrieuw. Pak je kou.
0: Ja, je pakt kou. Je weet het. Nee, ik ben gewoon hartstikke moe. En nee, ik ben ook een beetje verkouden. Morgen moet ik weer van alles doen. Dus 9 uur is het klaar voor ons. Maar je kan altijd onze shows terugluisteren. Op nandiradio.nl moet je ons checken. En ook op Soundcloud zijn we terug te vinden. En als je die korte filmpjes van ons wilt kijken, joh, check TikTok, brother. Dan vind je Archie Cubano en dan zie je vooral Fali en Obi die heleboel gekke dingen.
2: Heerlijk, ja, zeker.
0: Ze denken, hey, check Nandi Radio op TikTok, maar ook Archie Cubano moet je even checken op Nandi Radio. Archie Cubano, zoek het op. Geniet de muziek, joh. Dit is Emma Way met Soft Life. Tot zometeen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de demonstratie van extreem rechts in Den Haag zijn 24 betogers opgepakt, meldt de politie. Ze werden onder meer aangehouden voor verboden wapenbezit en omdat ze niet voldeden aan het noodbevel van de gemeente. De demonstranten wilden eerst een mars houden door de stad, maar die werd verboden omdat ze de confrontatie zochten met de politie. En daarmee gooiden ze vuurwerk naar agenten. Een protest op het Malieveld mocht wel doorgaan, maar betogers bleven vuurwerk, verkeersbommen en verkeersborden naar de politie gooien. En daarom zette de ME het waterkanon en pepperspray in. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. Het lukte ongeveer 50 mensen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft ADO Den Haag thuis gelijk gespeeld tegen Cambuur. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van der Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch te sterk voor Colombia. Ze wonnen in 3 sets. Dan het weer, bewolking. Vannacht vanuit het westen af en toe regen. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen eerst ook regen, later meer zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
3: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.

0: Ik kan tegen hem. Hey mensen, welkom. Heden naar boven in het motorprogramma, die Nandi. Ik zit met twee zangers hier in de studio. En die zingen gewoon de jingles gewoon mee, man. Nandi Radio. Hey, weet je naar boven in het motorprogramma, die Nandi. Ons niet door zou horen, commissar. Hey mensen, welkom in de tweede uur van Nandi Radio. Blij dat jullie erbij zijn. We zitten hier in de studio, lekker voor jou. We hebben de playlist voor je klaargezet, joh. Merengue, bachata, salsa, ritmo combina. Zoek, kizomba, wat je ook wil. Kom op, zingen. Hey joh, lekkere tracks hier bij Nandi Radio. En we hopen dat jullie gewoon met ons genieten. Check ons op nandiradio.nl. Onze socials zijn we ook terug te vinden. Check op Ache Cubano TikTok. Daar vind je ons, wat we hier voor raars in de studio doen. Obidi.
1: Bro, wie is de zanger? Michiel?
0: Michiel. Michiel is onze congere van de band Ache Cubano en die was boos gisteren. Hij mocht niet zingen van Obidi. Tijdens de optreden van Ache Cubano mocht hij niet zingen. Obidi zei van, blijf weg van de microfoon, bro. Hey, saludos van Obidi, Ache Cubano en ook voor Michiel. Nandi Radio, speciaal voor jou. Hey, wat kan je van ons verwachten? Allemaal lekkere dingen. Blijf aan ons luisteren, nog een uur voor je. Dit is Marc Anthony. Muevense, douche jong. Muevense.
2: Daar hebben ze gisteren op gedaan.
0: Ja, toch? Los gingen ze gisteren bij de bruiloft, jongen. Op Ache Cubano. Salsa, je weet.

0: Nandi, jouw programma van elke zaterdag.
1: Hey! Het geluid van Groningen.
0: Veel luisterplezier hierbij.

0: Ja, lekkere muziek hier in de studio. Zijn we gewoon bezig met over muziek praten, je weet bro. En weet je, als ik met twee muzikanten in de studio zit, wat denk je dat we het over hebben? Over muziek? Vergeet het maar, man.
1: Voetbal.
0: We hebben het over eten en drinken, tjam. Of niet?
1: We hebben het over elke muzikant moet ook eten.
0: Ja, en drinken.
1: En drinken.
0: Wij zijn echte muzikanten hier in de studio. Genieten, joh. Hé, hey, we hebben lekkere tracks voor je. En hou je ook van eten en drinken, maar ook lekkere muziek? Dan moet je naar Nandi luisteren. Dit is Emma Way.
1: Emma Way.
0: Soft Life. Nandi Radio voor jou.

0: Ik heb er nou twee in de studio. Niet één, maar twee, bro. Ik gooi jullie microfoon straks gewoon dicht. Dan kunnen jullie gewoon niet meezingen, bro. Of jullie moeten gewoon samen met mij nou gewoon een jingle gaan opnemen. Dat moeten we even doen. Volgend jaar komt Fali weer terug en dan gaan we gewoon samen... Ik samen met Obidi en Fali gaan we gewoon een nieuwe jingle op.
1: Nieuwe jingle.
0: Wat vinden jullie ervan?
1: Ik vind het top. Gaan we doen.
0: Gaan we doen. Nandi Radio Jingle. Compleet, joh. Hier bij Nandi Radio. Blij dat jullie genieten van Nandi Radio. Check onze TikToks op Instagram en ook op TikTok, of course. Facebook zijn we zo meteen ook terug te vinden. Daar kan je onze oude tracks kan je daar ook beluisteren. Ik bedoel, oude tracks, oude uitzendingen.
1: Hé, hey, ik kreeg net ook een berichtje van Tristan. Ik had zijn naam niet nog een keer genoemd, Tristan.
0: Hé, hey, ja, dat zijn we vergeten. Echt Tristan nog een keer.
1: Die is echt aan het luisteren en die vond het top dat we een shout-out hebben gedaan naar hem.
0: Ach, geweldig, bro. Deze volgende track die gaat ook speciaal voor onze broeder Gert. Gert is het conqueren, oude conqueren van Ache Cubaan, of niet, Obidi?
2: Bongocero.
0: Bongocero, sorry. Dat klopt, man. Hij is op vakantie in Spanje, maar hij luistert gewoon naar ons, bro. Echt waar, geweldig, man. Gert, speciaal voor jou, bro.
2: El Baby.
0: El Baby, man. Ja. Compleet. Weet je, iedereen, weet je, dan kijken ze naar Ache Cubaan en dan zeggen ze van... Hé, daar zit vroeger was dat, dan zeiden ze tegen me... Ja, wie is die witte man die daar bij jullie speelt? Hè? Want het zijn allemaal donkere boys in de band. Ja, dat is Gert altijd. Hij zei van, ja, ik zei tegen hem, hij is meer Latino dan ons allemaal, jongen. Dus, Hé, Gert, speciaal voor jou, man. Lekker genieten hier bij Nandi Radio. Man.

0: Je gaat gewoon weer verder. Hier in de studio. Hé, hey, ben je er nog bij, bro? Je bent er nog steeds, hè? Lekkere tracks hier bij Nandi Radio. Hé, hey, ken je deze beetje, joh? Toshi Musica hier bij Nandi Radio. Hé, hey, Fali, ben je erbij?
1: Ik ben er zeker bij.
0: Dit is Jano Temengas van Hatsje Kumanje. Genieten, joh. Hoor op het Obidi. Baya Sal Sinti hier bij Nandi Radio.

0: Nandi, jouw programma van elke zaterdag. Veel luisterplezier bij.
1: Haha, jullie zijn te laat, bro.
2: Ja, daarom ging ze slecht.
1: Ja, precies.
3: Klopt niet, inderdaad.
1: Nee. Ik zei jullie niks. Ik deed alsof we er niet aankwamen. Ik kon jullie lekker niet meezingen, bro. Ja, maar je gaat het nu nog een keer proberen. Doe maar. Nee, bro. Nee, laten we beter dat zingen nou aan Kizomba overlaten. Luister naar deze.

0: Hé, hey, we denken dat we grappig zijn, broers. Ja. Hé, hey, hoor je in de laatste moment in de zing aan de finale autoprogramma, die Nandi.
1: Hé,
0: hey, luister, als het jammer genoeg zijn we weer aan het eind voor Nandi Radio. Oh, het is weer afgelopen, man.
1: Ja, ja.
0: Hé, hey, OBD.
2: Voor jou, hè, voor jou.
0: Ja, jullie gaan nog een
2: uur. Ja, ik ga tot 10 uur.
1: Want hierna ben ik er pas volgend jaar misschien weer. Dus,
0: hé, hey bro, ik ben zo blij dat je weer in de studio bent geweest, bro. Ja, het is leuk. Weer als van oud, bro.
1: Zeker, zeker, zeker.
0: Als al van oud, jongen. Ja, weet je, en we doen het al meer dan van begin jaren 90. Dus het is meer dan 35, 36 jaar dat we dit doen.
1: Wow.
0: Stel dat je oude knaren zijn, bro.
1: We zijn wel heel jong begonnen.
2: Nee, bro, we zijn 25.
0: 25, ja. En voordat we geboren waren, begonnen we hier. Hey mensen, blij dat jullie geluisterd hebben. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Ik ben Nandi Radio.
1: Ja, jullie wel, ja.
0: Hey, Fali, safe flight.
1: Ja, dank je. Thanks.
0: En, nou ja,
1: was weer gezellig hier.
0: Ja, geniet van je dagen hier in Nederland. En, nou ja, tot de volgende keer, bro.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Hey, OBD. Ben je de volgende week weer bij jou?
2: Zeker.
0: Oké, man, genieten.
2: Zeker.
0: Dat gaan we doen. Hey.
2: En voor feitelijk tot 31 juli 2027. Optreding Herman.
0: Wally, zet het in je agenda. Hey, mensen, ja. Schat,

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jetten heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jetten noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoffers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met eigen voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friezen versloegen de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur. Die wedstrijd eindigde in 1-1. Voor ADO is dit het tweede punt sinds de promotie naar de Eredivisie, maar de club bungelt wel onderaan de ranglijst. De Nederlandse tennisploeg heeft zich geplaatst voor de eerste ronde van de kwalificatie voor de Davis Cup van 2027. Botik van de Zandschulp en Tellen Griekspoor waren in het dubbelspel vandaag in Den Bosch. Dus sterk voor Colombia, ze wonnen in 3 sets. Gisteren wonnen ze ook al in het enkelspel. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien. In de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
0: Radio.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een mars lopen door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media en journalisten. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen de klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag de A12 blokkeerden bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen gearresteerd vanwege die actie. Het lukte een deel van hen om de snelweg op te gaan. Ook hielden actievoerders het verkeer tegen met voertuigen. De politie haalde betogers van de weg en voerde hen af met bussen. De minister zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en dat het mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. In de Eredivisie heeft SC Heerenveen vanavond ruim gewonnen van Sparta Rotterdam. De Friese versloeg de Rotterdammers uit met 4-0. Eerder op de avond speelde ADO Den Haag thuis gelijk tegen Cambuur en die wedstrijd eindigde in 1-1. Dan het weer, veel bewolking. Vannacht valt hier en daar wat regen bij een graad of 15. Morgen eerst nog buien, in de middag op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
3: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten vandaag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel gisteren al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. CNN meldt dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Premier Jette heeft de rellen van extreem rechts vanmiddag in Den Haag veroordeeld. Hij zegt dat de demonstranten excessief geweld tegen de politie hebben gebruikt. Ook scandeerden betogers antisemitische uitingen en werden er Hitlergroeten gebracht. Jette noemt dat weerzinwekkend. De demonstranten wilden eerst een marsloper door Den Haag, maar dat werd verboden. Later op het Malieveld gooiden railschoppers vuurwerk, verkeersborden en rookbommen naar agenten. De politie heeft 24 mensen aangehouden in Den Haag. In de Eredivisie heeft Ajax thuis niet kunnen winnen van Excelsior. In de Johan Cruijff Arena werd het 2-2. Eerder op de avond won Heerenveen eenvoudig van Sparta met 4-0. En ADO Den Haag tegen Cambuur werd 1-1. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. En dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Dan het weer. Vanavond en vannacht veel bewolking en af en toe regen. Het koelt af naar 15 graden. Morgen eerst een paar buien. In de middag zon en wolken. In het noorden en oosten kans op een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het extreemrechtse protest de afgelopen middag op het Malieveld zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het rechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 relschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. Premier Jette heeft zijn afschuw uitgesproken over het extreemrechtse geweld en andere gedragingen van de demonstranten, zoals het brengen van de Hitlergroet. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu zesde staat. Ook ADO Den Haag heeft nog geen overwinning geboekt. De ploeg speelde thuis 1-1 gelijk tegen Cambuur. Ajax liet punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. En ook Sparta wist zijn thuiswedstrijd niet te winnen. Heerenveen was met 0-4 veel te sterk. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumenten vuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo die wordt ingeleverd. Journalisten van drie Amerikaanse nieuwsorganisaties mochten de afgelopen dag van president Trump het Witte Huis niet in. Trump kondigde die maatregel vrijdag al aan. Hij zegt dat de berichtgeving van CNN, MS Now en Politico hem niet bevalt. Van één verslaggever werd ook het toegangspasje ingenomen. De drie nieuwsorganisaties zeggen dat ze het er niet bij laten zitten. Zo meldt CNN dat het zijn plicht is om de overheid te controleren en dat de zender zich niet laat afleiden van die taak. Trump en zijn regering oefenen al langer druk uit op bepaalde media. Zowel bedrijven als journalisten zijn vaak het doelwit. De Nederlandse rolstoelbasketbalsters hebben brons gewonnen op het WK in de Canadese hoofdstad Ottawa. De Nederlandse vrouwen waren met 63-50 te sterk voor Groot-Brittannië. Donderdag verloor Nederland in de halve finales van het gastland Canada. Dat land speelt de finale tegen de VS. De Nederlandse mannen wonnen gisteren van Colombia. Ze eindigden op de 9e plaats. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek willen omdraaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.